Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland. Let's move!

0: verdriet voor gehad destijds.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: er een dag. Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met...

0: op 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. Dit en meer in het regionieuws van 6:30.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen, nog geen files en ik verwacht ze ook niet vandaag op deze extra vrijdag. Maar ik heb wel een flitser voor je en die staat op de Elementendreef in Almere Poort. Zie je nog een flitser? Mag je natuurlijk altijd doorgeven hè, via de app van Flitsmeister.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen Rutger.
1: Goedemorgen Leo.
4: Voelt het een beetje als een maandag?
1: Inderdaad, het voelt een beetje als een maandag, ja.
4: Maar voor mensen die het beter geregeld hebben dan Rutger en ik, is het gewoon een extra vrije dag. En als je er vroeg bij bent, van harte welkom bij de programma's van Omroep Flevoland. Te volgen op Radio TV, DHB+, waar je maar wilt. En we beginnen straks met nieuws van het boerenland. Uien worden bedreigd. Waaruit die bedreiging bestaat, dat hoor je zo.
1: Ja, en we horen en zien straks ook hoe kerk en kunst met elkaar verbonden zijn in Emmeloord.
6: All right.

0: gebruikt in de commercials van een reisbureau. Oh. This world is our home, Douwe Bob bij Flevoland.
1: Boer Marien Verhagen uit Emmeloord kijkt deze week met leden ogen naar zijn net ingezaaide uienperceel. Bijna zijn hele akker is verloren.
0: De boosdoener, de larve van de bonenvlieg. En je hoort een verslag van Reo van der Weijden.
2: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
3: Maar het is allemaal weg.
2: Dat is allemaal weg.
4: Vaag heeft de boel omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De ellende komt door larven van de bonenvlieg. Zeker 70% van het perceel was aangetast in een paar dagen.
2: Zolang de plantjes te klein zijn, dat er nog niet echt een ontwikkelde eerste pijp in zit, dan vreet hij zich door het plantje heen. Ja, dan valt het worteltje af en dan blijft er niks meer over. Dan valt de plant weg.
4: De bonenvlieg overwintert graag in zogenaamde groenbemesters. Gewassen die na het oogstseizoen de bodem weer opheppen en blijven liggen als ze doodgaan om zo weer natuurlijke meststoffen te geven aan de bodem. Verhagen doet dit liever dan kunstmatig de bodem verbeteren.
2: Chemie is sowieso een dingetje. We hebben het minder beschikbaar, maar daar kun je nog steeds keuzes in maken. Ik probeer in zijn totaliteit die input zoveel mogelijk te verlagen. Goed bodembeheer kan op heel veel manieren. Maar het toevoegen van organisch materiaal, dus compost, vaste mest, dat is hier afgelopen najaar ook, heeft dat ook plaatsgevonden, stroorijke vaste mest. De groene mest de winter overtillen om energie op te bouwen in je bodem, kan wel problemen opleveren. Dat is dus nu wel gebleken.
4: Overal door het perceel waren de plantjes aangedaan. En voor Verhagen was er dus eigenlijk maar één optie. Opnieuw zaaien en dan ook iets toevoegen wat hij liever niet gedaan had.
2: Ik heb dit keer de keuze gemaakt om wel een stukje chemie toe te voegen. Een granulaatvorm die bovenop het zaadje ligt. Dus de larven die nog in het perceel zouden zijn, want ja, die zaten er gewoon nog, die het redden de komende tijd. Ja, die vreet zich straks daar doorheen door dat granulaat en dan houden ze ermee op. Dan hoop ik dat er niet een nieuwe vlucht bonenvlieg komt, die dan, als mijn ui straks weer in een kwetsbaar stadium is, dan weer actief gaat.
4: Echt iets doen aan de bonenvlieg lukt eigenlijk niet. Een paar jaar geleden was er nog een middel, maar dat mag niet meer, vertelt Verhagen. Het kan dus zijn dat de bonenvlieg de komende jaren veel vaker gaat toeslaan. Dat zegt ook de Universiteit in Wageningen. En voor Verhagen wordt het nog spannend de komende tijd.
2: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei. Nou, dat hoop ik niet. Uiteindelijk een ui die gaat bollen bij een bepaalde daglengte. Deze zijn 6 mei gezaaid. Dat wordt wel tricky, zeg maar. Ja. Ik hoop dat goed gaat. Datgene wat er stond, had ook niks gegeven. Dus ja, dan ga je toch voor kwaliteit en zo'n egaal mogelijk perceel.
1: Je hoorde uitteler Marien Verhagen uit Emmeloord over de bonenvlieg.

0: Dit klinkt dan extra lekker op een zonnige lenteochtend. Maar ja, zo heel erg zonnig is het. Er is wel een mooie zonsopkomst.
1: Die hebben we dan alvast meegepakt.
0: Ja, het was een mooie oranje, paarse, gele lucht vanochtend. Dus mocht je vroeg wakker zijn, geniet er even lekker van.
1: In de Nieuw-Jeruzalemkerk en bij de doopsgezinde gemeente in Emmeloord zijn de komende twee weekenden werken te zien van verschillende kunstenaars. Die zijn gemaakt in het kader van het Feest van de Geest.
0: Ja, Feest van de Geest hoort bij Pinksteren en het thema is dit keer elkaar verstaan. Verslaggever Patrick van Hevik nam een kijkje in Emmeloord en sprak met kunstenares Margriet Buisman, van wie ook een stuk in de Jeruzalemkerk te zien is.
2: Het Feest van de Geest is een ontmoeting van kerk en kunstenaars om het verhaal van Pinksteren en de architectuur van de kerk te gaan verbeelden.
3: Waarom is kunst en een kerk een goede combinatie?
2: Ik denk juist dat het dan dichter bij de mensen komt. Het kan je veel meer raken dan misschien alleen een woord.
3: Ja. Denkt u ook dat er dan mensen komen die normaal gesproken niet naar een kerk gaan?
2: Ja, dat denk ik wel, want juist de drempel wordt dan veel lager om eens even rond te kijken. En zeker als er momenten van ontmoetingen zijn met andere mensen, met kunstenaars. Dat is gewoon juist uniek, juist heel uniek.
3: En we zien het om ons heen, hè? Mensen zijn lekker aan het kijken, zitten te kletsen, zitten koffie te drinken. Dus in feite is het ook een soort van gezellig samen zijn.
2: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
3: Wat heeft u zelf gemaakt?
2: Ik heb een paneel gemaakt met twee zijden. Aan de ene kant staan kinderen die groeien door te klimmen op een soort boekentoren. Een kind groeit door alle informatie, want ze worden met een leeg boek geboren en iedere keer komt er informatie bij. En dat heb ik uitgewerkt in een schilderij. En op de andere kant zie je mensen die elkaar dragen en er voor elkaar zijn.
3: Hoe is de aanloop?
2: De aanloop is geweldig. Ja, dit is zeker zo'n donderdagmiddag, wat je ook door de week denkt van, nou, ik weet het niet. Maar ja, we zijn zeer tevreden.
3: Henk Jans, kunstenaar, hier vandaag in de Jeruzalemkerk in Emmeloord. Waarom wilde je meedoen aan deze expositie?
4: Ik vind het onderwerp elkaar verstaan, dat spreekt me erg aan. Ook gezien de polarisatie van de laatste tijd en de spraakverwarring, probeer ik een positieve bijdrage met mijn werk te leveren.
3: Ja, vier narren zien we hier op de achtergrond met spiegels. Ja. Wat is de gedachte erachter?
4: Een nar die kon vroeger aan het hof dingen zeggen, daar ging de ander de kop ervoor af. Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd. Dus met die spiegel, je kijkt in de spiegel, je ziet dingen van jezelf waarvan je denkt, dat klopt niet. Je haakt je kopje niet af, maar je probeert erbij te sturen en van daaruit ook met mildheid naar de ander te kijken.
3: Ja, dus eigenlijk een beetje een oproep tot nuance.
4: Tot nuance en jezelf verstaan en van daaruit elkaar verstaan.
3: Leuk.
4: Ja, heel leuk, gezellig. Ik hou van dat groepsgebeuren. Ook als kunstenaar doe ik graag mee aan groepsgebeuren, ook in kampen waar ik vandaan kom. En hele leuke reacties, mooie gesprekken, zeker.
1: Ja, mocht je zelf een kijkje willen nemen in de twee Emmeloordse kerken, dat kan morgen en overmorgen en het hele Pinksterweekend. Straks de berichten van buiten Flevoland. Noodverordening in Stadskanaal. En ook nog iets met liedjes uit Wenen.
0: Oh, ja. Songfestival?
1: Je kent het wel.
0: Oh, zo leuk. Nu Acta en de Wennik en de kapitein deel 2.
5: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: daar en dan ben ik. En de kapitein, deel 2 bij Flevoland is wakker. Het is 10 minuten voor 6:30. Goedemorgen.
1: De berichten van buiten Flevoland. Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn daar 2 moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 jaar ernstig zouden hebben mishandeld, zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
1: Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. En er zou op social media worden opgeroepen om meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de vernielde woningen komen, tenzij ze daar een goede reden voor hebben.
0: Dan naar Wenen. Daar was gisteravond de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. Klaar!

0: Ja, zomaar een greep uit gisteravond.
1: Ik hoor een nieuwe polterplaat.
0: Ja, nou, de finale is morgenavond.
1: Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nieuwe werkkleding. Het huidige volledig witte en lege kleding wordt vervangen door iets minder lage kleding. En zo is het LUMC-logo op de uniformen geplaatst en zijn de kragen en mouwen voorzien van een blauwe rand. Medewerkers zijn er blij mee, zeggen ze tegen Omroep West.
2: Het voelt toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat verder niks op. Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
3: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als lapjas.
1: Oké.
0: Okay, ja, dat is wel fijn.
1: Ja, daarom. De nieuwe kleding is volgens de makers ook stukken beter voor het milieu dan de oude, want het is namelijk gemaakt van gerecycled materiaal.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van. En nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op, zo meldt ook de Landbouwuniversiteit Wageningen. En de larven zijn lastig te bestrijden.
7: We zijn nu bijna half mei. En hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan, absoluut.
6: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor een tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. Dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rond Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. En kunstenaar Margriet Buisman hoor je nu.
8: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen. En te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
6: Ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het regionieuws. Meer nieuws op web en app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 55.000 kippen worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. In Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner doodgeschoten. Hij werd gevonden in een parkje nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Er is nog niemand aangehouden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze donderdag, Hemelvaartsdag, trekken gedurende de ochtend enkele buien over de provincie. Tussendoor is er hooguit af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal buien af en vanuit het noordwesten breekt de zon goed door. De wind is matig van kracht en komt uit het noordwesten. Deze wind voert koele lucht aan, waardoor het op de meeste plaatsen niet warmer wordt dan 12 graden. Ter vergelijking, maxima rond 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Vanavond is het droog met opklaringen, halverwege de avond is het ongeveer 8 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 5. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en vanuit het noordwesten stijgt dan de kans op een bui. Morgen is het opnieuw fris voor de tijd van het jaar met maximaal 12 graden. Het weerbeeld bestaat uit buien en af en toe zon. Daarbij waait er vrijdagmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige noordwestenwind.
11: Verkeersinformatie, 1 flitser op de Elementendreef in Almerepoort. Dat is alles op dit moment. Kom op zeg, Almere City, tandje erbij.
12: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: paradise. George Ezra en Green Green Grass.
1: Is dat bij jou ook in de stad? Dat ze van dat Green Green Grass bij jouw home alleen maar een beetje de randjes maaien en een heleboel laten staan voor de bijtjes en de bloempjes?
0: Ja, op sommige plekken wel, ja. Mooi is dat, niet op alles, maar nee, dat is inderdaad wel mooi, ja.
1: Zicht houden natuurlijk op iemand, een tegenligger of iemand die uit een rare hoek komt, ja. Dan maaien ze dan wel weg. Ik vind het wel mooi.
0: Zeker.
1: Almere City FC moet morgen nog wat goed maken tegen Willem II bij de return in de playoffs.
0: Anders is de reis naar de Eredivisie voorbij. Want woensdagavond verloor City met 0-1 thuis van de Tilburgers. Verslaggever Martijn de Groot sprak met Hamza El Dari.
2: Hamza El Dari, Willem II wint hier vanavond met 0-1. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd?
3: Nou, ik vond dat we dominanter waren dan Willem II. Maar we kwamen niet echt op kansen, dat je denkt van, ja, we waren beter vond ik, maar we kwamen niet tot echte kansen, een aantal. En verder houdt Tristan die auto's goed in de wedstrijd. En dus ja, nu is het eigenlijk, hebben we niks meer te verliezen zaterdag, kunnen we gewoon volle bak gaan.
2: Hoe groot is de frustratie, want jullie kwamen er niet doorheen?
3: Ja, we kwamen er inderdaad niet doorheen door de as, maar wel via de zijkanten, dat we met voorzetten, met Oli net ongelukkig, Jamie net ongelukkig, dat we nog breed willen leggen. De eerste helft, een paar voorzetten die zeg maar, net door naast worden gekopt. Maar ja, heel frustrerend. Ja, het is pas de eerste helft. Zo zien we het nu ook. En zo is ook de insteek. De eerste helft is nu gegaan en zaterdag gaan we volle bak.
2: Vonden jullie nerveus beginnen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar verder, je had wel de controle tot die goal eigenlijk. Die viel een beetje uit het niets.
2: Mooie goal van Bamba. Die kapt Van der Blaak uit.
3: Ja, maar als hij niet schiet en Blaak blijft staan, dan is het waarom glij je niet. Dus doet hij wel goed hoor. En verder ja, heeft Blaak van elk deel gewonnen. Dus dat is een minpuntje.
2: De tweede helft leek wel een beetje eenrichtingsverkeer. Hè? Maar jullie werden nauwelijks gevaarlijk, zijn nog gevaarlijk. En krijgen op een gegeven moment een penalty. Milan de Haan, die Hoogma zou hebben vastgepakt. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, het was inderdaad eenrichtingsverkeer. Volgens mij waren we alleen maar aan het aanvallen op hun helft. En dan zijn we met een uitbraak steeds dat ze gevaarlijk werden. Dat er iets ontstond voor hun. Ja, die penalty, ik heb het niet meegekregen hoor. Ik zat op randje 16. Volgens mij gebeurde er iets in de as met trekken of zo. En ja, wat ik zei, Tristan, ja, het is gewoon goed in de wedstrijd. En,
2: Die houdt jullie in de race, want als het 0-2 wordt, is het een heel ander verhaal natuurlijk.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch. Ik moet zeggen, normaal de training blijft hij wat langer staan, maar nu vond ik hem heel snel gaan. Dus hij was ervan overtuigd dat hij daar naartoe ging en dat doet hij goed.
2: Wat zegt dit naar zaterdag als de return is in Tilburg?
3: Ja, wat ik zeg, we hebben niks te verliezen. Wij kunnen nu gewoon volle bak gaan. En we hebben nu gezien waar onze kansen liggen, wat beter kan. En ja, ze scoren eigenlijk uit het niets. En als ze nu wat zorgvuldiger zijn voor de goal. Dus wat ze zeggen, we willen een paar keer een bal breed leggen die ik denk van ja, schiet daar maar zelf. Een paar kopballen naast, dus als dat iets scherper is, dan alle vertrouwen erin.
2: Het is nog niet gespeeld?
3: Nee, zeker niet. De eerste helft.

0: Bruno Mars en I Just Might bij Flevoland.
1: Gisteren gemist.
0: Zembla, het Songfestival?
1: Nee, een fragment uit Zembla. En daar gaat het over zware verslavende middelen. En hoe je die via duistere wegen van het internet toch kunt krijgen.
0: Ah, ja. Dat zo dadelijk. Na de Spencer Davis Group en Gimme Some Loving.

0: Een schreeuw om liefde, Give Me Some Lovin' van de Spencer Davis Group.
1: Dan wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en tv. In het televisieprogramma Zembla ging het over illegale handel in zware pijnstillers zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn makkelijk via WhatsApp of Telegram te bestellen. Francesco raakte verslaafd en slikte 10 jaar lang het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
2: Voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Ja, overmatig gebruik van de zeer zware pijnstillers, opioïden heette die, kan levensgevaarlijk zijn, zegt hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
3: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaarlijk, dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
1: Ja, want door slechte registratie bij medicijnafval en medicijnretouren kunnen dergelijke pijnstillers op de zwarte markt terechtkomen. Dat zijn altijd kwetsbare bedrijfsprocessen, zei Ron Nieuwendijk. Hij is fraudedeskundige bij het Almeerse onderzoeksbureau Hofman.
4: Dat is echt een zwakke plek, want in de meeste gevallen gaan die medicatie in een soort afgesloten container. Dat blijft vaak even op een afdeling staan. En uiteindelijk gaat het naar de apotheek en de apotheek neemt het in en verwerkt dat. Nou ja, en daarin zit vaak een gebrek aan registratie. Ik bedoel, de apotheek krijgt niet een lijstje erbij van als je nu de ton opent, zitten dit en dit en dit en dit in.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv. Ze kan namelijk niet meer tegen de haat en nijd in Nederland. Lenny vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
5: Als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt: Lenny Koer is een violist.
6: Ja.
5: Dat dacht ik eigenlijk.
6: Was het maar zo.
5: Ja, toen dacht ik van, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze violist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: De zangeres emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de, in haar woorden, vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
5: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het dat de verdeling steeds groter wordt. En dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is. Ja. Dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt. Ja. En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer.
1: Die verliezen dus. In RTL Tonight, aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra, oud-collega van Omroep Flevoland trouwens, die schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. De druk zorgde vaak voor grote stress, maar was soms ook noodzakelijk, zag Dijkstra.
7: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in de tijd. Toen was niemand nog kaal. Hè? Dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
1: Oud tophockeyster Maartje Pouwman herkent die enorme druk nadat ze 2 keer Olympisch kampioen was geworden, 2 keer was benoemd tot beste speelster van de wereld en captain van haar team was, kreeg ze, zoals ze het zelf noemt, een sportburn-out. Ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
8: De druk gaat er zijn, weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het en maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat dat echt wel stap 1 is.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bonenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 7:30.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
6: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het zal je niet verbazen, maar de AUB die verwacht een heel rustige ochtendspits. Ik heb wel een flitser voor je, die staat op de elementendreef bij Almere. En zie je nou nog een flitser, die mag je die doorgeven natuurlijk via de app van Flitsmeister. Begin het nieuws zometeen, dat komt van het boerenland bij Emmeloord. Uien worden bedreigd en waaruit die bedreiging bestaat, mooi zo.
4: En we horen en zien straks hoe kerk en kunst met elkaar verbonden zijn in Emmeloord.
9: Hendricks buitengewoon thuis in een compleet beplantingsplan op maat.
10: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
9: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
13: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
14: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
21: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
20: En voor de sta-opstoel van Toon.
22: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De chorus en de Old Town aan het begin van het tweede uurtje van Flevoland is wakker. Het is 7:09. Goedemorgen.
1: Boer Marien Verhagen uit Emmeloord ziet met leden ogen aan dat ze net ingezaaide uienperceel wordt aangetast en er zijn hele oogst is verloren.
0: En de boosdoener, de larve van de bonenvlieg. Je hoort een verslag van Reo van der Weijden.
2: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan, absoluut.
3: Maar het is allemaal weg.
2: Dat is allemaal weg.
4: Vaag heeft de boel omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De ellende komt door larven van de bonenvlieg. Zeker 70% van het perceel was aangetast in een paar dagen.
2: Zolang de plantjes te klein zijn, dat er nog niet echt een ontwikkelde eerste pijp in zit, dan vreet hij zich door het plantje heen. Ja, dan valt het worteltje af en dan blijft er niks meer over. Dan valt de plant weg.
4: De bonenvlieg overwintert graag in zogenaamde groenbemesters. Gewassen die na het oogstseizoen de bodem weer opheppen en blijven liggen als ze doodgaan om zo weer natuurlijke meststoffen te geven aan de bodem. Verhagen doet dit liever dan kunstmatig de bodem verbeteren.
2: Chemie is sowieso een dingetje. We hebben het minder beschikbaar, maar daar kun je nog steeds keuzes in maken. Ik probeer in zijn totaliteit die input zoveel mogelijk te verlagen. Goed bodembeheer kan op heel veel manieren. Maar het toevoegen van organisch materiaal, dus compost, vaste mest, dat is hier afgelopen najaar ook, heeft dat ook plaatsgevonden, strorijke vaste mest. De groene messen de winter overtillen om energie op te bouwen in je bodem, kan wel problemen opleveren. Dat is dus nu wel gebleken.
4: Overal door het perceel waren de plantjes aangedaan. En voor Verhagen was er dus eigenlijk maar één optie. Opnieuw zaaien en dan ook iets toevoegen wat hij liever niet gedaan had.
2: Ik heb dit keer de keuze gemaakt om wel een stukje chemie toe te voegen. Een granulaatvorm die bovenop het zaadje ligt. Dus de larven die nog in het perceel zouden zijn. Want ja, die zaten er gewoon nog. Die het redden de komende tijd. Ja, die vreet zich straks daar doorheen door dat granulaat. En dan houden ze ermee op. Dan hoop ik dat er niet een nieuwe vlucht bonenvlieg komt. Die dan, als mijn ui straks weer in een kwetsbaar stadium is, dan weer actief gaat.
4: Echt iets doen aan de bonenvlieg lukt eigenlijk niet. Een paar jaar geleden was er nog een middel, maar dat mag niet meer, vertelt Verhagen. Het kan dus zijn dat de bonenvlieg de komende jaren veel vaker gaat toeslaan. Dat zegt ook de Universiteit in Wageningen. En voor Verhagen wordt het nog spannend de komende tijd.
2: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei. Nou, dat hoop ik niet. Uiteindelijk een ui die gaat bollen bij een bepaalde daglengte. Deze zijn 6 mei gezaaid. Dat wordt wel tricky, zeg maar. Ja. Ik hoop dat dat goed gaat. Datgene wat er stond, had ook niks gegeven. Dus ja, dan ga je toch voor kwaliteit en zo egaal mogelijk perceel.
1: Je hoorde uitteler Marien Verhagen uit Emmeloord over de bonenvlieg.

0: kwart over zeven. Dit is Flevoland is wakker met Maal Smith en Stay.
1: Johnny Wilmsen van Weerplaza mag op deze tussendag vertellen wat het weer wordt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik heb nu een graad of acht op de Radio Flevoland zendmast staan. Wat wordt dat vandaag?
2: Ja, een buiige dag. De temperatuur komt niet heel veel bij. Inderdaad, vanochtend 8, misschien 9 graden. En vanmiddag hooguit 11 op de droge momenten. Maar als het dan weer regent, dan zakt het kwik weer naar een graad of 9. Wind uit het westen tot noordwesten. Windkracht 3 tot 5. Dus aan het water een vrij krachtige wind. Ja, dat is een beetje een gure dag met veel buien.
1: Oké. En vanavond en vannacht?
2: Vanavond neemt de buigheid wat af. Ook in de nacht zijn er opklaringen. Zakt het kwik naar 4 of 5 graden. En later in de nacht stijgt de kans op een lokale bui weer. En ja, morgen hebben we eigenlijk opnieuw buien. Met tussendoor ook zon. Het zijn wel minder buien dan vandaag. De temperatuur ook net ietsje hoger met 13 graden. Maar ja, voor de maand mei is het nog steeds magertjes.
1: Ja, ook nog een magere zondag om het weekend even te completeren.
2: Ja, maar wel weer iets minder mager. Want zondag gaan we naar 15 graden.
1: Nou.
2: Ja, 15 ja. graden. Ja, precies. Hey, normaal is het 16 of 17. Dus we komen al in de buurt van normaal. En daar gaan we in de loop van volgende week wel overheen.
1: Ja.
2: De wisselvalligheid neemt af. Maar ik verwacht eigenlijk tot dinsdag nog wel elke dag een paar buien. De wisselvalligheid neemt af. Het aandeel zon neemt toe in het weerbeeld. En ook de temperatuur loopt op. Midden in de week een graad of 19. En waarschijnlijk richting het Pinksterweekend gaan we zelfs over de 20.
1: Oh, dat zijn leuke berichten.
2: Ja, inderdaad.
1: Dat maakt weer veel goed van het is eigenlijk een flutweekend. Qua weer, je moet er zelf wat van maken natuurlijk. Ja, ja. Johnny Wilmsen van Weerplaza, hartelijk dank. In de Nieuwe Jeruzalem Kerk en bij de doopsgezinde gemeente in Emmeloord zijn de komende twee weekenden werken te zien van verschillende kunstenaars. Die zijn gemaakt in het kader van het feest van de geest.
0: Ja, het feest van de geest hoort bij Pinksteren en het thema is dit keer elkaar verstaan. Verslaggever Patrick van Heesik nam een kijkje in Emmeloord en sprak met kunstenares Margriet Buisman, van wie ook een stuk in de Jeruzalemkerk te zien is.
3: Feest van de geest is een ontmoeting van kerk en kunstenaars om het verhaal van Pinksteren en de architectuur van de kerk te gaan verbeelden.
4: Waarom is kunst en een kerk een goede combinatie?
3: Ik denk juist dat het dan dichter bij de mensen komt. Het kan je veel meer raken dan misschien alleen een woord.
4: Ja. Denkt u ook dat er dan mensen komen die normaal gesproken niet naar een kerk gaan?
3: Ja, dat denk ik wel, want juist de drempel wordt dan veel lager om eens even rond te kijken. En zeker als er momenten van ontmoetingen zijn met andere mensen, met kunstenaars. En dat is gewoon juist uniek, juist heel uniek.
4: En we zien het om ons heen, hè? Mensen zijn lekker aan het kijken, zitten te kletsen, zitten koffie te drinken. Dus in feite is het ook een soort van gezellig samen zijn.
3: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
4: Wat heeft u zelf gemaakt?
3: Ik heb een paneel gemaakt met twee zijden. Aan de ene kant staan kinderen die groeien door te klimmen op een soort boekentoren. Een kind groeit door alle informatie, want ze worden met een leeg boek geboren en iedere keer komt er informatie bij. En dat heb ik uitgewerkt in een schilderij. En op de andere kant zie je mensen die elkaar dragen en er voor elkaar zijn.
4: Hoe is de aanloop?
3: De aanloop is geweldig. Ja, dit is zeker zo'n donderdagmiddag, wat je ook door de week denkt van, nou, ik weet het niet. Maar ja, we zijn zeer tevreden.
4: Henk Jans, kunstenaar, hier vandaag in de Jeruzalemkerk in Emmeloord. Waarom wilde je meedoen aan deze expositie?
5: Ik vind het onderwerp elkaar verstaan, dat spreekt me erg aan. Ook gezien de polarisatie van de laatste tijd en de spraakverwarring, probeer ik een positieve bijdrage met mijn werk te leveren.
4: Ja, vier narren zien we hier op de achtergrond met spiegels. Ja. Wat is de gedachte erachter?
5: Een nar die kon vroeger aan het hof dingen zeggen, daar ging de ander de kop ervoor af. Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd. Dus met die spiegel, je kijkt in de spiegel, je ziet dingen van jezelf waarvan je denkt, dat klopt niet. Je haakt je kopje niet af, maar je probeert erbij te sturen en van daaruit ook met mildheid naar de ander te kijken.
4: Ja, dus eigenlijk een beetje een oproep tot nuance.
5: Tot nuance en jezelf verstaan en van daaruit elkaar verstaan.
4: Leuk.
5: Ja, heel leuk, gezellig. Ik hou van dat groepsgebeuren. Ook als kunstenaar doe ik graag mee aan groepsgebeuren, ook in kampen waar ik vandaan kom. En hele leuke reacties, mooie gesprekken, zeker.
1: Ja, de laatste was kunstenaar Henk Jans. Mocht je zelf een kijkje willen nemen in de twee Emmeloordse kerken, dat kan morgen en overmorgen en het hele Pinksterweekend.

0: gezelligheid op de vrijdagochtend. Steve Forbertson, Schoolgirl.
1: Toen dat een hit was, zat ik er meer ertussen.
0: Oh ja?
1: Tussen de schoolgirls, ja. Dat komt uit mijn middelbare schooltijd.
0: En dan ook je eerste liefde?
1: Nee, die kwam gewoon uit de kroeg.
0: Oh.
1: Niet van school.
0: Oké.
1: Ja. Dan de berichten van buiten Flevoland. Veel mensen zijn er, het is een lang weekend, lekker op uitgetrokken. Naar de camping bijvoorbeeld, maar dat is best koud.
2: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
3: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
2: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug. Zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik helemaal niet erg.
1: Nou, deze man zat in 5 huizen.
0: Nederland gaat voortaan elk jaar op een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Het gaat de Koninkrijksconferentie heten. De eilanden waren boos dat ze niet waren betrokken bij een stemming in de VN om de slavenhandel de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit te noemen. Nederland stemde niet en had daarover geen contact met de Caribische landen.
4: Ik heb ook op alle 6e eilanden aangegeven dat dit niet goed is gegaan. Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten. Als EU kwamen we niet uit de tekst van die resolutie. Vandaar dat de EU-landen zich hebben onthouden. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs.
0: Het is nu de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten.
1: Om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt, in Stadskanaal heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. Gisteren zijn daar 2 moeders aangehouden die hun kinderen van 6 en 7 ernstig zouden hebben mishandeld, zegt NOS-verslaggever Marjolein Hogevorst.
5: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier vandaag is ontstaan.
1: Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij 2 huizen ruiten ingegooid. En er zou op social media worden opgeroepen om nog meer vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in het gebied van de vernielde woningen komen, hè, door die verordening van de burgemeester, tenzij ze daar een goede reden voor hebben.
0: Op Hemelvaartsdag gisteren was het ook Nationale Stoomtreindag. En daarom haalde Museum Spoorlijn Star in de provincie Groningen 2 grote stoomlocomotieven van stal om te laten zien hoe 100 jaar geleden postpakketjes per trein werden vervoerd, ook naar Nieuwbuinen.
6: Vroeger ging alles met de trein en toen waren er nog geen vrachtwagens en zo. Dus elk station had zijn eigen plek waar je pakketjes in en uit kon laden.
7: Vind jij treinen ook leuk?
8: Sinds ik ben geboren ben, sinds ik 1 ben, wil ik al heel graag machinist worden.
7: Oh, dus jij gaat straks ook even kijken dan, neem ik aan?
8: Ja, als dat mag tenminste.
7: En het pakketje goed afleveren, hè?
8: Ja.
0: En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van en nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op. Zo meldt ook Landbouw Universiteit Wageningen. En de larven zijn lastig te bestrijden.
11: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
10: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor de tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. En dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rond Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. Kunstenaar Margriet Buisman.
12: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen. En te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
10: Ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit de dorpen van Noord-Oostpolder meedoen. En tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws op Web&App.
13: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking maxima rond 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het pik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel wat warmer dan vandaag.
15: Dankjewel Johnny Wilmsen van Weerplaza. 1 flitser op de elementendreef in Almerepoort, dat is alles.
4: Even rijken hoor, 1-0 verloren. Dus als ze met 2-0 winnen, dan komt het goed, hè? Zaterdag City, Willem 2. Heb je het goed uitgerekend? Ja? Ja?
10: Dat denk ik wel.
4: Oké, straks weer.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja. Dan moest hij even wat wegslikken, geloof ik, die Billy Joel. Hoor je dat?
1: Niet heel fijn, nee.
0: Nee.
1: Billy Joel en My Life.
0: Almere City FC die moet morgen nog wat goed maken tegen Willem II bij de return en de play-offs.
1: Ja, anders is de reis naar de Eredivisie voorbij. Want woensdagavond verloor City met 0-1 thuis van de Tilburgers. Verslaggever Martijn de Groot.
2: Hamza El Dari, Willem II wint hier vanavond met 0-1. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd?
3: Nou, ik vond dat we dominanter waren dan Willem II. Maar we kwamen niet echt tot kansen. Dat je denkt van, ja, we waren beter, vond ik. Maar we kwamen niet tot echte kansen. Een aantal. En verder houdt Tristan die houdt ons goed in de wedstrijd. En dus ja, nu is het eigenlijk, hebben we niks meer te verliezen zaterdag. Kunnen we gewoon volle bak gaan.
2: Hoe groot is de frustratie? Want jullie kwamen er niet doorheen.
3: Ja, we kwamen er inderdaad niet doorheen door de as, maar wel via de zijkanten. Dat we met voorzetten, met Oli net ongelukkig, Jamie net ongelukkig, dat we nog breed willen leggen. In de eerste helft een paar voorzetten die zeg maar, net worden naast worden gekopt. Maar ja, heel frustrerend. Ja, het is pas de eerste helft, zo zien we het nu ook. En dat, zo is ook de insteek. De eerste helft is er nu gegaan en zaterdag gaan we volle bak.
2: Vonden jullie nerveus beginnen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Maar verder, je had wel de controle tot die goal eigenlijk. Die viel een beetje uit het niets.
2: Mooie goal van Bamba. Die kapt Van der Blaak uit.
3: Ja, maar als hij niet schiet en Blaak blijft staan, dan is het waarom glij je niet. Dus doet hij wel goed hoor. En verder, ja, heeft Blaak gewoon elk deel gewonnen. Dus dat is een minpuntje.
2: De tweede helft leek wel een beetje eenrichtingsverkeer. Hè? Maar jullie werden nauwelijks gevaarlijk. Zijn nog gevaarlijk. En krijgen op een gegeven moment een penalty. Milan de Haan, die Hoogma zou hebben vastgepakt. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, het was inderdaad inrichtingsverkeer. Volgens mij waren we alleen maar aan het aanvallen op hun helft. En dan zijn we met een uitbraak steeds dat ze gevaarlijk werden. Dat er iets ontstond voor hun. Ja, die penalty, ik heb er niet meegekregen hoor. Ik zat op randje 16. Volgens mij gebeurde er iets in de as met trekken of zo. En ja, wat ik zei, Tristan, ja, het is gewoon goed in de wedstrijd. En,
2: die houdt jullie in de race, want als het 0-2 wordt, is het een heel ander verhaal natuurlijk.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch. Ik moet zeggen, normaal de training blijft hij wat langer staan, maar nu vond ik hem heel snel gaan. Dus hij was ervan overtuigd dat hij daar naartoe ging en dat doet hij goed.
2: Wat zegt dit naar zaterdag als de return is in Tilburg?
3: Ja, wat ik zeg, we hebben niks te verliezen. Wij kunnen nu gewoon volle bak gaan en we hebben nu gezien waar onze kansen liggen, wat beter kan. En ja, ze scoren eigenlijk uit het niets. En als ze nu wat zorgvuldiger zijn voor de goal, dus wat ze zeggen, we willen een paar keer een bal breed leggen die ik denk van ja, schiet daar maar zelf. Een paar kopballen naast, dus als dat iets scherper is, dan alle vertrouwen erin.
2: Het is nog niet gespeeld?
3: Nee, zeker niet. De eerste helft.

0: The Counting Crows en Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi bij Flevoland.
1: Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv? Nou, begin op de televisie. En Zembla ging het over de illegale handel in zware pijnstillers zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn vrij eenvoudig te bestellen via WhatsApp, op Telegram. En Francesco, die kwam in de uitzending aan het woord. Hij raakte verslaafd en slikte 10 jaar lang het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
2: Voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Overmatig gebruik van de zeer zware pijnstillers, opioïden, kan levensgevaarlijk zijn, zegt hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
3: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaarlijk, dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
1: Door slechte registratie bij het afval van medicijnen of bij retouren kunnen dergelijke pijnstillers op de zwarte markt terechtkomen. Dat zijn altijd kwetsbare bedrijfsprocessen, zegt Ron Nieuwendijk. Hij is fraudedeskundige bij het Almeerse onderzoeksbureau Hofman.
4: Dat is echt een zwakke plek, want in de meeste gevallen gaan die medicatie in een soort afgesloten container. Dat blijft vaak even op een afdeling staan. En uiteindelijk gaat het naar de apotheek en de apotheek neemt het in en verwerkt dat. Nou ja, en daarin zit vaak een gebrek aan registratie. Ik bedoel, de apotheek krijgt niet een lijstje erbij van als je nu de ton opent, zit er dit en dit en dit en dit in.
0: In Langste Lijn en Omstreken was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv. Ze kan niet meer tegen de haat en nijd in Nederland. Lenny vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
5: Als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt: Lenny Koer is een violist.
6: Ja.
5: Dat dacht ik eigenlijk.
6: Was het maar zo.
5: Ja, nee, toen dacht ik van, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze zionist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: De zangeres emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de in haar woorden vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
5: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het dat de verdeling steeds groter wordt. En dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is. Ja. Dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt. Ja. En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer.
1: In RTL Tonight was aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. De druk zorgde vaak voor grote stress, maar was soms ook noodzakelijk, zegt Dijkstra.
7: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in de tijd. Toen was niemand nog kaal. Dus dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
1: Oud tophockeyster Maatje Paume herkent die enorme druk. Nadat ze 2 keer Olympisch kampioen was geworden, 2 keer was benoemd tot de beste speler van de wereld en captain van haar team was, ja, dan zou je denken, dan is je kostje gekocht. Juist toen kreeg zij een sportburn-out en ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
8: De druk gaat er zijn, weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het. En maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat dat echt wel stap 1 is.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is: een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die nar die kon dat brengen op een manier dat het werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt. Dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bonenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 8:30.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van 2 vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De 4 landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
10: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
9: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
11: We weten echter niet of verdachten of 1 verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
9: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 8:03, 1 flitser, elementen, dreef en poort. Dat is alles. We beginnen straks met nieuws van het boerenland. Uien worden bedreigd. En wat het voor beestje of larfje is, dat hoor je zo.
7: Ja, en we horen en zien straks ook hoe kerk en kunst met elkaar verbonden zijn in Emmeloord.
13: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
20: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One.
1: Was een dikke nummer 1 hit, weet je nog?
0: Zeker weten. Oh. 9 minuten over 8 is het. Goedemorgen.
1: Boer Marien Verhagen uit Emmeloord ziet met leden ogen aan hoe zijn net ingezaaide uienperceel wordt aangetast. Bijna de hele oogst is verloren.
0: De boosdoener, de larve van de bonenvlieg. Je hoort een verslag van Reo van der Weijden.
2: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan, absoluut.
3: Maar het is allemaal weg?
2: Dat is allemaal weg.
4: Vaag heeft de boel omgeploegd en opnieuw ingezaaid. De ellende komt door larven van de bonenvlieg. Zeker 70% van het perceel was aangetast in een paar dagen.
2: Zolang de plantjes te klein zijn, dat er nog niet echt een ontwikkelde eerste pijp in zit, dan vreet hij zich door het plantje heen. Ja, dan valt het worteltje af en dan... Dan blijft er niks meer over, dan valt die plant weer weg.
4: De bonenvlieg overwintert graag in zogenaamde groenbemesters. Bewassen die na het oogstseizoen de bodem weer opheppen en blijven liggen als ze doodgaan om zo weer natuurlijke meststoffen te geven aan de bodem. Verhagen doet dit liever dan kunstmatig de bodem verbeteren.
2: Chemie is sowieso een dingetje. We hebben het minder beschikbaar, maar daar kun je nog steeds keuzes in maken. Ik probeer in zijn totaliteit die input zoveel mogelijk te verlagen. Goed bodembeheer kan op heel veel manieren. Maar het toevoegen van organisch materiaal, dus compost, vaste mest, dat is hier afgelopen najaar ook, heeft dat ook plaatsgevonden, strorijke vaste mest. De groene mest de winter overtillen om energie op te bouwen in je bodem, kan wel problemen opleveren. Dat is dus nu wel gebleken.
4: Overal door het perceel waren de plantjes aangedaan. En voor Verhagen was er dus eigenlijk maar één optie. Opnieuw zaaien en dan ook iets toevoegen wat hij liever niet gedaan had.
2: Ik heb dit keer de keuze gemaakt om wel een stukje chemie toe te voegen. Een granulaatvorm die bovenop het zaadje ligt. Dus de larven die nog in het perceel zouden zijn. Want ja, die zaten er gewoon nog. Die het redden de komende tijd. Ja, die vreten zich straks daar doorheen door dat granulaat. En dan houden ze ermee op. Dan hoop ik dat er niet een nieuwe vlucht bonenvlieg komt. Die dan, als mijn ui straks weer in een kwetsbaar stadium is, dan weer actief gaat.
4: Echt iets doen aan de bonenvlieg lukt eigenlijk niet. Een paar jaar geleden was er nog een middel, maar dat mag niet meer, vertelt Verhagen. Het kan dus zijn dat de bonenvlieg de komende jaren veel vaker gaat toeslaan. Dat zegt ook de Universiteit in Wageningen. En voor Verhagen wordt het nog spannend de komende tijd.
2: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei. Nou, dat hoop ik niet. Uiteindelijk een ui die gaat bollen bij een bepaalde daglengte. Deze zijn 6 mei gezaaid. Dat wordt wel tricky, zeg maar. Ja. Ik hoop dat dat goed gaat. Datgene wat er stond, had ook niks gegeven. Dus ja, en dan ga je toch voor kwaliteit en zo'n egaal mogelijk perceel.

0: je lekker geslapen hebt en geen koortsdroom hebt gehad.
1: Nou, het was koud genoeg, hè, Johnny, afgelopen nacht.
2: Ja, zeker. Temperatuur dicht bij het vriespunt zelfs. Aan de grond lokaal zelfs er iets onder.
1: Oh.
2: Echt een koude nacht voor half mei. Ja.
1: Nou, en wat betekent dat voor deze tweede Hemelvaartsdag?
2: Ja, dat het ook niet warm wordt. Vanmiddag ongeveer 11 graden. En geregeld buien vanuit het noordwesten. Die trekken eigenlijk noordwest naar zuidoost over de provincie. Stevige wind er ook vanmiddag bij. Matig tot aan het water vrij krachtige wind. En maximaal 11 graden. Dat is op de droge momenten. Tijdens een bui is het 8 of 9 graden.
1: Nou, dat was een kou zeg.
2: Ja, inderdaad. Ruim onder normaal. Ongeveer 16 is normaal voor half mei. Ja, die kant gaan we wel op begin volgende week. En daar gaan we later volgende week zelfs overheen. Maar tot die tijd is het nog aan de frisse kant.
1: Ja.
2: Vannacht gaan we naar 4 of 5 graden. Ik verwacht geen vorst aan de grond.
1: Nee.
2: Ja, wat meer wolken en ook net iets hogere temperaturen. En morgen is het ook iets minder koud dan vandaag. Met een middagtemperatuur van een graad of 13. Dus vanmiddag 11, morgen 13. Dan kijken we dan verder vooruit.
1: Ja, maar ho, die zaterdag ook nog steeds buien? Of is het dan wat minder?
2: Minder buien, maar wel buien.
1: Dus, oké.
2: Iets vaker zon, iets minder buien, maar zeker niet droog.
1: Ja, we tellen onze zegeningen in dit lange weekend.
2: Ja, klopt.
1: En dan zondag?
2: Zondag eigenlijk hetzelfde verhaal. Ook wel een paar buien, maar ook wel regelmatig zon. Temperatuur nog iets hoger, dus 14 of 15 graden. En zoals ik al verklapte, de trend, de stapsgewijze temperatuur omhoog, gaat gewoon door.
1: Ja.
2: Midden volgende week komen we uit rond de graad of 19. En ik verwacht eigenlijk dat we het Pinksterweekend, want volgende weekend is alweer het Pinksterweekend, zelfs naar ruim 20 gaan. Dus dan is het een heel ander weer dan de afgelopen dagen.
1: Dan heb je wat aan je vrije dagen. Johnny Willemsen, dankjewel. In de Nieuw-Jeruzalemkerk en bij de doopsgezinde gemeente in Emmeloord. Daar kun je gaan kijken naar kunst in de kerk. En dat hoort allemaal bij het Feest van de Geest.
0: Het thema daarvan is elkaar verstaan. Verslaggever Patrick van Heesik nam een kijkje in Emmeloord en sprak met kunstenares Margriet Buisman, van wie ook een stuk in de Jeruzalemkerk te zien is.
3: Feest van de Geest is een ontmoeting van kerk en kunstenaars om het verhaal van Pinksteren en de architectuur van de kerk te gaan verbeelden.
4: Waarom is kunst en een kerk een goede combinatie?
3: Ik denk juist dat het dan dichter bij de mensen komt. Het kan je veel meer raken dan misschien alleen een woord.
4: Ja. Denkt u ook dat er dan mensen komen die normaal gesproken niet naar een kerk gaan?
3: Ja, dat denk ik wel, want juist de drempel wordt dan veel lager om eens even rond te kijken. En zeker als er momenten van ontmoetingen zijn met andere mensen, met kunstenaars. Dat is gewoon juist heel uniek.
4: En we zien het om ons heen. Hè? Mensen zijn lekker aan het kijken, zitten te kletsen, zitten koffie te drinken. Dus in feite is het ook een soort van gezellig samen zijn.
3: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
4: Wat heeft u zelf gemaakt?
3: Ik heb een paneel gemaakt met twee zijden. Aan de ene kant staan kinderen die groeien door te klimmen op een soort boekentoren. Een kind groeit door alle informatie, want ze worden met een leeg boek geboren en iedere keer komt er informatie bij. En dat heb ik uitgewerkt in een schilderij. En op de andere kant zie je mensen die elkaar dragen en er voor elkaar zijn.
4: Hoe is de aanloop?
3: De aanloop is geweldig. Ja, dit is zeker zo'n donderdagmiddag, wat je ook door de week denkt van, ik weet het niet. Maar we zijn zeer tevreden.
4: Henk Jans, kunstenaar, hier vandaag in de Jeruzalemkerk in Emmeloord. Waarom wilde je meedoen aan deze expositie?
5: Ik vind het onderwerp elkaar verstaan, dat spreekt me erg aan. Ook gezien de polarisatie van de laatste tijd en de spraakverwarring, probeer ik een positieve bijdrage met mijn werk te leveren.
4: Ja, vier narren zien we hier op de achtergrond met spiegels. Ja. Wat is de gedachte erachter?
5: Een nar die kon vroeger aan het hof dingen zeggen. Daar gingen de anderen de kop ervoor af. Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd. Dus met die spiegel, je kijkt in de spiegel. Je ziet dingen van jezelf waarvan je denkt, dat klopt niet. Je haakt je kopje niet af. Maar je probeert erbij te sturen. En van daaruit ook met mildheid naar de ander te kijken.
4: Ja, dus eigenlijk een beetje een oproep tot nuance.
5: Tot nuance en jezelf verstaan en van daaruit elkaar verstaan.
4: Leuk.
5: Ja, heel leuk, gezellig. Ik hou van dat groepsgebeuren. Ook als kunstenaar doe ik graag mee aan groepsgebeuren, ook in kampen waar ik vandaan kom. En hele leuke reacties, mooie gesprekken, zeker.
1: Nou, mocht je nou zelf een kijkje willen nemen in de twee Emmeloordse kerken, dat kan morgen en overmorgen en ook het hele Pinksterweekend.

0: Yola Wills en Gonna Get Along With You Now in Flevoland is wakker. Wat berichten van buiten onze provincie.
1: In Stadskanaal is door de burgemeester een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat het daar verder uit de hand loopt. Gisteren zijn er twee moeders aangehouden. Ze zouden hun kinderen van 6 en 7 ernstig hebben mishandeld. Kort nadat het nieuws naar buiten was gekomen, werden bij twee huizen ruiten ingegooid. RTV Noord sprak een buurtbewoner.
2: Weet je wat het is? Iedereen had wel goed contact met elkaar en je zag het ook niet. Het werd heel goed verborgen gehouden. En dat is misschien nog wel het erge, dat je als buurt het niet door hebt gehad. En ik denk dat daar mensen het moeilijkst mee hebben.
1: Ja, volgens de gemeente gaan er op social media oproepen rond om vernielingen aan te richten. Mensen mogen niet in dat gebied komen, tenzij je daar een goede reden voor hebt. En de school van het meisje, dat de ernstig werd mishandeld in Stadskanaal, die school had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Ook een jongetje van 7 werd ernstig mishandeld en de kinderen zijn uit huis geplaatst. Deze klinisch psycholoog is bekend met dit soort zaken.
3: Wat ze in elk geval nodig hebben is zo snel mogelijk een stabiele, veilige situatie met mensen waar ze op kunnen leren vertrouwen. Hè, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Therapie is ook zeker belangrijk, maar op de lange termijn is die vaste, stabiele plek met mensen die er echt voor ze zijn. En er moet ook gekeken worden welke mensen die nu veilig voor ze zijn. Dus ik denk dat voorop staat naast specifieke therapie.
0: In het Drents Museum is een tentoonstelling geopend met grote werken van schilder Amrita Shergill. Voor India is dat nationaal erfgoed, vergelijkbaar met onze nachtwacht. En dat is best wel spannend met de kunstroof van vorig jaar, nog vers in het geheugen. Maar toch maakt de directeur zich geen zorgen.
4: Bij ons is altijd de veiligheid belangrijk en heel goed op orde.
5: Maar u kunt niet zeggen of het aangescherpt is sindsdien.
4: Nee hoor, nee. Dit is precies zoals wij altijd onze tentoonstellingen organiseren. En dat is perfect in orde.
0: India krijgt er ook iets voor terug, want dat land krijgt onder meer een Van Gogh in bruikleen.
1: Heb je nog tijd voor een bikkel?
0: Ja,
1: een bikkel op de camping?
0: Bikkels kunnen altijd.
1: Ja, het is natuurlijk geen weer om te kamperen. Maar toch, deze man houdt de moed erin op een camping in Vijfhuizen.
6: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
7: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
6: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik helemaal niet erg.
1: Ja, lekker cliché'tje over die kleding. Maar goed.
0: Tot zover, dit is Tim Dawn.

0: Spuittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
5: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van en nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op. Zo meldt ook de Landbouwuniversiteit Wageningen. En die larven zijn lastig te bestrijden.
12: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
11: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor de tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. Dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rondom Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. Kunstenares Margriet Buisman.
13: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
11: Ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit de dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op Web&App.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder 4 ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het 2-daagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingte Schelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking, vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking, maxima rond de 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei, maar het is wel wat warmer dan vandaag.
16: Geen hemelvaartvakantie voor de flitsbrigade, want die staat op de elementendreef in Almerepoort. Zie je nou nog een flitser? Die mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen het gesprek met een Almeerse schrijfster. Die schrijft over Zij alleen thuis en hij op uitzending in zijn groene pak.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Steve Winwood en Higher Love in Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
2: Annette Blokker uit Almere. Ze schreef een boek voor mensen van wie de partner bij Defensie werkt en vaak op oefening of op uitzending moet. En dan zit je alleen thuis. He? Annette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zo gaan die dingen, toch?
3: Zo gaan die dingen, ja.
2: Ja. Bij welk legeronderdeel werkt jouw man Jeffrey?
3: Bij het Korps Mariniers.
2: En moet hij vaak weg?
3: Ja, dat verschilt heel erg. In de beginjaren was het heel veel. We hebben ook al periodes gehad dat het wat rustiger was. Het ligt heel erg wel aan de plaatsing waar die zit. Maar ja, het is altijd weer een verrassing. Hij kwam van de week ook weer thuis met in juni moet ik misschien. Nou ja, dan vraag ik.
0: En wat denk jij dan als hij dat zegt? Dan moet ik weer?
3: Nou, nu ben ik het wel gewend. En in dit geval, dan brengt hij het ook wel gewoon. Dan weet ik al dat het is niet heel lang of iets. Dus dan overleggen we even van, nou, in dit geval was het een verzoek. Nou, dat is niet altijd natuurlijk. Vaak is het ook wel gewoon iets wat moet. Konden we even in de agenda kijken. En ja, ik vind eigenlijk dan ook, ja, wat moet, dat moet. Ja, en dan het is meer gewoon, hoe gaan we het regelen? En dan,
2: Ja. Toen jij en Jeffrey elkaar ontmoeten, wist jij toen welk vak hij uitoefende?
3: Daar kwam ik natuurlijk later achter. Maar ik moet wel zeggen, ik was nog wel gewoon jong. En dan is een man in het uniform, hè. Dan is een beetje dat beeld wat we ervan hebben.
2: Hij liep toch niet al in een uniform?
3: Nee, zeker niet. Maar ja, dat denk je dan toch. Denk je, nou, ik ben wel benieuwd hoe die zijn uniform eruit ziet.
2: Ja.
3: Maar het was heel erg wel dat ik dacht, nou ja, die is veel weg. En ja, we zien wel hoe het loopt. Maar echt verder een voorstelling erbij, wat het allemaal inhield, dat had ik eigenlijk niet.
0: Nee. En kreeg je daar al meteen mee te maken dat hij snel bij de start van jullie relatie, zeg maar, weg moest?
3: Ja, want ik heb hem eigenlijk een beetje voor het blok gezet. Want hij ging op een gegeven moment dus weer. We waren al maanden aan het daten. En op een gegeven moment moest hij 5 weken naar Amerika. En toen dacht ik, ja, ga ik hier nu 5 weken zitten wachten? Of ga ik. Ja, wil ik nu weten waar ik aan toe ben. Dus toen heb ik hem eigenlijk een appje gestuurd met van, ja, hoe zit dat nu tussen ons? Want ik wil eigenlijk wel weten waar ik aan toe ben. En ja, onze relatie begon. En de volgende dag ging hij voor 5 weken naar Amerika.
2: Mm. Oh, je was een beetje aan het daten. En toen zei hij, nou, ja. Annette, je bent wel echt mijn meisje.
3: Ja, dat moest ik wel een beetje zelf verifiëren. Maar ja, ik dacht, ja, ik ga ook niet zitten wachten als het, als het toch niks uiteindelijk wordt. Dus ik wilde wel weten waar ik aan toe was, ja.
0: Maar je hebt er heel erg bewust dus voor gekozen om met hem de relatie aan te gaan. Ondanks dat je wist dat hij zoveel van huis zou zijn.
3: Ja, alleen ik dacht wel altijd van, ja, ik vind deze man leuk en we zien wel hoe het loopt. Weet je, je weet niet op dat moment van, nou, hier ga ik de rest van mijn leven mee samen zijn. Tuurlijk hoop je dat, hè, op een gegeven moment wel. En ja, wat is veel weg? Ik had uiteindelijk ook echt geen idee hoe dat dan zou zijn. En ja, ik dacht wel altijd, nou ja, we beginnen niet aan kinderen zolang je bij Defensie werkt. Maar ja, je verlegt continu daarin wel je grenzen omdat je ermee, ja, omgaat.
2: Want? En
3: nou ja, ik dacht dus wel, ja, dan gaan kinderen hun vader missen. En,
2: ja,
3: en dan sta ik er inderdaad helemaal alleen voor. Hoe moet ik dat dan doen? En kan ik dat dan wel? Dus ja, dat was altijd wel iets dat ik dacht, ja.
2: Maar hebben jullie inmiddels kinderen?
3: Ja, 3 stuks. Oh, hij werkt nog steeds, dus het is helemaal mislukt. Nee,
2: nee, maar goed, dat is dan mooi dat jullie 3 kinderen zijn gegund. Maar die moeten dan inderdaad ook af en toe hun vader missen. Want het leven gaat door en hij zit nog steeds bij Defensie.
3: Ja, klopt. En nou ja, eigenlijk wat ik net schets, dat hij van de week thuis komt. Wij zouden precies in die 2 weken dat hij nu straks weggaat de verjaardag van 2 van onze kinderen vieren. Ja, die moesten wij dus toch wel gaan vertellen van, oké, willen jullie je verjaardag door laten gaan zonder papa? Of willen jullie het verzetten? Ja, en dan is er heel veel liefde en dan is het feest is niet compleet zonder papa. Dus we gaan het verzetten, ja.
2: Maar daar weten ze toch mee te dealen, zo zoetjes aan, na al die jaren?
3: Ja, nou ja, voor een kind is het gewoon iedere keer weer dat ze hun vader moeten missen.
2: Ja.
3: Ja, dus ja, en je vraagt in dat opzicht best wel veel als ouder. Want wij kiezen er ook niet echt voor, weet je wel. Dit is gewoon ons leven, maar wij hebben nog enigszins een beetje invloed. Alleen die kinderen moeten het er echt mee doen. En ja, die missen op het moment. Kijk, hun vader is de held aan het uithangen, daar waar zij hun held

0: soms ook gewoon nodig hebben.
1: Tuurlijk. Zeg, al die ervaringen van eerst verkering, jullie zijn in een huis gaan wonen, nog een huis gaan wonen, komen kinderen bij. Al die ervaringen heb je opgeschreven in het boek dat je hebt geschreven, het Thuisfront Handboek. Ja. Is het nu een handboek voor andere mensen die in dezelfde situatie zitten als jij?
0: Ja, het is vooral een boek om herkenning te geven aan als je zelf thuisfront bent. Maar ook wel echt een inzicht aan mensen die niet weten hoe het is om thuisfront te zijn. Van nou ja, hoe het dus wel is voor ons als thuisfront, als achterblijvers. Hè. We zien heel veel altijd de beelden op tv. Nou ja, dat de militairen weggaan. Gelukkig waren er van de week, komt een schip terug. Zien we ook heel veel beelden wel van het thuisfront, hoe blij dat is. Mm-hmm. Maar ja, die hebben het wel weken, maanden, soms met weinig informatie alleen moeten rooien. En daar is wel gewoon het boek voor. Ja,
1: ja, maar weinig informatie. Je kunt toch even appen tussendoor?
0: Ja, ja, soms wel. Maar ook
1: ja,
0: heel
1: misschien
0: vaak
1: niet in de begintijd. Want toen was, wat
0: nee, toen was het niet. Toen was het nog sms'en en zo. Nee,
1: nou ja.
0: Nee, er zijn zeker nu ook weer, zie je heel veel oefeningen en missies waarin er ook geen contact is. Ja.
1: Hoe kan dat?
0: Ja.
1: Is daar geen bereik? Of mag
0: nee,
1: het niet?
0: Dus,
1: of?
0: Ja, veiligheid.
1: Om veiligheidsredenen?
0: Ja.
1: Is er vaak bewust geen contact?
0: Ja.
1: Oh, nou, daar zit je dan.
2: Hoe is dat voor jou?
0: Nou ja, kijk, dat is in, ja, ook daar moeten we het mee doen. Alleen, dat is natuurlijk niet altijd even handig. En daarin moet je denk ik goed samen afspraken maken. Ook wel van op het moment dat je wel kan communiceren. Wat communiceer je wel en niet? We krijgen wel eens adviezen, vertel niet alles. Ja, mijn advies is, vertel wel alles. Want ook voor je partner, hè, je moet samen daarna weer verder. Dus op het moment dat het thuis niet goed gaat, ja, kan je het verzwijgen. Maar hij komt, ja, dat doet ook iets met je vertrouwensband en gewoon, ja, de band die je samen hebt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, geen contact, ja, dat is voor niemand prettig.
1: Ja.
0: Zeker niet als je niet weet wat er gaande is.
1: Ik heb heel jouw boek doorgelezen en sommige hoofdstukken komen we weer vooroordelen langs.
0: Ja.
1: Van mensen die niet in de situatie zitten waar jij in zit. En als je ze zo optelt, denk je, wow, dat zijn de beste boel. Welke vind jij de meest stuitende?
0: Nou ja, we krijgen natuurlijk heel vaak te horen van dat we wisten waar we aan begonnen. En ja, dat weet je nou eenmaal als je met een militair bent. Ja, ik ben niet naar een kazerne toegereden, zeg ik altijd. En ik dacht, nou, ik ga met een militair daten. Dit is ook, ik ben verliefd geworden op de man buiten het uniform.
1: Ja.
0: En ik wist niet wat het inhield. Dat leer je echt gaandeweg. Ik dacht altijd, het is allemaal goed georganiseerd. En nou ja, dat viel een beetje tegen. Dus dat zijn wel stuitende. Dat zijn wel gewoon dingen die je raken. Omdat je denkt van, in plaats van dat mensen gelijk een oordeel of een reactie willen geven, luister gewoon even van hoe het is. Of vraag aan iemand van, hey, hoe is eigenlijk zo'n leven? In plaats van dat je het al, ja, gaat invullen.
1: Nou, het boek dat je hebt geschreven, Thuisfront Handboek, hoort bij een netwerk dat je hebt opgebouwd.
0: Ja.
1: Daar ben je zelfs coach in geworden.
0: Klopt.
1: In plaats van dat je een carrière hebt afgemaakt bij een fastfood restaurant.
0: Ja.
1: Hoe moet ik dat zien, dat netwerk? Hoe ziet dat eruit?
0: Nee, dat zijn eigenlijk allemaal Thuisfront, wat inderdaad ook gewoon heel graag de herkenning wilt en de verbinding met elkaar. Dus ja, ik heb bijvoorbeeld een community en daar doen we gewoon leuke uitjes. Offline, zeg maar. Maar ook online hebben we iedere maand wel een call om even bij elkaar in te checken hoe het gaat. Tussendoor kan iedereen iedere dag op een platform gewoon contact met elkaar hebben. Om vragen te stellen, tips te delen. Maar ook even te zeggen van, hey, ik loop hier tegenaan. Ik vind het lastig. Of juist gewoon hele grappige en herkenbare dingen.
1: Oké, en dat is het daar druk in jouw netwerk? Ik heb geen idee hoeveel dames, misschien ook heren,
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, nee, we zijn nu met een groep van 60, zeg maar. Dus dat is echt wel een mooie start die we hebben gemaakt. En dat maakt ook wel dat we echt wel verbonden zijn met elkaar. Veel weten wel wat er bij elkaar speelt. Dus dat is alleen maar mooi dat we op die manier elkaar kunnen vinden. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dan ga je dus mooi mee verder met het boek. Dank voor het lezen daarvan. Dank voor het uitbrengen en al die tips die je hebt gegeven. Annette Blokker, dank voor dit gesprek.

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Hier.
1: Weet je wat nou vergeten te vragen zijn aan Annette, die net hier was?
0: Nou?
1: Ja, waar de kinderen nu zijn, wie op hen let, of dat Jeffrey zelf is. Ja, die was nog thuis, hè, geloof ik, moet in juni pas.
0: Ja.
1: Of dat het iemand is uit haar netwerk. Dus ze heeft niet alleen een netwerk van andere vrouwen die in zo'n situatie zitten, maar dat heb je ook vast gelezen in dat boek, dat naast de familie heel vaak inspringt. En dat is natuurlijk goud waard.
0: Ja, absoluut. En ik zat me ook nog af te vragen, hoe is het dan als hij thuis komt? Dat moet dan feest zijn, denk ik.
1: Ja, ja, maar als je dat boek leest, dan hangt niet altijd de vlag uit.
0: Nee.
1: Het is ook weer een beetje wennen aan elkaar. Want zij en die drie kinderen hebben natuurlijk weken hun ding gedaan. Hij komt uit een defensieachtige omgeving. Dat is toch weer anders dan thuis.
0: Het thuisfondhandboek inderdaad is nu te lezen.
1: Dan gaan we even kijken wat we gisteren hebben gewist op radio en tv. Begin op de televisie. In Zembla ging het over illegale handel in zware pijnstillers, zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn gemakkelijk via WhatsApp of Telegram te bestellen. En Francesco die kwam in de uitzending aan het woord. Hij raakte verslaafd en slikte 10 jaar het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
2: Je voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
1: Ja, na overmatig gebruik van deze zeer zware pijnstiller, opioïden, dat kan levensgevaarlijk zijn. Dat zei althans hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
3: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaar. Dan kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
1: En vertel eens, Rutger, wat was er op de radio nog
0: nou,
1: te horen?
0: Ja, in Langs de Lijn en Omstreken, daar was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv, want ze kan niet meer tegen de haat en nijd in Nederland. Lenny vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
4: Dat is echt een zwakke plek, want
5: als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt, Lenny Koer is een violist.
6: Ja,
5: dacht ik eigenlijk.
6: Was het maar zo.
5: Ja, nee, toen dacht ik, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze zionist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
0: De zangeres emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de, in haar woorden, vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
5: Wat ik zie gebeuren in Nederland is dat het dat de verdeling steeds groter wordt en dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is, dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt.
0: Ja.
5: En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden. En dat doet me ontzettend zeer.
1: Het is wat. Ik word een beetje stil van. Mezelf verhaal.
0: Ja.
1: Van de radio naar de televisie. En RTL Tonight, aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra. Je kent hem misschien wel van Per Seconde Wijzer. Nou, die schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. En de druk zorgt vaak voor grote stress. Maar was soms ook noodzakelijk, zegt Dijkstra.
7: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in een tijd. Toen was niemand nog kaal. Hè? Dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
1: Het is wat. Nou, oud tophockeyster Maartje Paume, die kan erover meepraten. Want ja, ze is 2 keer Olympisch kampioen geworden. 2 keer benoemd tot beste speler van de wereld. Captain van haar team. En toen kreeg zij door al die druk een soort van sportburn-out, zullen we maar noemen. Ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
8: De druk gaat er zijn. Weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het. En maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat echt wel stap 1 is.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV. En straks Flevoland Muziekland met Rutger. Zet hem op, hè.
0: Yes, ik blijf nog even.
1: Goed zo.
0: En tot zover is voor je train. Dit is Drops of Jupiter.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is: een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die naar, die kon dat brengen op een manier dat het werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bodenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 9:30.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
10: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
9: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
11: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
9: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst. Alleen maar op de Elementendreef in Almerepoort in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat beginnen. Lekker veel muziek zo op de vrijdagochtend. Wat dacht je van Mink de Veel en de Sister Sisters? Ze komen er allemaal aan.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
23: Goedemorgen.

0: Ja, ik word hier altijd vrolijk van hoor, van deze muziek. Mink DeVille en Spanish Troll, en ik hoop jij ook. Dan heb ik hem graag voor je gedraaid. En als er iets anders is wat ik voor je kan doen deze ochtend op muzikaal gebied, dan mag je me dat altijd laten weten. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Daar kun je gewoon een WhatsAppje naartoe sturen. In tekst kun je me laten weten wat je wil horen. Maar je kan ook gewoon een berichtje inspreken. Dat is eigenlijk nog leuker. Dan kan ik het ook laten horen op de radio. Laat me gewoon even weten wat ik voor je kan draaien. En dan ga ik zo dadelijk even mijn best voor je doen. Je hoorde ook nog de Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Nou, alle dames en ook een paar heren in Amsterdam die hebben absoluut wel zin in dansen. Vanaf morgen treedt daar namelijk Harry Styles op. En daarna nog 9 keer. Sommige fans die staan al 2 dagen van tevoren voor het stadion om de beste plek te hebben.
1: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
2: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
3: Het is kletsen, het is schijnen. De wc met mij. Ja, is goed hoor.
1: Het is allemaal waard.
2: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.

feest van Danny de Bunk. Heerlijk hoorde je hier bij Flevoland. En daarvoor nog Harry Styles en Sign of the Times. Aankomend weekend dan staat hij namelijk in Amsterdam. En daarna nog 9 keer. Ongelooflijk. Laten we even het spelletje Kiek gaan doen. Kiek de Kiekendief die is wezen vissen. Of althans, dat heeft iemand anders gedaan. 2 foto's van een visser van HSV Almere. En bij de hengelsportvereniging vissen de leden zonder visloot om te voorkomen dat die schadelijke stof in de natuur kan belanden. Ja, en je ziet het visnet, je ziet de hengel natuurlijk. Een man die aan het vissen is, op zijn stoeltje aan het water. Met een rij bomen erbij ook. Ja, op de rechterfoto is iets weggepikt of veranderd. Maar ja, zie jij wat dat is? Als je het ziet, dan heb je tot 11 uur deze ochtend de tijd om je antwoord door te geven. En als je dat doet, maak je kans op leuke prijzen van het Rad van Fortuin. Zo dadelijk gaan Bastiaan en Arnoud eraan draaien. En heb jij met een beetje geluk een mooie prijs te pakken. Dit is Bananarama en Shine.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is bijna 9:30. Goedemorgen. Op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg geruimd. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast. Ze zijn net ingezaaid. De bedreiging komt van de larven van de bonenvlieg. 5 jaar geleden had niemand er last van en nu duikt de bonenvlieg op steeds meer plekken op. Zo meldt ook de Landbouwuniversiteit Wageningen. En de larven zijn lastig te bestrijden.
9: We zijn nu bijna half mei en hier had gewoon een mooi ontwikkelde ui moeten staan. Absoluut.
8: Dat zei uienteler Marien Verhagen uit Emmeloord. Hij heeft de aangetaste uien ondergeploegd en heeft de akker voor de tweede keer ingezaaid. 2 kerken in Emmeloord en 5 in Kampen hangen vol met kunst. Dat hoort bij het thema Feest van de Geest. Dat is de tijd rond Pinksteren. Dit weekend en het Pinksterweekend kun je gaan kijken. Kunstenares Margriet Buisman.
10: Het is een hele mooie manier van ontmoeten en elkaar te treffen en te praten over kunst en de kunstenaars ontmoeten en het verhaal daarachter te horen.
8: En ze hoopt dat volgend jaar ook kerken uit dorpen van Noordoostpolder meedoen. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markessauer over Palestijnen. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markessauer dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen. Ze zeggen dat deze uitspraak strafbaar is. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd over 34 kilometer wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En in de Amerikaanse staat New Mexico is bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De 4 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking, maxima rond de 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het pik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei, maar het is wel wat warmer dan vandaag.
8: Dan het verkeer van de ANWB. Er zijn geen vertragingen op dit moment, maar er wordt wel geflitst. Op de A6 in de richting van Lelystad in Nagelen wordt geflitst bij 105,1. En aan de elementendreef in Almere Poort in beide richtingen. Heb je nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En Flevoland Muziekland gaat verder met misschien wel jouw verzoekje. Je hebt nog een paar minuten om er eentje door te geven. Op 0320 28 50 50 kun je gewoon een appje naartoe sturen. Ik ga ook Michael Jackson draaien. Eerst Hannah May en Maxim.
13: Flevoland. Goedemorgen.

0: Michael Jackson, Paul McCartney, die ruzieën over hetzelfde meisje. The girl is mine. Daarvoor nog Hanna Mee en Maxime uit België. Ik wil dat je liegt. Hier in Flevoland, Muziekland. Waar je altijd een verzoekje aan kan vragen als je daar zin in hebt. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. En Ellie, die heeft dat ingesproken.
1: Goedemorgen Rutger en collega's. Zouden jullie A Brand New Day van The Wiz kunnen draaien voor de mensen die morgen de aftrap doen voor de rommelroute? Want de rommelroute in Almere begint weer. En het wordt hartstikke gezellig. En ja, om het een beetje gezellig te maken en een begin te maken, dit liedje voor iedereen die eraan meedoet. Alle vrijwilligers, ook van de schorrel en de wijkteam en iedereen die meehelpt. En op de achtergrond hoor je mijn vogels, die zeggen hetzelfde. We gaan er wat van maken en morgen beginnen we. Met Hoe Is Het Of Os. En een brand new day. En alvast bedankt als je wilt draaien. En werk ze aan iedereen een fijn weekend.
0: Dankjewel Ellie. Jij ook. Dit zijn de Wiz Stars.

0: Ah, lekker toch. Barry White en You See the Trouble With Me. En daarvoor nog Melanie Ryan en Bless Your Heart. Ben je er klaar voor? Een nieuw liedje die we extra in het zonnetje zetten deze week. De polderplaat voor Gordon en Replay.
1: Dit is deze week de polderplaat.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die nar die kon dat brengen op een manier dat het dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Hendrix, buitengewoon thuis, in een compleet beplantingsplan op maat.
7: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
6: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
9: Boonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
10: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Er is vogelgriep uitgebroken in Biddinghuizen. En bij een boer in Emmeloord is 70% van zijn uien aangetast door de bonenvlieg. Dit en meer in het regionieuws van 10:30.

0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op het ogenblik 1 file op de A6, Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband 4 minuten stilstaand verkeer. 1 flitsermelding op de A6 bij Nagelen in de richting van Lelystad. Daar wordt op de snelheid gecontroleerd en dat doen ze bij hectometerpaal 105.1. Ik heb een beetje maandaggevoel vandaag. Een beetje raar maandaggevoel. Het is vrijdag en we hebben een bomvol programma. Niet alleen straks in de herberg, maar ook hier bij Flevoland Muziekland. Rutger moeten we even bedanken voor het afgelopen uurtje lekkere muziek. Dank je wel daarvoor. En wij openen zometeen met de vrolijke zomerse klanken van de Gibson Brothers.
3: Dit is een uittip.
4: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!
12: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe!
11: en in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
12: Met Bastiaan Boom.
14: Goedemorgen.

Samuel Welton samen met de Bankzitters. En Uitslover. En de Gibson Brothers daarvoor. En dat liedje dat heet Que Sera Mi Vida. 10 minuten na 10 uur. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Flevoland, Muziekland op deze vrijdag. Ik zei het net al, een beetje het idee dat het maandag is. Maar het is vrijdag toch echt 15 mei. Je bent het voor me gewend, we gaan altijd even terug in de tijd. Eerste verjaardagen vieren wij met Mike Oldfield. Die is vandaag jarig. Ook Nico Dijkshoorn, Leo van Zadelhof, de make-up man natuurlijk. De kapper en Frank en Ronald de Boer. Ook die zijn beide jarig vandaag. En waarom beide? Omdat het een tweeling is. Heel simpel. Ook op deze dag, maar dan in het jaar 2007, 15 mei, treedt Julien Clerc op in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De zanger die is in de hoofdstad gearriveerd met de Thalys. Hij heeft een hekel aan rijden en pakt de trein dus naar de hoofdstad. En als hij hier aankomt, gisteren dus, maar dan in 2007... neemt hij een liedje op samen met Rob de Nijs. De nieuwe versie van This Melody. De duet is bestemd voor een nieuw album van Rob de Nijs. Dat album dat heet Chansons en dit nummer staat daarop.

Het meisje Millie en My Lollipop en Rob de Nijs samen met Julien Clerc daarvoor. En één melodie. Ik ga even naar de foto van vandaag. Het zijn twee foto's die sprekend op elkaar lijken. Toch zit er een verschilletje in. Het is een hele lastige vandaag. Een hele lastige foto. Want wat is het grote verschil van deze twee foto's? Moet ik het op de voorgrond zoeken? Nee. Ergens in het midden? Nee. Ergens achterin? Ja, daar zit het verschil. Dus je moet over het water heen kijken om het verschil te vinden. Nou, denk je het te weten? Voor de mensen thuis die televisie kijken, laat ik hem nog eventjes zien. En voor de mensen die thuis zitten, lekker nog een vrije dag hebben, check het eventjes via omroepflevoland.nl/kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je ook opgeven. Ik kreeg een appje binnen, een appje van Willem, die heeft een paar verzoekjes gedaan. En een van die verzoekjes die gaan we gewoon draaien. Tenita Tikkurum nu op de radio. A Twist in My Sobriety.

liedje. Dankjewel voor het aanvragen van deze plaat van Tanita Tikaram en Twist in My Sobriety. Het is ondertussen 6,5 minuut voor 10:30. Flevoland Muziekland met de allerlekkerste muziek. Zoals deze van Tino Martin samen met Mart Hoogkamer. Een hartslag van de stad.

mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 11:01. Goedemorgen. De provincie moet een duidelijke rol spelen bij het beleid over arbeidsmigranten. Nu hebben alle 6 Flevolandse gemeenten nog een eigen uiteenlopend beleid. Maar als het aan de provinciale staten ligt, moeten alle gemeenten samen met de provincie één vast beleid hebben. De provincie moet dus zo meer gaan toezien op de huisvesting van integratie van buitenlandse werknemers. Flevolandse automobilisten en weggebruikers hoeven volgend jaar niet extra wegenbelasting te betalen, ondanks een fors financieel tekort voor nieuwe wegen en mobiliteit. Dat hebben de provinciale staten deze week besloten. In plaats van het verhogen van de wegenbelasting om het tekort van 80 miljoen op te vangen, kiest de provincie ervoor om bezuinigingen op projecten en nieuwe plannen in te voeren. En op een pluimveebedrijf in de buurt van Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur gisteren bekendgemaakt. Om verspreiding van het virus te voorkomen, moeten ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf aan de Mosselweg worden geruimd. In de straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. En in dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. Nou, dit en al het andere nieuws is rustig na te lezen op de website en op de gratis te downloaden app.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking, maxima rond de 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het pik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei, maar het is wel wat warmer dan vandaag.
9: Johnny Willemsen, dankjewel. De verkeersinformatie van de ANWB. Het is rustig doorrijden. Geen files op dit moment. Wel wordt er geflitst op de A6 bij Nagelen in de richting van Lelystad. Hectometerpaal 105,2. En op de Elementendreef in Almerepoort ook daar een snelheidscontrole. Flevoland Muziekland gaat zometeen door met een zanger van Earth, Wind & Fire. De man met de hoge stem, samen met een drummer van een bandje. Die heet Phil Collins en dat nummer dat heet Easy Lover.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Met Bastiaan Boog.

0: Altijd fijn weer om zo'n plaatje te horen van Shaking Stevens. Dit keer met Bonnie Tyler en A Rocking Good Way.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: het jaar 1999, week 20, daar zitten wij in. Als we die hitparade erbij pakken, dan zien we wel wat zomerse plaatjes verschijnen. Als ik zeg Toybox, wat zeg je dan? Ja, Tarzan en Jane. Helemaal hip toen die tijd. When you touch me, I feel funny. Tarzan, die kan toch zingen ook. Het is toch leuk. TLC op nummer.

0: hier en toen nog jongetjes van de Backstreet Boys. Wij gaan naar de nummer 2.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar
0: 1999 met de Benga Boys.
2: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Dat is in ieder geval de foto van Kiek. Je ziet een hengelaar, een visser van HSV Almere. Die hengelsportvereniging die vist zonder vislood. Dat is beter voor het milieu, en daar hebben ze gelijk in. Die twee foto's die lijken op elkaar, toch zit er een verschil in. Heb jij die gevonden, dan kan je je nog opgeven tot aan 11 uur. Dat is nog 9,5 minuut. En dat doe je via omroepflevoland.nl/kiek. Dus omroepflevoland.nl/kiek. Ik laat de foto nog even staan voor de mensen die thuis zitten. En ben je op je werk of ben je onderweg of zit je achter je laptop? Even naar de website omroepflevoland.nl/kiek. Wel nu op de radio met René Vroger.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Die naar, die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Klopt, dat doet hij fantastisch.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: De provincie moet een duidelijke rol spelen bij het beleid over arbeidsmigranten. Nu hebben alle 60 Flevolandse gemeenten nog een eigen uiteenlopend beleid. En Flevolandse automobilisten en weggebruikers hoeven volgend jaar niet extra wegenbelasting te betalen, ondanks een fors financieel tekort voor nieuwe wegen en mobiliteit. Dit en meer nieuws is rustig na te lezen op de website en straks in het bulletin natuurlijk van 11:30.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Op het ogenblik rustig doorrijden op deze vrijdag de 15e. Wel wordt er geflitst op de A6 bij Nagelen. Dat is in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 105,2.
13: Goedemorgen man allemaal. Zometeen gaan we het met onze advocaat Leonie Nordaus hebben over het strafblad. Is een strafblad nou eigenlijk niet internationaal? Of zijn er zaken op een strafblad waardoor het wel internationaal wordt? We horen het zometeen van Leonie.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort Citroën. Van Citroën.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: geschreven door de heer U en de heer A.
1: Van Abba.
0: Ja.
1: Uva Fernandesson.
0: Daar krijgen we ook nog een behoorlijk bedrijfje geld.
1: Zo. Ja, en dan al die musicals en al die gekkigheid eromheen.
0: Ja, maar ik zag gisteren, en ik voelde het al een tijdje, de hele Abba-hype begint nu weer opnieuw op te raken.
1: Voor de 824ste keer.
0: Echt. Net op het moment dat je denkt van, nou gaat het gewoon weer een klein beetje. We hebben die hype gehad van die hologrammen en zo. Mm-hmm. Songfestival is nu ook weer. Dan komt het ook weer. En al die hits op een of andere manier. Het, in de originele vorm, hè. Niemand durft zich ook te wagen aan een mooie cover of zo. Ja, behalve Madonna dan. Ja. Maar die pakt dan een klein stukje eruit.
1: Precies. Arnoud, ja, van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel, waarmee?
1: Jij hebt je theorie-examen gehaald voor je rijbewijs. Nee, voor je vliegbrevet.
0: Ja, alle theorie is nu binnen.
1: Dus al je theorie heb je nu binnen?
0: Ik weet het nu wel, maar of ik het kan, dat hangt nog even van de praktijk af.
1: En heb je dan ook een praktijk-examen?
0: Ja, zeker. Ja,
1: maar is dat dan
0: is misschien nog wel zwaarder dan het hele theorie.
1: Maar is dat dan één praktijk-examen? Of,
0: het is één praktijk-examen, maar voordat je zover bent, dan doe dat heel eventjes.
1: Wanneer ga je vliegen dan? Wanneer is dat examen?
0: Als het goed is, morgen gaan we weer trainen.
1: Ja, trainen. Dan, maar wanneer is dat examen?
0: Dat zal ergens halverwege begin juni zijn.
1: Oké, en dan heb je alles gehad. Dan heb je er 2 jaar over gedaan.
0: Ja.
1: Ongeveer.
0: Ja.
1: Om te mogen vliegen.
0: Met alle tussenposes, slecht weer hier en zo, omstandigheden. Rustig uitgespreid over het geheel.
1: Met alle toeters en bellen.
0: En bellen, ja.
1: Maar toeters zitten niet. Ik zag dat je taart had meegenomen.
0: Ik heb een taartje meegenomen. Dat is goed.

0: Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Het begin zal ik even doorheen te praten. Doe het begin nog even.
1: Jij bent de lach die mijn tranen laat lopen.
0: Nou, ja, genoeg.
2: Ja, dat was wel even de bedoeling dat we die wel even
0: horen. Ja, precies. Ja, ja. Daarom.
2: Leni Nordanus, onze advocaat. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We gaan het hebben over het strafblad. Internationaal strafblad, nationaal strafblad. Is er een nationaal strafblad? Of nou, is per land een nationaal strafblad per definitie?
3: Ja, je hebt in eerste instantie heb je dus een strafblad gewoon in dit geval in Nederland. Hè, dus daar worden gewoon alle strafbare feiten die je hebt gepleegd. Of waar zijn ze bezig met het onderzoek, dat wordt op je strafblad gezet.
2: Geen parkeerboetes staan daarop, toch?
3: Parkeerboetes staan er niet op, maar wel weer strafbeschikkingen. Hè, dus dat zijn een soort van... Ook als je niet betaald hebt, maar ook als je ze wel betaald hebt. Dat zijn een soort van specifieke categorie geldboetes. Die strafbeschikkingen staan dan weer wel op je strafblad.
0: Als je te hard gereden hebt en het gaat naar de officier van justitie, die kan dan dat op je strafblad zetten.
3: Precies.
0: Ja, het voorbeeld.
2: Ja. Maar als ik Bastiaan een keer een poffert op zijn neus heb gegeven en ik word daarvoor veroordeeld, dan heb ik een strafblad.
3: Dan staat dat ook op jouw strafblad.
2: Oké, goed. En dat geldt dus voor Nederland. En daar houden ze dan rekening mee. Stel dat daar een straf op zou zitten en die voldoe ik niet, dan komen ze me ophalen.
3: Dan heb je grote kans dat ze een keertje bij jou voor de deur staan.
2: Ja. Dan ga ik lekker naar Duitsland toe, dan zeg ik na.
3: Ja, nou dan denk je aan de oefening, maar zo werkt het niet. Op het moment dat Nederland een straf heeft openstaan, die jij nog moet voldoen, dan kunnen ze ook in het buitenland kunnen ze naar jou op zoek gaan. Daar hebben we afspraken over met de EU-lidstaten.
2: Zijn dat die uitleveringsverdragen?
3: Exact, dat zijn die uitleveringsverdragen. Je bent goed op de hoogte. Ja.
2: Nou nee, ik gok maar wat. We kijken ook het nieuws.
3: Dat klopt goed hoor. Ja, perfect.
2: Ik hoor wel eens wat.
3: Ja, heel
0: precies.
3: Goed.
0: Maar je hebt ook die mannen die in de zandbak zitten. Ergens in die moeten dan terugkomen omdat ze daar opgepakt zijn. Omdat ze een strafblad hebben.
3: Precies, precies. En dan is er echt expliciet een afspraak gemaakt met Nederland. Van goh, kunnen jullie deze meneer of mevrouw oppakken? Dan word je inderdaad naar Nederland gebracht om je straf uit te zitten. Stel dat je daar vandaan komt, dan kan er vanuit daar ook een verzoek worden gedaan dat je je straf daar kan uitzitten.
0: Ja,
3: daar heb je dan ook weer afspraken.
0: Maar betekent dat er altijd een verzoek gedaan moet worden om je daar in een ander land op te pakken?
3: In beginsel wel. We hebben dus Europese afspraken, dus met Europa en de Verenigd Koninkrijk hebben we afspraken dat het op een andere manier en makkelijker kan. Maar er moet wel altijd echt expliciet een verzoek worden gedaan, dat klopt.
0: Okay. Stel nou, ik heb... Ja, sorry Arne. Hmm? Ik heb hier te hard gereden. Sorry. Te hard gereden. Dat staat op mijn strafblad. Ik rij in Duitsland te hard. Dan kan niet zo snel, maar stel dat ik in Duitsland weer te hard rijd. Ik word daar aangehouden. Dan krijgen ze niet op hun iPadje te staan van die meneer die rijdt in Nederland ook al veel te hard. Of wel?
3: Nou, kijk, ik kan het terug beredeneren naar Nederland. Hè. Dus we hadden een zaak afgelopen week, hebben jullie in het nieuws. Dat ging over een zedenverdachte uit Almere.
0: Jan B.
3: Jan B. Die wordt verdacht van het plegen van zedenfeiten. En nu zegt de rechtbank Amsterdam. En die zegt, nou, volgens mij is er een strafblad uit het buitenland. En die willen we graag in deze zaak laten toevoegen. Nu is iedereen een beetje in rep en roer. Want hoe kan het dat er iemand met een strafblad met kinderen werkt?
2: De VOG dan, hè? Verklaring omtrent gedrag.
3: Precies, die heb je dus VOG gekregen. En hoe kan dat dan, zeg maar? Maar we moeten een beetje voorzichtig zijn, want we weten niet om wat voor strafblad het gaat. Wat voor feiten daarop staan. En je noemt zelf al net overtreding van snelheid. Hè? Dat zou het natuurlijk ook kunnen zijn wat erop staat. Maar mensen denken nu natuurlijk nu, nou, dat zal dan wel iets met dezelfde soort feit zijn. Ja. Dat weten we nog niet. Dus daar moeten we een beetje voorzichtig in zijn. Maar het is dus niet standaard dat dat in Nederland te zien is. We hebben daar dus een systeem voor. Dat verloopt via dienst Justice. Dat is degene die uiteindelijk kijkt of iemand een VOG krijgt of niet. En dat werkt dan samen met een internationale instantie. Dat heet ECRIS. En via ECRIS wordt...
2: Het heeft niks met auto's te maken trouwens.
3: Het heeft niets met auto's te maken. Nee, dat klopt. Maar in dat systeem wordt gezet door buitenlandse autoriteiten. Van goh, jullie staatsburger heeft bij ons een strafbaar feit gepleegd. Tenminste... Zo zou het moeten gaan.
2: Ja.
3: Maar dat systeem is niet waterdicht. Je ziet soms dat dat pas jaren later een keer wordt doorgegeven. Soms wordt het gewoon niet doorgegeven. En daardoor komt het dus ook niet in dat systeem bij ECRIS terecht. Daarnaast zie je dat dienst Justice, dus die instantie die moet beoordelen of zo'n VOG wel of niet gegeven wordt, dat die niet altijd intuned bij ECRIS om te kijken, is er bij jullie nog wat bekend als het niet automatisch is doorgegeven op het strafblad in Nederland. Dus er zijn verschillende stappen te nemen die niet altijd goed worden genomen om te bezien of iemand dus in het buitenland een strafblad heeft op het moment dat zo'n VOG wordt beoordeeld.
2: Dat is toch raar eigenlijk, want bij Bastiaan gaat het dan om een verkeersboete, een verkeersovertreding. Maar als het echt ernstige zaken zijn, speelt ook weer de zaak van Inaya, dat meisje dat door haar vader is ontvoerd naar India.
3: Ja.
2: Die man is veroordeeld, dat had niet gemogen, ze moet terugkomen, maar hij zei, kom gewoon niet terug, want Ik zit hier droog en veilig.
0: Maar daar hebben we geen verdrag mee, hè?
2: Daar hebben we dan weer geen verdrag mee. Maar die systemen zouden toch automatisch aan elkaar gekoppeld moeten zijn? Daar zouden toch alarmbellen moeten afgaan wanneer er iets gebeurt ergens?
3: Ja, ja, dat is natuurlijk het unieke. En ik denk dat ze ook met die systemen die er nu zijn opgezet ook dat doel hebben gehad, hè? Want natuurlijk is dat het doel dat het op één strafblad terechtkomt en dat je daar meteen inzicht in hebt.
2: Ja.
3: Maar elk systeem heeft natuurlijk ook wel mankementen. En dit is een van die mankementen van dat systeem.
2: Oké, dus het is niet bij voorbaat al gezegd, als er ook in het buitenland een strafblad of een verzoek tot uitlevering misschien ook open staat, dat het ook allemaal uitgevoerd kan en gaat worden?
3: Nee, dat is niet zeker.
2: Oké. Hoe moet het nou verder in deze zaak? Is het nu afwachten met zo'n Jan B. dan wat er in dat strafblad staat in het buitenland? Of?
3: Ja, dat strafblad dat zal dus door de rechtbank uiteindelijk worden toegevoegd aan het dossier. En
2: vervolgens moet eerst beoordeeld worden, denk ik, voordat het toegevoegd wordt, toch?
3: Ja, en dan vervolgens wordt er bezien wat staat er dan op. En heeft dat dan invloed op deze zaak of niet? En want voor hetzelfde geld is het dus, zoals we net zeiden, een heel ander soort feit. En dan heeft het ook geen invloed op een eventuele straf. Mocht het wel een soort gelijk feit zijn, ja, dan kan het wel anders liggen.
2: Oké, goed. Dankjewel voor het uitleggen. Advocaat Leonie Nordanus. En tot de volgende keer.
3: Volgende keer.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is bijna 1:30. Goedemorgen. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. De NVWA die ruimt de 55.000 kippen op het bedrijf aan de Mosselweg om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer ingesteld. In het gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. De onderneming in Biddinghuizen is in 2022 ook al getroffen door vogelgriep. Toen zijn uit voorzorg 56.000 leghennen geruimd. Een bedrijfspand in Zeewolde is op last van de burgemeester gesloten vanwege een wapenvondst. Het pand moet 10 dagen dicht. Het wapen is gevonden na een melding van een inbraak. Dat zorgt voor een verstoring van de openbare orde, vindt burgemeester Harmsma van Zeewolde. En daarom besloot hij tot de sluiting. Flevolandse automobilisten en weggebruikers die hoeven volgend jaar niet extra wegenbelasting te betalen, ondanks een fors financieel tekort voor nieuwe wegen en mobiliteit. Dat hebben de Provinciale Staten deze week besloten. In plaats van het verhogen van de wegenbelasting om een tekort van 80 miljoen euro op te vangen... kiest de provincie ervoor om bezuinigingen op projecten en nieuwe plannen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws lees je ook uitgebreid bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het fris voor de tijd van het jaar met vanmiddag 10 tot hooguit 12 graden. Ter vergelijking maxima rond 17 graden zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het weerbeeld bestaat vandaag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er vanmiddag een matige tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ook vanavond zijn er buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook kans op een bui. Zaterdag is er een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei, maar het is wel wat warmer dan vandaag.
11: Johnny Willemsen, dankjewel. Een blik op de weg. De verkeersinformatie van de ANWB. 1 file te melden van 10 minuten op de N301 Barneveld Almere tussen Slichterhorst en de afrit Nijkerkerveen. En een flitser op de A6. Bij Nagelen in de richting van Lelystad. Daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 105,2.
9: En we gaan zo meteen weer leuke prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek. En je krijgt het laatste shownieuws tijdens de koffie met Bart Ettenkoven.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo, live.
1: Dat was geen beroemde uitspraak, hè?
0: Waar, wat is er met die jongen gebeurd?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik hoor niks meer van hem.
1: Nee, het schijnt dat hij in Venlo achter de kassa zit.
0: Nee, ik heb geen idee. Maar...
1: Ja,
0: we hebben het over Boris. Hij heeft nog wat andere namen gehad, geloof ik ook.
1: Ooit de winnaar van Idols, toch?
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja? Ja. En hartstikke goed. Ja. Echt soulful
0: music. Ja, waanzinnig.
1: Fantastisch ook. Ik begin hier ook altijd lekker op te dansen en zo. Over dansen gesproken. Heb jij trouwens de moonwalk gezien van Jordi en Roy?
0: Ja, die was echt vreselijk. Ja. Die konden het echt niet.
1: Nee, ik kon het echt niet.
0: Die konden het echt niet.
1: Ja. Maar ook zelfs na les van dat meisje die het wel bij
0: had. Ja, precies, kon. Ja.
1: Ook niet. Wat zegt dat over onze collega's?
0: Ja, dat zegt genoeg, ja. Kan jij het wel?
1: De moonwalk?
0: Ja. Nou, ik denk dat wij het met z'n tweeën beter kunnen dan Roy.
1: Nou, laten we niet hard schreeuwen,
0: hoor. Jawel.
1: Ja, jawel, maar
0: nou, dat leek echt...
1: Nee, maar het is een bepaald trucje, net als die airwalk. Die vind ik ook altijd zo leuk. Ken je die?
0: Nee.
1: Dat een soort lopen, ja,
0: dat is net alsof
1: dat
0: je in de lucht hangt. Zweeft, ja, net alsof je in de lucht hangt.
1: Ja, het zijn van die trucjes. Die moet je, even moet het muntje vallen en dan heb je het. Ja, verleert dat nooit meer.
0: Cindy, kan jij goed dansen?
2: Ik kan heel goed dansen.
0: Kan je zo die moonwalk van Michael Jackson doen?
2: Nee, dat weet ik niet.
0: Dat weer niet.
1: Ken jij de airwalk dan wel?
2: Nee, ook niet.
1: Niet?
2: Nee.
1: Ken je de vogeltjes dansen?
2: De vogeltjes, ja, die ken ik wel.
0: Ja, en hoofd, schouders, knieën en teen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en de, Macarena?
2: Nee, dat laat ik over aan mijn zoontje.
1: Oh. Ah, Lambada ook maar, hè?
0: Ja.
2: Ja.
1: Het zijn allemaal van die dansen die we hebben gehad.
0: Ja, precies.
1: En de ketchup song hadden we ook nog.
0: Ja, maar dat soort dingen, dat weet ik allemaal niet meer.
1: Goed.
0: Goed. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja? Heb,

0: hartstikke druk.
1: Ja, veel mensen die een nieuw huis krijgen, huis verkopen, scheidingen regelen en zo?
0: Ja, alles. Ja. Ja, ja. Ik zit dan op onroerend goed inderdaad, dus huizen kopen.
1: Oh, oké. Okay. Of verkopen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Cindy, we hebben, zoals Bas dat altijd zegt, we hebben jou uit de hoge hoed getoverd. En dat betekent, je hebt meegedaan met ons spelletje, je hebt een antwoord ingestuurd waarvan jij denkt dat je weet wat het verschil is. Maar ja, of dat zo is, moet nog blijken. Wat heb jij gezien?
0: Oh, ik die mast, die hoogspanningsmast.
2: Ja, op de achtergrond, hè?
0: Die is verschoven naar rechts.
2: Vond jij het makkelijk of vond jij het moeilijk?
0: Nou, ik zat eerst te kijken dat er naar iets wat verdwenen was eigenlijk.
1: Ja, ja. Kiek zit een beetje in de verschuifelerij.
0: Dus het was, het was dit keer even langer.
2: Ja, dat klopt. Het kan wel kloppen. Normaal zitten we boven de 120, 130 de mensen die hebben meegedaan. Vandaag zijn het er maar 23 geweest.
0: Jeetje.
2: Ja, en dan hebben er maar een stuk of 8 goed, waarvan jij er 1 bent. Dus je bent wel een topkiekertje.
0: Nou, inderdaad.
2: We gaan aan het rad draaien. Ik stuur Arnoud naar het rad toe, dan heeft hij 2 vragen voor je. Ja.
1: Moet het een harde of zachte draai worden?
0: Een harde.
1: En linksom of rechtsom?
0: Rechtsom.
1: Een harde rechtsom. 1, 2, 3, hup, erin. Zo. Nou, een behoorlijke vieper gegeven, hè?
0: Benieuwd.
1: Ja, nou, ik ben ook heel erg benieuwd.
2: Een witte.
1: Een witte.
2: Volgens mij hebben we de hele week alleen maar rode partjes gehad.
1: Oh, god.
2: Hij begint al te lachen. Ja, dat weet ik al genoeg, hoor.
1: Nou ja, weet je, ik vind hem hartstikke leuk. En de moeder van Jan Smit maakte zich er vroeger al heel erg druk over. Want ze zijn ook bij haar allemaal weg. Maar jij krijgt er een nieuwe voor. Het originele Omroep Flevoland gastendoekje.
0: Yay!
2: Hij is in de kleur rood.
1: Ik ben er gewoon niet meer.
2: Ja, wit met rood. Rood en dan heb je die vogel erop.
1: Ja, en mocht je hem op de wc hangen, moet je voortaan even tegen de mensen zeggen van niet te lang blijven zitten. Want ik snap dat je aan dat gastendoekje wil zitten. Maar laat hem gewoon even hangen en droog alleen je handen ermee af. Verder niks.
0: Ja, goed. Ga ik doen. Hartstikke bedankt.
2: Ja, okay. Doe de notaris de groeten van ons.
0: Ja, zal ik doen. Ja.
2: Cindy, dankjewel en een mooie vrijdag.
0: Hetzelfde.
2: Doei. Doeg.
1: Doeg. Doeg. Doeg. Doeg.

0: Shanna Sparrow en Material Lover van de film The Devil Wears Prada Number 2. Deel 2.
1: Ja, goed.
0: Arno Boeket, jij bent van de sportelarij. Afgelopen woensdag is er gevoetbald. Ja. Almere City die speelde uit in Tilburg, Willem 2.
1: Ja.
0: Uitslag was 1-0. Nu moeten ze morgen, dat is zaterdag aanstaande, dus morgen, moeten ze naar Tilburg toe.
1: Dat is de return dan, hè?
0: De return, om in die finale van de Eredivisie te komen. In die finale te komen, zodat ze naar de Eredivisie toe kunnen.
1: Ja, moet toch wel.
0: Ja. Wat denk jij?
1: Ik denk, nou nu met overmacht. 2-0 eroverheen.
0: Ja, weet je, het zijn rare wedstrijden. Het is namelijk niet zo dat het competitie is, dat er berekend wordt tussen ze zo. Nee, het is erop of eronder.
1: Ja.
0: Ze spelen weliswaar uit, thuis met 1-0 verloren.
1: Ja,
0: is wel een goede ploeg.
1: Publiek tegen ook een beetje.
0: Ja. Ik heb er goed vertrouwen in, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben.
1: Ik ook, want het is een leuke ploeg.
0: Ik denk dat ze gewoon uit gaan winnen met, wat je zegt, 2-0 of 2-1 dan. Vind ik ook goed. Als ze maar uit winnen tegen Willem 2. Maar dan gaan ze gewoon door. Dan hebben ze nog een wedstrijdje te gaan.
1: Nou. Ja, zeker. Hebben ze dan maar één wedstrijd te gaan? Ja, dat weet ik dus niet. Die twee wedstrijden heen en weer.
0: Dat moeten we even aan de sportredactie
1: vragen. Of is het gewoon finale? Twee tegenover elkaar.
0: Dat zou het mooiste zijn.
1: Ja. Maar weer terug in de Eredivisie zou dat leuk zijn.
0: Ja, dat is toch helemaal te gek. Op de Facebookpagina van Omroep Flevoland, daar kan je je uitslag voorspellen. En heb je het goed, dan krijg je een heel mooi bomvol verrassingspakket toegestuurd. Dus je moet even klikken naar de Facebookpagina. Heb jij Facebook?
1: Ja.
0: Jij hebt Facebook.
1: Ja.
0: Dus dan moet je even naartoe. Dan moet je eventjes zeggen 02 dan in dat geval.
1: Ja.
0: En dan kan jij misschien wel een verrassingspakket krijgen.
1: Nou ja, maar ik mag weer niet meedoen, want medewerkers zijn uitgesloten.
0: Is dat zo? Dat weet ik dus.
1: Bel wel even iemand op, dan doe jij dat maar.
0: Ja, precies.
1: En dan samen delen.
0: Ja.
1: Zit ook een gastendoekje in?
0: Zit er een gastendoekje in?
1: Zit er ook in.
0: Ook sokken?
1: Ja, zeker. En een washandje.
0: Oh, goed. Muziek nu van Yves Berensen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Die nar die kon het brengen op een manier dat werd geaccepteerd.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Klopt, dat doet hij fantastisch.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
10: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Onderneming in Biddinghuizen is in 2022 ook al getroffen door de ziekte. Robin Z. uit Almere blijft voorlopig vastzitten omdat hij wordt verdacht van een aanslag op een woning in Almere eind vorig jaar. En een bedrijfspand in Zeewolde is op last van de burgemeester gesloten vanwege een wapenvondst.
0: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn 2 toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Eén file in onze regio, die staat op de N306 Harderwijk-Kampen. Tussen de afrit Biddinghuizen en Walibi-Holland 6 minuten vertraging. Flitsmeister die heeft twee meldingen. Op de Elementendreef in Almerepoort wordt gecontroleerd. En op de A6 bij Nagelen in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 105,2. Heb je nou zelf een flitser gezien? Staat hij niet in mijn lijstje? Meld hem even aan via de app van Flitsmeister.
12: Nou, we willen graag weten hoe het op dit moment is bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. Daar is vogelgriep uitgebroken. Uit voorzorg worden daar 55.000 kippen geruimd. Onze verslaggever Marielle Bakker die is daar bij dat bedrijf. En we horen zometeen van haar de stand van zaken.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
20: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
19: En voor de aangepaste fiets van Maria.
21: En zo kan ik er weer op uit.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
18: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Nou, 8 minuten na 12 uur muziek van Jack Johnson en Good People.
1: Op een pluimveebedrijf in Binnenhuizen is vogelgriep uitgebroken. De NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit, is dat. Die ruimt uit voorzorg 55.000 kippen. En daar zijn ze nu mee bezig. Het is trouwens niet voor het eerst dat het bedrijf aan de Mosselweg is getroffen. 4 jaar geleden was dat ook al het geval. Toen zijn er 56.000 leghennen geruimd. Beide uitbraken zijn tot nu toe de grootste in onze provincie in jaren geweest. En daar praten we over verder met verslaggever Marielle Bakker. Marielle staat bij de onderneming in het buitengebied van Binnenhuizen. Marielle, goedemiddag. Kun je beschrijven wat je op dit moment ziet bij dat bedrijf in Binnenhuizen?
2: We hebben vanmorgen gezien dat er 55.000 leghennen worden geruimd. Ik heb zelfs het getal 60.000 gehoord. Wat dat betekent is dat ze met CO2 worden gedood. In het bedrijf wat je hier achter me ziet, in deze hal. Vervolgens worden ze geraapt. En met een shovel worden ze in vrachtwagens geladen. En we hebben geschat dat het ongeveer 4 ladingen van een trekker opleggers naar Brabant worden gebracht, naar Son. Dat is een vernietigingsbedrijf, daar worden de kippen vernietigd. Ook de eieren worden hier weggehaald en vernietigd. En dat duurt 1 dag. En vervolgens blijft dit bedrijf 1 week lang helemaal leeg. En 3 keer wordt het bedrijf gedesinfecteerd. Dat noemen ze een standstill in dit bedrijf. En daarna wordt gekeken wat er daarna kan gebeuren. Of er weer nieuwe kippen komen. Bij een vorige uitbraak hebben ze 28 dagen gewacht. Voordat er weer activiteit kan zijn in deze omgeving. Met vervoer en met nieuwe kippen. En dat de bedrijfsorganisatie weer gewoon op gang komt zoals het altijd was.
1: Ja, de tweede keer binnen afzienbare tijd, 4 jaar heeft er tussen gezeten. Is het al duidelijk hoe het kan dat dit de tweede uitbraak is binnen dit bedrijf?
2: Nee, het is heel opmerkelijk dat het nu gebeurt, want de vogeltrek is al afgelopen. En ook de vorige keer, dat is 4 jaar geleden inderdaad, was het in juni dat de vogelgriep hier uitbrak. Is ook buiten de vogeltrek. En dat is opmerkelijk. Ik heb de NVWA hier gesproken. En ze zeggen van ja, eigenlijk kan je er dan van uitgaan dat het niet door vogels van buitenaf is gebeurd. In ieder geval niet door trekvogels. Het blijft gissen hoe de besmetting dan wel hier is gebeurd. Maar je kan eigenlijk concluderen dat dat virus nooit echt weg is geweest. En dat het er altijd ergens is en kan opduiken. En dat het niets met de vogeltrek te maken heeft.
1: Ja, de dieren worden nu geruimd. Maar wat betekent het voor de eieren van de getroffen onderneming?
2: Ja, de eieren van deze onderneming die worden nu ook vernietigd. We hebben net gezien dat er een hele vracht in die vrachtwagen werd gegooid. En die zijn verloren gegaan. Maar er is ook een 10 kilometer zone lijn getrokken rond dit bedrijf. En er zitten 25 pluimveebedrijven binnen die zone. Dat is behoorlijk veel. De eieren van die bedrijven zijn niet verloren. Die mogen wel met allerlei regels en voorwaarden, gaan die naar een pakbedrijf, een zogenaamd pakbedrijf. En vanuit dat pakbedrijf kunnen de eieren toch naar winkels worden gebracht. En die kunnen wel gewoon gegeten worden. Maar van dit bedrijf zijn ze wel verloren gegaan.
1: Nou, je zei net al, in een zone van 10 kilometer rondom het bedrijf zit er een vervoersverbod. Binnen die cirkel zitten 25 andere soortgelijke bedrijven. Wat betekent deze uitbraak van vogelgriep voor hen?
2: Ja, dit is natuurlijk een spannende periode. Gaat daar ook de vogelgriep uit? Gaan ze dat daar ook constateren? En de warenautoriteit is op dit moment ook bij al die bedrijven aan het checken van hoe gaat het daar? Zijn de kippen nog gezond? Zijn er kippen die ziek zijn geworden? Dus dat moet heel erg spannend zijn voor al die bedrijven. Van ja, gaan we deze komende maand overleven? Want een maand lang zullen ze onder een vergrootglas liggen. En wordt gekeken van is dat griepvirus verder gekomen dan alleen dit bedrijf hier aan de Mosselweg.
1: Marielle Bakker vanuit Binnenhuizen, dankjewel.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Son Mieux en Dark Before the Dawn. 16 minuten na 12 uur. We gaan snel naar de weerkamer. En in die weerkamer daar zit Johnny Willemsen. Goedemorgen. Middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik ben nog in de ochtend. Nee hoor. Goedemiddag. Ik kijk naar buiten toe, Johnny, en ik zie de zon schijnen.
1: Ja, dat zijn de spaarzame zonnige momentjes nog. Want er zitten heel veel buien op de radar in de aanvoerrichting van Flevoland. In Noordoostpolder vallen nu ook al een paar buien. En vanuit Noord-Holland en over het IJsselmeer en Markermeer schuiven de buien ook Flevoland binnen. Dus vanmiddag zullen we veel buiigheid zien. Heel af en toe kan tussendoor de zon wel eventjes schijnen. Maar de hoofdmotor is bewolkt in buien. En het is fris voor de tijd van het jaar. De maximum temperatuur is een graad of 11 bij een matige noordwestenwind.
0: Ja, normaal moet het een graadje of 5, 6, 7 warmer zijn, hè?
1: Ja, inderdaad. 16, 17 graden midden mei. Dat is een normale temperatuur. Zitten we dik onder. Maar dat gaat niet zo blijven.
0: Nee, want het gaat omhoog.
1: Ja, gaat wel langzaam, stapsgewijs. Vanavond nog een paar buien. Vannacht grotendeels droog. Minimumtemperatuur van 4 of 5 graden. Ja, morgen zitten we op 13. Ietsje meer dan vandaag, maar nog altijd onder normaal. Morgen ook meer zon dan vandaag en minder buien. Maar het blijft niet helemaal droog. Dus eigenlijk voor de hele provincie geldt wel een paar buien. Maar ook geregeld zon. Tweede helft van de middag en avond verwacht ik wel grotendeels droog met behoorlijk wat zon. Zoals ik al zei, dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog. Zondag ongeveer 15 graden. In het midden van volgende week zitten we op 19. En richting het Pinksterweekend lijken we zelfs nog wat verder omhoog te gaan.
0: Ja, denken we dan de 20 aan, denk je?
1: Ja, er zijn zelfs vooruitzichten dat 25 ook in zicht kan komen tijdens het Pinksterweekend. Zit er inderdaad nog wel wat onzekerheid in. 20 zou ook kunnen. Maar er zijn ook kansen dat 25 wordt. Daarnaast moet ik er ook bij zeggen dat er ook heel grote kans is op droog weer met veel zonneschijn. Dus ja, waar dit hemelvaartsweekend toch behoorlijk matig is voor mensen die vrij hebben, is het volgend weekend een stuk beter.
0: Ja, en Pinksteren, dan hebben we een lang weekend, dus dat is helemaal fijn. We zijn weer helemaal op de hoogte. Johnny, dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan.
0: Fijne vrijdag.
1: Doei.
0: Hoi.

0: Sam en Dave en Hold 'em, I'm Coming. Het nieuws van buiten de provinciegrenzen dan.
1: De oppositiepartijen in de Tweede Kamer noemen de uitspraken van Tweede Kamerlid Giddy Markeshauer diep weerzinwekkend, misselijkmakend en ziek. In een interview zei Markeshauer dit over Palestijnse vluchtelingen die in Nederland asiel komen aanvragen.
2: Moeten ze met geweld tegenhouden? Want Nederland en heel Europa...
3: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment...
2: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want...
3: Met geweld.
2: Als desnoods met
3: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
2: Met geweld, ja.
1: Bijzondere uitspraken. GroenLinks PvdA-leider Klaver vindt dat de hele politiek die uitspraken collectief moet veroordelen. Ook het kabinet. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Markeshauer.
0: 5 Italianen zijn omgekomen bij een duikongeluk op de Malediven. Ze waren grotten aan het verkennen. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, maar volgens deze technische duiker helpt het niet dat ze op 50 meter diepte doken.
4: Als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt, dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose, waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt. Dus het is eigenlijk, of de wet van Martini, dus elke 10 meter die je onder water gaat, is eigenlijk een glas martini. Ja, de ene kan er wat beter tegen als de ander.
0: Wat ook wel moeilijk was aan hun duik, is dat het weer was omgeslagen. Je hebt speciale vaardigheden nodig als je in een grot duikt. Het is de dodelijkste duikongeluk ooit in de Malediven.
1: In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man van 27 uit die gemeente doodgeschoten. De politie heeft nog niemand aangehouden en probeert nog uit te zoeken of het om één of meerdere daders gaat.
5: Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie. En dan vragen wij mensen die hier in de buurt wonen die in bezit zijn van een camera of een ringbel deurbelsysteem om ook contact met ons op te nemen.
1: Iets voor Flikker Maastricht dit.
0: Ja, dat kan je in 28 afleveringen uitmelken.
1: Ze zijn nu aan het draaien, dus ze hebben een actuele zaak.
0: Alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Alle landen die het goed doen bij de wetkantoren zijn door. Zoals Denemarken, Australië en Oekraïne. En ook Roemenië met een ode aan wurgseks. Al zegt de zangeres dat haar lied Shock Me over twijfelen aan jezelf gaat.

gezellig liedje. Er was ook nog wel een klein relletje. De Britse kijkers van het Songfestival die kregen op een video over LHBTI-artiesten op het Songfestival niet te zien. In het fragment vroeg iemand waarom er alleen maar homo's meedoen aan het Songfestival. De BBC besloot de beelden niet uit te zenden, maar in plaats daarvan hun eigen inzending. En dit waren ze de berichten van buiten onze provincie.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Flevoland met het regionieuws.
13: Het is inmiddels 12:30 precies geworden. Goedemiddag. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. De NVWA die ruimt de 55.000 kippen op het bedrijf aan de Mosselweg om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer ingesteld. In het gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. De onderneming in Biddinghuizen is in 2022 ook getroffen door vogelgriep. Toen zijn uit voorzorg 56.000 leghennen geruimd. Robin Z. uit Almere blijft voorlopig vastzitten omdat hij wordt verdacht van een aanslag op een woning in Almere eind vorig jaar, heeft de rechtbank in Lelystad besloten. De explosie heeft het huis flink beschadigd en een bewoner raakte zwaar gewond. De aanslag lijkt verband te houden met criminele activiteiten van de zoon van het huis, maar dat wordt nog verder onderzocht. Volgende zitting is gepland voor 11 augustus. Een bedrijfspand in Zeewolde is op last van de burgemeester gesloten vanwege een wapenvondst. Het pand moet 10 dagen dicht blijven. Het wapen is gevonden na een melding van een inbraak. Dat zorgt voor een verstoring van de openbare orde, vindt burgemeester Harmsma van Zeewolde. En daarom besloot hij tot de sluiting. En de wielerwedstrijd CIMAC Ladies Tour vindt dit jaar niet in Flevoland plaats. Bij de gemeente is er onvoldoende steun voor een financiële bijdrage aan het evenement. Vorig jaar september nam de gemeente Zeewolde nog de organisatie van een etappe voor haar rekening. De hoofdreden nu is dat de organisatie van de Ladies Tour is veranderd. In plaats van een World Tour status heeft de wielerwedstrijd nu de lagere status van Pro Tour. En dat maakt het evenement minder aansprekend. Dit en al het andere nieuws lees je ook op onze website omroepflevoland.nl.
14: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. En sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val.
15: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het 10 tot hooguit 12 graden en dat is een lage temperatuur voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking, maxima van 16 of 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Het weerbeeld bestaat vanmiddag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er een matig tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. Ook vanavond zijn er nog buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook weer kans op een bui. Zaterdag is een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel iets warmer dan vanmiddag.
2: Dankjewel. Een blik op de weg verkeersinformatie dan van de ANWB. Ja, heel veel mensen hebben vrij vandaag en zijn niet de weg op. Ja, of het is een caravan of een klapkar. Dus geen files. Wel wordt er geflitst op de A6 bij Nagelen. Dat is in de richting van Lelystad bij hectometerpaal 105,0. En op de Elementendreef in Almerepoort, daar wordt op de snelheid gecontroleerd in beide richtingen.
16: Dit is Herberg Flevoland.

John Legend en PDA, We Just Don't Care. We zijn ons aan het voorbereiden op de artiesten van vanmiddag. Daya Hendricks die komt zingen met een heel speciaal liedje. Maar ook Jari Hellegers die is te gast, zit al aan de koffie of aan de thee om zijn stem op te warmen. Dat allemaal zo meteen na 1 uur, dus blijf er lekker bij. Ondertussen muziek van Viola Wills en If You Could Read My Mind. Dat zou ik wel eens willen, ja.

0: sneller en laat het licht aan. Ondertussen zitten wij ook met het licht te spelen. 7 minuten voor 1 ja. uur. Straks na 1 uur hebben we gastvrij Flevoland.
1: Ja, met een leuke zangeres. Ja. Daya Hendricks, fantastisch. Staat binnenkort ook op de Meerpaal daar in Dronten.
0: Ja.
1: Dus dat belooft wat. Wij krijgen alvast een klein voorproefje daarvan. En ja,
0: Jari is er vandaag. Ja. Jari Helgers.
1: Oud voetballer, maar totdat Rinus Michels tegen hem zei van doet dat maar niet, jongen.
0: Nou, dat valt allemaal wel mee. Het is wel sportieve, ja, sportieve gozer, ja, wat dat betreft. Dus dat is wel,
1: maar zingen gaan er toch nog iets beter af.
0: Ja, dat klopt, ja. En hij zit in al die televisieprogramma's. Hè. VIP dit, VIP dat en VIP zus.
1: Komt waarschijnlijk door zijn innige muzikale band met Monique Smit.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen, ja.
1: Daar had hij een hitje mee.
0: Nou, heeft hij een hitje mee gehad, ja. Dat allemaal na 1 uur, dus blijft erbij. Ondertussen muziek van Bruno Mars. En die nieuwe single heet Risk It All.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Die nar die kon het brengen op een manier dat werd geaccepteerd.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Klopt, dat doet hij fantastisch.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
12: Dit is een uittip.
13: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. De 55.000 kippen op het bedrijf aan de Mosselweg om verdere verspreiding van het virus te voorkomen zijn geruimd. Robin Z. uit Almere blijft voorlopig vastzitten omdat hij wordt verdacht van een aanslag op een woning in Almere eind vorig jaar. En de wielerwedstrijd de Simek Ladies Tour vindt dit jaar niet in Flevoland plaats.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
15: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markussoor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markussoor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik moet hem er even bij pakken, sorry hoor. Geen files op dit moment, wel twee flitsers. Op de A6 word je geflitst als je te hard rijdt. Dat is bij Nagelen in de richting van Lelystad, hectometerpaal 105,1. En op de elementendreef in Almere Poort, daar wordt op je snelheid gelet. En dat doen ze daar in beide richtingen.
16: Binnenkort zijn de meerpaaldagen, de meerpaaldagen in Dronten, die komen er natuurlijk ook zo langzamerhand weer een beetje aan. We hebben alvast een act die daar straks te zien en te horen is. Die gaat bij ons live in de studio haar nieuwe single zingen. En iemand die al eerder is geweest, hij had pas geleden hadden nog een hitje met Monique Smit. Nu doet hij het weer alleen. Jari Helligers, ook hij komt live zingen bij ons.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: 8 minuten na 1 uur muziek van Cher en Believe.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, een nieuwe zangeres voor ons. We zijn blij dat ze vandaag hier in de studio is bij ons. Daya Hendricks. En iemand die al eerder bij ons is geweest. Maar sinds die eerste keer dat hij bij ons is geweest, is het hartstikke snel gegaan. Zo zie je maar weer waar onze omroep toe kan leiden. Jari Helligers.
3: Dankjewel.
2: Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag. Ja.
4: Goedemiddag.
2: Zijn. Daya, je moet ons eventjes bijpraten. Jij bent nieuw voor ons.
4: Zeker.
2: We kunnen ook niet zeggen dat je al 30 jaar in de muziek zit.
4: Ook niet, nee.
2: Maar zo ben je nog niet eens volgens mij.
4: Nee, bijna 25. Dus het gaat wel de goede kant op, maar nee.
2: En sinds wanneer zing jij al? Sinds je 30?
4: Ja, het cliché antwoord is natuurlijk heel je leven. Maar ik denk echt een beetje professioneel 5 jaar, zoiets.
2: En waar kwam die omslag dat je op een gegeven moment dacht van, ik ga hier mijn werk van maken?
4: Ik was begonnen aan een studie. International Business, dus dat is heel wat anders.
2: Nee, dan snap ik het wel.
4: Dan weet je het wel. Ja, het leidt er altijd toe.
2: Ja.
4: Nee, en toen merkte ik dus eigenlijk dat helemaal nog niet voor mij was. En dat ik heel graag toch nog eerst wilde proberen om muziek te maken.
2: Ja.
4: Want anders dacht ik al dat ik echt spijt ging krijgen.
2: Ja.
4: Dus zodoende ben ik gewoon begonnen. En het was toen net corona, dus goede timing ook.
2: Maar ongetwijfeld zullen ze thuis hebben gezegd, meisje, ga toch even eerst iets leren voordat je in die afschuwelijke muziekbusiness gaat.
4: Nee. Mijn moeder zei eigenlijk altijd al van, ga nou een muziekopleiding doen of ga er nou eerst iets mee doen. En mijn vader is econoom, dus zijn hartje brak denk ik stiekem wel een beetje. Maar hij heeft ook weer een hele grote passie voor muziek. Dus eigenlijk zijn we samen begonnen om muziek te gaan maken.
2: Je zei niet tegen je vader van, nou, ik heb gezien wat het jou oplevert, ik word zangeres.
4: Precies, dat zei ik wel. Nee, zeker niet.
0: Daya, wat voor muziek maak jij?
4: Ja, toch wel Nederlandse pop. Dus ik heb wel echt invloeden ook een beetje van R&B. En ik hou heel erg van hele goede backing vocals. En dat probeer ik dan wel een beetje erin te verwerken. En echt dat muzikale gedeelte erin te stoppen.
0: Want het is enorm lastig op het ogenblik. Er zijn natuurlijk een enorme grote... Die vijver die wordt maar groter en groter op het ogenblik.
4: Groter en groter. Ja, je bent een klein visje in een grote vijver.
2: Ja, je zegt het goed. Want de vijver wordt niet groter. Maar er komen wel steeds meer vissen in.
4: Ja. Dus dan word je steeds kleiner. Dat klopt.
3: Het is ook niet normaal. In de volkszien is hetzelfde. Ik ben ook misschien wel op het goede moment begonnen. Als je nu ziet wie er in één keer afgelopen jaar bij zijn gekomen.
4: Ja.
3: Het is echt niet normaal.
4: Klopt, maar iedereen heeft wel een kans. En je hebt het wel, meer zelf in de hand of zo.
0: Mm-hmm. Maar hoe komt dat dan?
4: Ja, toch social media.
3: Ja,
4: ik denk
3: wordt
4: echt...
3: er dood mee gegooid met de film. Maar ik vind wel dat iedereen doet wel een beetje hetzelfde.
4: Dat is wel zo.
3: Als jij al snel een beetje uniek bent, dan is dat wel iets, gauw iets anders dan... Dan wat er
2: is. Ja, maar het kan wel zo zijn dat je denkt van, ik doe echt heel iets anders. Dat jij daar dat je ook denkt van, nou, ik heb iets leuks. Ik doe iets anders dan de anderen.
4: Ja.
2: En dat iedereen zegt van, ja, maar dat is nu niet populair.
3: Geduld, denk
4: klopt.
3: Ik.
4: Klopt. Ja, het is ook echt een fine line. Want het moet inderdaad uniek zijn. Want het moet niet 13 in een dozijn zijn, maar... Het moet ook weer niet zo uniek zijn dat mensen zeggen... ja, maar sorry, maar dit hier luister je toch niet naar? Die komt niet op de radio, dit is helemaal niks.
2: Dan wordt het te niche.
4: Maar aan de andere kant worden niche-artiesten ook steeds groter... omdat je het dus wat meer zelf in de hand hebt. En je kan veel makkelijker je muziek, weet je wel, verspreiden... En de juiste mensen aantrekken. Dus dat is ergens ook alweer heel tof.
0: Taya, wat zijn jouw grote voorbeelden? Waar luister je graag naar?
4: Waar luister ik naar? Echt van alles. Ik ben opgegroeid met echt meer R&B en soul. Dus veel D'Angelo, Erykah Badu, Lauryn Hill. Echt een beetje die kant. Maar nu luister ik ook echt wel poppy dingen. Dus ik ben bijvoorbeeld helemaal gek van Ariana Grande. Ja, qua vocals is dat denk ik wel iets om naar te streven.
2: Ah, maar dat is makkelijk te halen toch?
4: Ja, precies. Ja. Easy. Ja, ik zing zo mee.
3: Het klinkt wel goed, moet ik zeggen. Ik hoorde net aan van het echt supergoed.
4: Ja. En Ray, die heeft net een album uitgebracht. Ja, ik ben helemaal, als dat geen Grammy wint, dan weet ik het ook niet meer.
2: Ben je 2 weken geleden ook naartoe geweest?
4: Nee.
2: Economisch kon dat niet uit.
0: Kan je ook zo snel zingen?
4: Zo snel? Oh, ik heb wel de bridge van Where's My Husband heb ik wel...
0: In je hoofd zitten?
4: In mijn hoofd, ja.
0: Ja, en hoe klinkt dat?
4: Ja? Ja, gaan we het echt
0: doen? Ja.
4: Oh, lekker mee! I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond that I can wave around and talk about it. And when the day is forgiven, me, not that I could ever doubt it. Till death do I. Is he a body. This man is destiny. Help me, Lord, I need you to tell me.
2: Your husband is coming.
5: Geweldig. Ik heb er niks van verstaan.
0: Een nieuw jaar.
5: Nee, ik niet. Laten we gewoon lekker verder.
0: Wat zijn jouw voorbeelden? Waar luister jij graag naar?
3: Ik heb niet specifiek iets waar ik graag naar luister. Ik vind altijd eigenlijk alles wel leuk. Dus ik luister van normaal naar Lil Kleine of zo. Dus eigenlijk vind ik alles wel leuk. En ja, mijn eigen muziek, dat doe ik gewoon wat ik zelf ook leuk vind.
0: Ja, maar toen jij begon, dat was heel lang geleden toen jij begon. Nou, dat kan me voorstellen dat je wel een...
3: Zoekende.
0: Iemand was waarvan je dacht, nou...
3: Ja, ik begon met een koffer van Wilma, van echt 70 jaar. Ja, nee, sorry, ze niet zo oud is ook niet. Volgens mij van 50 jaar terug of zo. Echt heel volks. En toen nog een hele volkse plaat gedaan. Toen dacht ik echt van, nou, dit wil ik eigenlijk niet. Want het is ook weer zo'n 13 in een dozijn verhaal. Ik wil gewoon iets doen wat er niet wordt gedaan in een volkszien. Toen ben ik met Brees in contact gekomen. Toen had hij een plaat liggen. Heb ik echt, voor de eerste keer had ik met hem afgesproken. Heb 2 uur voor zijn kantoor staan wachten. Hey man, ik kom eraan. Toen dacht ik, ja, we kijken maar. Toen ben ik naar huis heen gereden. Toen zei, ja, ik ben er nu wel. Was bij Amersfoort. Dus ik denk, ik draai wel gewoon om. Ik wil die plaat wel graag. En dat was Muchos Licores. En dat was eigenlijk, toen begon ik echt iets te doen wat ik leuk vond en wat ik dacht van, ja, dit wil ik echt graag.
0: Want het kost een tijd dat je een beetje gevormd wordt. Dat je dan, je gaat heel breed en je gaat uiteindelijk naar het einde van die...
3: En nu zijn we een beetje van die Spaanse invloeden af. Nu willen we, ik wil eigenlijk altijd iets doen wat er niet wordt gedaan. Dus nu zijn we een beetje die ska-dingen aan het doen. En dat is wel een beetje het profiel waar we naartoe willen. Gewoon wel altijd iets doen wat er niet wordt gedaan, maar ook wel weer een eigen sound creëren. En dat was eerst een beetje die Spaanse sound. Ja. Maar dat is nu ook alweer een beetje weer gedaan of zo. Dat is nou 2 jaar verder en nou hebben mensen dat ook alweer gezien. Als je dat alleen maar blijft doen, denken mensen ook van, nou komt u weer aan.
6: Ja. Maar dan heb je zo'n pad dat een beetje links, een beetje rechts gaat. Dan zou je overal, neem je iets van mee.
3: Ja.
6: En dan in één keer, dan komt er iets anders op je pad.
3: Ja, ik ben bij heel veel platenmaatschappijen geweest. Maar elke keer werd ik zo weer naar huis heen gestuurd.
6: Toen de koffie op was het gebeurd.
3: Ja, nou, ik ben er heel vaak naartoe. En elke keer zei, nee, we zien er niet zitten. En toen kwam een boeker, Levi, van Lucassen.
6: Maar wordt er dan tegen jou gezegd waarom het dan niet?
3: Nee, dat zegt ze toch nooit. Nee. Ik hou ervan van, joh, luister, vriend. Je past niet binnen ons label. Nee. Dus daar is het gat van de deur. Maar dan hoor je wel via, nee. Ja. Of je hoort niks meer terug. En toen kwam via Levi bij Warner nu terecht.
6: Van Lucas en Poedersen?
3: Ja, die is eigenlijk een boeker. Hij zegt van, ja, want iedereen bij Lucas had een label, behalve ik.
6: Ja.
3: En toen kwam Samuel bij Levi en die ging naar Warner. En ik ben nu eigenlijk alleen met Samuel de enige volksartiest.
6: Samuel Welten.
3: Ja, Welten, bij Warner. En er wordt echt allemaal heel goed geregeld daar. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik overal een beetje de laan uit weggestuurd. Want dit is echt top waar ik nu zit. Dus, ja.
6: Maar ik doelde eigenlijk op dat duet met Monique Smit een keer.
3: Ja,
6: hoe is dat dan weer te
3: ik heb eerst een ton betaald. Nee, gaf je nee. Nee, ik...
6: 3 avonden van dan uit geweest. En nu hoor je bij de familie.
3: Ja, precies. Nee, ik stond heel vaak in haar voorprogramma afgelopen zomer. Of grote tentfeest, vooral bij ons in de buurt.
6: Ja.
3: En dan ging die tent helemaal op zijn kop zodra Monique Smit begon. En toen zaten we met mijn vaste team in de studio met Oliver en Kevin Bos. En toen dacht ik van, nou, laten we gewoon iets doen wat er niet is. Toen begonnen we een beetje met die ska-vibes. En toen hadden we het eerste couplet af, een refrein, en toen kwamen we niet verder. En we zouden eerst een studiosessie met iemand anders hebben, die is niet opkomen dagen. En ze hebben maar zelf maar wat gedaan. En een medeschrijver.
6: Dus ze wilde eigenlijk in eerste instantie niet met jou?
3: Nee. Was gewoon een schrijver en die is niet gekomen. En toen waren we om 5 uur in de studio. En om 11 uur, toen begonnen pas aan Ben je verliefd. En om 1 uur dachten we van, we vinden het wel goed. En toen zei ik, eigenlijk moet dit een duet worden. Toen zei ik, ja, wie dan? Toen zei ik, ja, Monique Smit. Maar ik dacht, ja, die gaat dat nooit doen. En toen had Oliver, mijn producer, die had haar een berichtje gestuurd. Of ze het zag zitten. En toen was ze helemaal enthousiast. Toen hebben we volgens mij een maand later hadden we het duet opgenomen. En toen ze dat op ging nemen, kwam ze direct terug van de kermis. Dus die dacht ervoor dat ze een heel weekend kermis gevierd
6: heeft.
3: Niks aan gedaan, dus dat klinkt wel top.
6: Toen
3: was het duet met Monique Smit.
6: Ah. Maar dan gaat het in één keer lopen, hè?
3: Ja, toen is het echt in één keer...
6: Je hebt in één keer exposure. Ja. Je komt bij de 100% NL, de radio NL en zo. En dan lijkt het alsof in één keer alle deuren open gaan.
3: Ja, dat is... ik moet wel zeggen, het product moet ook goed zijn. Want ze had ook wel met meerdere artiesten duetten liggen.
6: Toch was het
3: liggen.
6: Met jou?
3: Ja, ze had... En dat zie je daar ook wel. Want ze had ook met, ik ga geen namen noemen, maar echt artiesten kunnen doen.
6: Ja.
3: En ze zeggen, ja, maar ik vind die plaat met jou gewoon zo goed. En die past ook goed in mijn set.
6: Het was ook jouw idee.
3: Ja, klopt. Dus dan gun ik het liever iemand die net aan het begin van zijn carrière staat, dan iemand die er al is.
6: Ja.
0: Daya, ik wil nog even naar jou toe. Je hebt een liedje gemaakt.
4: Ja.
0: Dat heette Rode Zee.
4: Klopt.
0: Waar gaat het over?
4: Over de Rode Zee. Het gaat over menstruatie.
0: Ja.
4: Oh. Ja.
0: Ja, ja, ik zie Jari schrikken.
4: Ja, ik zit met drie mannen aan de tafel. Drie mannen, dat is echt een onderwerp voor jullie.
0: Maar dat heeft een reden natuurlijk. Ja. Want het is natuurlijk... rode blosjes krijgen wij ervan... als we het daar uitgebreid over gaan praten. Ja, en dat wil je een beetje van tafel geveegd hebben.
4: Precies. Het is nog steeds een soort taboe. Terwijl de helft van de wereldbevolking het heeft.
0: Ja.
6: De vrouwen dus, in ieder geval.
4: Precies. Nou,
0: de helft van de wereldbevolking.
4: Dat is ongeveer de helft.
6: Ik weet niet of de helft precies man en vrouw is.
0: Nou, ik denk het wel.
4: Ja? Ongeveer. Ongeveer.
6: Ja.
4: Alle vrouwen.
6: Vroeger of later krijgen we mee te maken.
4: Ja. Ja. Dus waarom is het nog steeds zo raar?
6: Maar waarom een liedje erover maken dan?
4: Omdat ik denk dat je met muziek heel makkelijk iets een soort van tastbaar kan maken. En het bespreekbaar kan maken. Op een beetje een lichte manier. Dus niet meteen zo zwaar en niet meteen zo, weet je wel, wat het misschien snel kan worden.
6: Moet het dan bespreekbaar gemaakt worden of zoiets? Wat voor doel zit erachter? Voor jou dan?
4: Ik vind van wel, want ik denk ook dat... Kijk, ik denk dat mannen er niet heel veel van weten, überhaupt over de hele cyclus, want het is niet alleen maar één week in de maand. Het is, je hebt gewoon een hele cyclus in een maand.
6: Ja.
4: En ik moet zeggen, ik wist er ook niet genoeg van tot... Echt, nou, een hele korte tijd terug ben ik me er wat meer in gaan verdiepen. En leer je er meer dingen over. En dan denk ik, hoe kan het dat we zo lang al dit hebben... en eigenlijk zo weinig erover weten, ook als vrouwen. Dus ik denk gewoon dat het belangrijk is om dingen erover te leren... om er ook wat beter mee om te gaan. En dat het inderdaad niet zo'n taboe is. Dat ik niet op school, weet je wel, mijn tampon soort van stiekem uit mijn tas moet pakken... en zorgen dat niemand het ziet, want ik ben ongesteld. Ja, fuck dat, weet je wel.
6: Het wordt ook niet echt uitgelegd in de week van de lentekriebels, volgens mij.
4: Nee.
5: Er worden verkeerde dingen uitgelegd.
0: Nee, maar ik begrijp het wel een beetje dat de mensen gewoon moeten werken... terwijl ze enorme buikrampen en ellende meemaken... en daar niets over kunnen zeggen. Ook.
4: Dat. Ik bedoel, als je echt heel erg last hebt, wat heel veel vrouwen hebben... en je denkt, ik moet me echt ziek melden, want dit gaat niet. Dan zeg je niet, ik kan niet komen, want ik ben ongesteld. Want dat wordt gewoon niet serieus genomen. En dan zeg je gewoon, ik ben ziek, of ik kan niet, of weet ik veel, ik heb hoofdpijn, whatever. Ja. Ja, dat is ergens
5: wordt
4: is
5: dat
4: natuurlijk
5: nu minder
4: raar.
5: Trouwens? Dat je nu wel gewoon een beetje kan zeggen van, joh, ik ben ongesteld?
4: Ik heb wel het idee dat het echt minder wordt. Omdat het dus inderdaad wat meer wordt besproken. En ik denk ook dat in dat geval ben ik best wel trots op mijn generatie, die dat wat meer... open erover is en ook over mentale gezondheid en dat soort dingen. Dat is, ik denk dat ook wel komt door social media. Dus dat is weer een positief ding daaraan, denk ik. Dus daar ben ik wel echt trots op. Dat inderdaad steeds...
6: Moet dat natuurlijk. Dat moet gewoon toch een onderwerp zijn waar je het over kan hebben.
4: Het
6: kan, volgens mij, of het is een broodje aan verhaal natuurlijk. Hè. En, ze zeggen ook, het kan zijn voordelen hebben. Want volgens mij, de week voor de menstruatie... zitten zangeressen met name beter in hun stem.
4: Ja, het kan inderdaad effect hebben op je stem. Ja, zeker weten. Ook op je ademhaling. Want je kan best wel wat gezet zijn als je ongesteld bent. Want je baarmoeder
6: het
4: steekt letterlijk een soort van
6: lichaam
4: uit. Ja. Dus dat soort dingen hebben allemaal invloed. Het is echt, het is echt bizar.
6: Ja. Ja. Nou, om dat maar open te gooien. Zit je nu in je goede week of in je slechte week?
4: Ik zit net in mijn goede week. We hebben het echt perfect gepland. Ja, echt top.
6: Zullen we dan jouw single gaan doen?
4: Laten we hem gewoon doen.
6: Ja? Oké.
4: Okay.
0: Je mag, naar het podium toe gaan. Dat ga ik je aankondigen wat dat betreft. Dames en heren, op het podium hier. En we zijn er enorm trots op. De single die heet Rode Zee. Is die te vinden op de sociale media? Op Spotify? Op alles? Precies. Dames en heren. Hier in de studio, Daya Hendricks.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Precies, 1:30 is het geworden. Dit is Flevoland met het nieuws. Goedemiddag. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. De NVWA, die ruimte 55.000 kippen op het bedrijf aan de Mosselweg om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is er een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer ingesteld. In dat gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. De onderneming in Biddinghuizen is in 2022 ook getroffen door vogelgriep. Toen zijn uit voorzorg 56.000 leghennen geruimd. Een bedrijfspand in Zeewolde is op last van de burgemeester gesloten vanwege een wapenvondst. Het pand moet 10 dagen dicht blijven. Het wapen is gevonden na een melding van een inbraak. Dat zorgt voor een verstoring van de openbare orde, vindt burgemeester Harmsma van Zeewolde. En daarom heeft hij besloten tot de sluiting. Maar liefst 403 woningzoekenden hebben zich aangemeld voor de 16 nieuwbouwwoningen in de Akkers op Urk. Dat meldde wethouder Van Klinken afgelopen woensdagavond in de raadsvergadering. Een opmerkelijk hoog aantal, al is dat volgens Marco Jonkers van woningenplatform De Nieuwbouwers logisch te verklaren. Geboren starters op Urk willen ook graag op Urk blijven. Toch hoeven de starters die nu een woning missen in de loting niets te vrezen. In totaal komen er zo'n 1500 nieuwbouwwoningen in de Zeeheldenbuurt op Urk, waaronder onder meer ook de starterswoningen. En dan de wielerwedstrijd. De Ladies Tour die vindt dit jaar niet in Flevoland plaats. Bij de gemeente is er onvoldoende steun voor een financiële bijdrage aan het evenement. Vorig jaar september nam de gemeente Zeewolde nog de organisatie van een etappe voor haar rekening. De hoofdreden is dat de organisatie van de Ladies Tour nu is veranderd. In plaats van een World Tour status heeft de wielerwedstrijd nu de lagere status van Pro Tour. En dat maakt het evenement minder aansprekend. Aansprekend is wel onze website, want daar vind je al het nieuws 24 uur per dag. Omroepflevoland.nl.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het 10 tot hooguit 12 graden en dat is een lage temperatuur voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking, maxima van 16 of 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Het weerbeeld bestaat vanmiddag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er een matig tot aan het watervrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. Ook vanavond zijn er nog buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt de kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook weer kans op een bui. Zaterdag is een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel iets warmer dan vanmiddag.
10: Johnny Willemsen, dankjewel. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Een vertraging op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Emmeloord-West, daar is de weg afgesloten. Dat komt omdat er een kapotte vrachtwagen staat. De A6 in de richting van Emmeloord sta je vast 7 minuten. Dan de N301 Barneveld-Almere tussen Slichterhorst en de afrit Nijkerkerveen 5 minuten. En ruim een kwartier stilstaan is het op de N306 Harderwijk-Kampen tussen Biddinghuizen en de N309. Flitsmeister die heeft nog 1 melding van een flitser op de A6. Bij band wordt gecontroleerd in de richting van Emmeloord. Daar bij hectometerpaal 287,3.
8: Zometeen deel 2 van onze aflevering van Gastvrij Flevoland voor deze 15e mei. We hebben net al de nieuwe single gehoord van Daya Hendricks. Die is hartstikke leuk. Heb je hem gemist? Kijk straks even op onze pagina Gemist. En zometeen krijgen we ook nog de nieuwe single van Jari Hellegers.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Toen was de tekst op, hè, denk ik, of niet? La la la la la la la la.
1: Ja, dat is over het Belgisch, hè?
0: Dat is het precies, ja.
1: Heel makkelijk.
2: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
3: Zangeres Daya Hendricks, die hebben we net gehoord. En Jari Hellegers, je hebt hem net ook alweer eventjes gehoord. Met het duet met Monique Smit. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een knaller is in de feesttenten en zalen in Nederland.
4: Ja, ik moet zeggen, hij begint nu de laatste tijd heel raar. Maar hij begint in één keer weer op te lopen. Laatst hadden we 20 of 25.000 streams per dag in een weekend.
5: Oh, zo.
4: En dus volgens mij begint hij nu in één keer... Misschien weer omdat de lente komt eraan. Misschien mensen worden weer verliefd.
3: Aan de boekingen?
4: De boekingen... dat was eigenlijk al sinds hij uit was. Toen is het in één keer zo gelopen. Dus nu begint het alleen maar wel door. Dat zudt het wel door of zo. Dus het is niet in één keer dat hij nu 20.000 streams per dag heeft. Dat in één keer de boekingen omhoog gaan. Precies. Maar het is wel elke keer, merk ik wel. Elke keer als je een single uitbrengt. Dan komen de aanvragen steeds weer meer binnen. En als je een tijdje geen single uitbrengt. Dan hebt alles een beetje weg. En dan word je wat minder relevant of zo. Maar dat is ook logisch.
3: Ja.
4: Dus daarom zo snel mogelijk weer een single uitgebracht.
0: Daya, complimenten. Wat een uithalen zitten erin. En allemaal loopzuiver. Wat heerlijk.
5: Ja, ik hou wel van uitdaging.
0: Ja, dat hebben we in de gaten.
3: Daarom hebben we je ook naast Jari gezet. Ja.
0: Hoe zit het met jouw boekingen? Hoe zit het met jouw optredens?
5: Steeds meer. Ja, ik moet wel zeggen dat Rode Zee wel echt meer aandacht... Ik heb een aantal nummers al uitgebracht... maar deze heeft wel echt duidelijk meer aandacht gekregen. Dus dat merk je denk ik wel echt. Dus ik zag net toevallig een foto van Dronten voorbij komen.
3: Ja, staat meer op, een paar dagen.
5: Meer een paar dagen, ja. Dus dat is echt super tof.
0: Wanneer is dat?
3: Augustus?
5: Augustus, 23?
0: Ja, het is nog een paar nachtjes slapen.
5: Zoiets, ja. Tijdens een meer op slapen, nog paar nachtjes.
3: Kunnen ze zich nog even voorbereiden? En dat ze wel uitgerust zijn natuurlijk ook.
5: Ja, ja. Harpezingen.
0: En verder, wat is dan... Hoeveel singles heb je al uitgebracht? Ik bedoel, hoeveel singles kan je brengen op het...
5: Zes heb ik er nu uitgebracht. Ja, met twee verschillende producers ook.
0: Of doe je ook covers?
5: Ja, ook ja, als in ja, dus voor live optreden zoek ik ook covers natuurlijk. Want...
3: En wat zing je dan?
5: Ja, het gaat een beetje, hangt ook een beetje natuurlijk van de setting af.
3: We visualiseren eventjes de meerpaaldagen voor ons. Weer een grote tent.
0: Mariah Carey.
5: Zeker.
3: Allemaal mensen die staan er te springen.
0: Die hoge noten
5: ik
0: van Mariah Carey.
5: Ik doe een beetje een medley van een beetje de oude diva's en een beetje nieuwe diva's.
3: Emotions dus, komt dan wel voorbij.
5: Nou, Emotions is dan wel weer... Die fluittonen zijn er misschien wel weer iets
3: van uitdagingen. Dus.
5: Ja, dat is waar. Ja. Ik zal het even bespreken. Misschien dat we nog een keer doen.
3: Ja.
5: Maar bijvoorbeeld Make It Happen doe ik. Die vind ik heel vet van haar. Ik hou van Aretha. Zit er vaak ook in. En dan van de nieuwe dingen doe ik dan een beetje Engelstalig. En een beetje, ja, die komt er nu waarschijnlijk ook in. Een beetje Engelstalig. Dus inderdaad ook Dua Lipa vind ik ook altijd wel vet.
3: Mm-hmm.
5: Ariana doe ik ook. Yes And vind ik heel vet.

0: Medley's zijn
1: daarom liefst gewoon medley's, elke keer een coupletje, refreintje.
2: Après-skiën.
1: Ja, dat bij mij niet. Nee,
2: maar het effect van zoveel mogelijk liedjes in een uur horen. Want daarna kunnen we niet meer.
1: Ja. Dus dat werkt wel het beste. Kijk, ja, en ik vind het ook niet leuk om wat iedereen al zingt nu te doen. Dus bij mij varieert wel echt van nummers uit de jaren 80, 90, wat tijdloos is. Nederpop en dat soort dingen.
2: Engelbewaarder komt bij jou niet.
1: Nee, dat gaan we. Toen ik 2 jaar geleden begon, toen zong ik dat helemaal plat, dat liedje. Maar nu denk ik van, nou, moet wel even iets doen wat de rest niet doet.
3: Ja, daar heb je het steeds over, Jari. Ja. Je bent nu een beetje weer de ska ingegaan. Ja. Een beetje Doemar-achtig.
1: Ja, man.
0: Heel cool.
3: Heb je daar wat mee?
1: Ik ben echt fan van Doemar.
3: Ja?
1: Ja, ik ben toevallig vorig jaar naar een musical was geweest. Echt? Maar ik dacht, dan wordt de verhaallijn verteld van Doemar. Maar
2: er werd gewoon een verhaal met hem.
1: Dus er werden alleen de liedjes gespeeld. Dus eigenlijk heb ik daar veel plezier van gehad. Maar voor de rest, het verhaal eromheen vond ik wat minder. Maar ik vind de sound gewoon vet. En
2: het bewijs dat die liedjes er nog steeds goed doen.
1: Ja.
2: Het feit dat hij zometeen weer gaat draaien, die musical.
1: Ja.
2: Gewoon, hè?
1: Ja.
2: Dus
1: gaan ze dat weer doen?
2: Dat gaat weer draaien.
1: Okay.
2: Ja, daarom. Omdat
1: dan luister ik toch liever naar liedjes.
2: Maar... Nou ja, goed. Maar mag je aan die muziek komen? Want anders zou ik zeggen van ga iets met muziek van Doemar doen.
1: Ja, ik vind wel dat je gewoon iets moet doen wat er niet is. Kijk, en dit is een beetje pop met folks en een beetje ska. De slaggitaartjes en zo, dat soort dingen erin. Dus ik vind dat je dat wel moet doen. Je moet niet echt iets gaan helemaal... gaan naapen.
2: Een liedje gaan coveren.
1: Nee, één op één.
3: Tim Immers, die heeft het toen gedaan.
2: Ja, Liever dan Lief.
3: Liever dan Lief. Ja. En Liever dan Lief is een grotere hit geworden van Tim Immers dan van Doe Maar.
1: Klopt. Ja. Die heeft meer streams. Zat toevallig laatst aan het kijken. Dus,
2: maar dat is maar één liedje. Zijn er nog meer artiesten die zich gewaagd hebben aan Doe Maar?
1: Maar gewoon lekker laten. Nee. Gewoon niet aankomen, vind ik.
3: Nee, want dan kan jij het oppakken natuurlijk.
1: Ja, nee. Absoluut niet doen. Gewoon lekker zelf iets doen.
3: Ja, oké. Nee, maar ik bedoel, de stijl. De stijl van
1: de stijl wel. De stijl vind ik wel. Vet, want
3: UB40, Doe Maar had je. En heel veel bandjes die speelden ska-muziek, zeg maar.
1: Ja, het wordt op dit moment helemaal niet gedaan. Op dit moment wordt echt
3: de live drums en
1: dat soort dingen is helemaal in. Dus dat klopt.
2: Nou ja, het bewijzen jullie het samen met Monique natuurlijk. Hè, dat ook sneller...
1: Ja, gewoon die uptempo. Ik zeg, we gaan naar de studio. En daar hebben ze soms 140 bpm of zo. En dan zeg ik, nee, hoger. Doe maar 150. 150 ben je niet goed. Ik zeg, werkt, live werkt het gewoon heel goed.
2: Ja. Want maar moet het radio ook goed klinken voordat het live...
1: Ja, dat 100%. Maar ik denk, zodra iets live werkt, vertaalt zich automatisch wel naar de radio toe, denk ik.
2: Ja,
1: een hit in het land is natuurlijk groter dan een hit in de krant, zeggen ze altijd, toch?
2: Uiteraard. Goede gegevens heb je inmiddels. Voel je er ook al een beetje bij horen? Ik bedoel, je komt op menig festival kom je voorbij. Daar komt een Marco, daar komt een Samuel. Ja. En er komt een Yves Berends binnenlopen en zo ook. Zijn jullie inmiddels al vrienden? Want dat gaat automatisch dan zo.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind het wel gewoon leuk om... Dat je bijvoorbeeld 2 jaar terug begon je... En dan kijk je echt naar die gasten op. En dan nu deel ik bijvoorbeeld een kleedkamer met ze of zo. Kijk, ik sta dan nog wel, zoals eergisteren stond ik in het voorprogramma van Dre en Jan Smit. En dan had ik wel even voor de tijd via Instagram contact met André van, succes. Hij zegt, is het leuk daar? Ik zeg, ja, is tof. Hij zegt, heb je ze goed opgewarmd? Ja, dat soort dingen zijn wel leuk, Dat vind ik echt tof,
2: Iedereen is maar gewoon een mens natuurlijk, We doen wel leuke dingen.
1: Ik moet wel zeggen, ik sta er soms... Misschien iets te weinig bij stil, maar soms wil ik alleen maar door. En ik ben niet snel tevreden dat ik denk van, nou, ik wil meer.
2: Ja. Want wat was jouw plan B eigenlijk ooit? Zien jouw vrienden van de voetbal hier nog wel eens?
1: Nee, voetbal ben ik mee gestopt. Ik heb sinds kort een helemaal nieuwe hobby. Want ik ging eerder naar de sportschool naast het zingen erbij. Maar dat werd best wel saai. Dus ik ben nu begonnen met motocrossen. Dus dat is nu echt helemaal... Ja, ik moet altijd iets doen wat raar is of zo. Mijn moeder zegt het ook. Van, waarom moet je altijd iets doen wat... dat is Jari misschien.
2: Ja, maar dat zei je vader tegen je moeder waarschijnlijk ook.
3: In het oosten van het land, dat is helemaal...
1: Ja, en nou is eigenlijk mijn grote doelstelling om dit jaar op de Zwarte Cross op te treden. En daarbij ook de race te rijden. Dus
2: ik zou de race na het optreden.
1: Ja, de bedoeling is om vrijdag op te treden. En dan, ja, precies. En dan hoop ik op zaterdag. De race te rijden. Dus, maar dat zit nog allemaal in het vat. Dus ik hoop echt.
3: Ik zie jou al op een motor rijden en dan met zo'n microfoontje.
1: Ja, wat jij nu al
2: Maar dat is ook waarschijnlijk de verklaring natuurlijk dat je ook de nummers van normaal gewoon leuk vindt.
1: Ja, dat doe ik ook in mijn set. Ja, ook al kom ik in Rotterdam en uiteindelijk zingen ze het allemaal mee.
2: Ja. Ja.
1: Dus ja, dat vind ik ook gewoon en dat past ook wel bij me. Ik schaam me ook niet waar ik vandaan kom. En als ik met mijn papa hoor, dan praat ik gewoon met een oor.
3: Hengelo, hè?
1: Ja, weet je waar? Ja.
3: Hengelo.
1: Dus ja, en hier praat ik gewoon
3: Daar, waar kom jij vandaan?
0: Alf aan de Rijn.
3: Alf aan de Rijn.
0: Ja.
3: Geboren getogen daar.
0: Geboren getogen, zeker.
3: Oké.
2: Is dat een fijn klimaat om als beginnend zangeres dan door te breken?
0: Ja, ja, ik moet, ja, Nederland is sowieso klein op

0: zich. Ik bedoel, naar hier was het ook maar een uurtje. Het voelt heel ver weg, maar eigenlijk is het hartstikke dichtbij. Ja, je zit in de Randstad erg. Ja, weet niet. Is dat relaxed? Is dat niet? Ja.
1: Nou, ze zeggen wel eens, weet je, in de buurt van Amsterdam, daar gebeurt het.
2: Daar kom je wel. Ja. Heb je wel sneller, ben je sneller in beeld dan. Ik spreek voor mezelf, maar ik kom uit Twente. Bij ons heb je Thomas Berg en voor de rest heb je niet zo heel veel.
0: Ja, precies. Misschien en je moet wel harder werken.
2: Ik denk als je wel in het beetje in de Randstad zit, dat je wel wat meer. Er zijn ook meer feesten en zo. Bij ons in de buurt zijn er pas schuurfeesten. En dan, dat is het. En in Amsterdam en in Rotterdam of Al van der Rijn, sorry.
1: Daar heb je wel.
2: Daar heb je wel daar heb je meer gezelligheid en cafés en dat soort dingen. Dus ik denk als je in die niche zit, dat je wel. Dat het wat dat je meer meets kan maken sneller.
0: Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Dat is misschien wel zo. Ja.
1: Vlam in de pan, waar gaat het over?
2: Het gaat over dat je eigenlijk verliefd bent op de dokter.
1: De huisarts. Dokter?
2: Ja, de huisarts, de assistenten dan.
1: dit kan ook de dokter zijn natuurlijk.
2: Ja, nee, de assistenten.
1: Dan gaat bij mij gelijk de vraag, wat voor een onderzoek ga je daar
2: gewoon,
1: dan?
2: Je weet toch wel, als je verliefd bent, dat eigenlijk is het helemaal niet leuk om verliefd te zijn.
1: Hoezo niet?
2: Want soms heb je gewoon zo'n rotgevoel in je maag. Het is voor mij al, ik kan het bijna niet herinneren. Maar wat ik ervan kan herinneren. Want ja, het is heel leuk als je samen bent. Maar soms is het ook gewoon niet leuk. Gewoon
3: als het niet lukt, ja, als het niet wordt beantwoord.
2: En uiteindelijk dachten we nou met die videoclip, haak je daar naartoe. Laten we nou gewoon een videoclip maken dat ik verliefd ben op de huisarts, op de assistent. Dat ik elke keer een blessure krijg, dat ik weer terugkom bij de bij de huisarts. Dus dan fake ik een enkel blessure en dat soort dingen. Maar het was wel een hele knappe assistente.
1: Ja.
0: Je wordt echt verliefd op de...
2: Nee.
1: Jawel, zo klinkt het wel.
2: Nee, niet die assistent.
1: Bezoek is in één keer kort.
2: Ja, ik ging aan een bloemen ruiken, waar mijn ogen in één keer rood en zo. Maar dat zie je allemaal in de clip. Dus moeten ze die clip eigenlijk
0: gaan kijken. Die moeten we even bekijken.
3: Ik hou ervan van dit soort dingen allemaal.
0: Ja, heerlijk.
1: Zullen we hem gewoon live gaan doen?
2: Is helemaal goed.
1: Ja? Vind je het leuk?
2: Is helemaal goed.
1: Ja, beginnen. Oké, nou, Jari naar het podium toe. Daar jij nog eventjes in. Ja,
0: ik blijf lekker luisteren.
1: Het is een totaal tegenstrijdigheid. Jullie muziek natuurlijk ook.
0: Ja, helemaal leuk. Ja, maar ik kan het altijd super erg waarderen. Dus ik vind het heel leuk. Ja. Ik vind het juist heel leuk.
1: Oké. Nou, heel goed. We zijn blij dat hij er weer is. En hij komt gewoon elk jaar gewoon eventjes terug. Dit keer met zijn nieuwe single. Dames en heren, geef een groot applaus. Jari Hellegers en Vlam in de Pan.

0: Ja, geweldig. Oh, kom er nog even bij, ja, als je wil. Ah, wat een energie.
1: Ja, ja, leuk.
0: Ongelooflijk.
2: Zeker niet.
0: Hè?
3: En nou ben je verliefd, Monique komt eraan, hè?
0: Ja, ja, je mag nog even gaan zitten. Je mag nog even gaan zitten, want daar hebben we daar de microfoon. Nee, je mag hier gaan zitten. Oh, op de tafel, ja.
1: Helemaal de weg kwijt.
0: We moeten, ja, helemaal de weg kwijt. Ja,
3: normaal is het half uur.
0: Als je verliefd bent, dan gebeuren er een hoop dingen met je.
1: Wat, ja, dat doe je wel eens gekke dingen.
0: Ja.
1: Leuke gekke dingen, toch?
0: Daya, als we nou 10 jaar verder zijn, waar zien we jou dan?
2: Oeh.
1: Waar hoop je dan?
2: Ja, groot dromen, zeg ik altijd, groot dromen. Maar ik zou toch wel zeggen, ja, Paradiso is echt mijn droom.
0: Paradiso?
2: Ja, dus, ja, misschien niet heel hoog gegrepen, maar nou, ik vind dat echt een iconische zaal
1: het
2: gewoon.
1: Het leuke is, eergisteren hadden we ook een zangeres hier. Ja. Nadia Julia is dat, uit Dronten.
2: Ja.
1: En die heeft diezelfde droom.
2: Ja.
1: Die stond in Paradiso en die zegt van, ik moet hier gewoon een keer staan.
2: Ja,
1: op het podium
2: is,
1: dan, hè?
2: Ja, ik weet niet. Alle gewoon legends hebben daar gestaan. Dus als je daar staat, ik weet niet, dan denk ik dan, I made it.
0: Heb je voor jou Paradiso of wil je dat toch maar zingen?
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zeg altijd toen ik begon ook, ik wil de rest van mijn leven doen wat ik leuk vind. En als ik over 10 jaar nog steeds mag doen wat ik nu doe, ben ik echt heel erg dankbaar. Maar ja, ik stond afgelopen jaar met het muziekfeest van het jaar, stond ik in de Ziggo Dome te kijken. En toen dacht ik ook wel van ja, dit zou me zo vet lijken om hier überhaupt met een muziekfeest bijvoorbeeld alleen al te staan. Ja. Dus nog niet zozeer solo of zo. Maar ik wil gewoon gelukkig zijn en ja, gewoon doen wat ik leuk vind. Dat is het belangrijkste.
1: Dat komt de rest dan
4: dat vind ik wel. Ja.
1: Maar een punt op de horizon is wel goed om te hebben.
4: Dat wel.
2: Fair.
4: Maar ik heb wel doelstellingen. Die zet ik altijd op mijn deur. En die lees ik elke ochtend en elke avond voordat ik ga slapen op.
1: Hoeveel staat de deur al?
2: Goed.
4: Ja,
1: hoeveel?
4: Oh, nou, ik moet zeggen, er staan wel 10 doelstellingen op per jaar.
1: Mm-hmm.
4: En altijd, ik heb er eentje op mijn nachtkastje liggen. Daar schrijf ik ook doelstellingen op elke nieuwe maand wat ik wil behalen.
1: Welke staat er bovenaan?
4: Gelukkig zijn. Gezond, veel sporten, dat soort dingen staat bovenaan. En onderaan staan natuurlijk dingen, een aantal optredens wat je wil behalen, targets en zo. Maar ten eerste is gezondheid en gelukkig.
1: Komt dat ergens door, dat je geluk en gezondheid bovenaan zet in plaats van een hit?
4: Ja, ik heb 2 jaar geleden heb ik me mild gescheurd. En toen ben ik bijna overleden. En toen, toen dacht ik wel, sorry. toen dacht ik, ik kan wel elke keer denken van, nou, ik wil meer. Maar ik ben soms ook wel dankbaar dat dat is gebeurd.
0: Relativeren.
4: Dat ik even met 2 benen op de grond ben komen te staan.
1: Ja.
4: En daardoor sta ik nu ook zo in het leven dat ik eigenlijk altijd gewoon wil doen wat ik leuk vind en plezier hebben. En dan komt de rest vanzelf wel, denk ik. Ja, man.
1: Prachtig. Het mooie eraan is dat de vorige keer dat je hier was voor.
4: Ja,
1: was een totaal andere persoon dan dat je nu bent.
4: Ja, dat zeg ik. Soms zijn ook wel dingen mooi wat ook niet mooi. Want mijn vader die vond me op straat. Ja. Toevallig had ik gisteren met hem over. Hij zegt, ging door merg en been wat ik toen zag.
1: Mm-hmm.
4: Ik zei gewoon dat ik dood wilde, omdat ik zoveel pijn had. En als je pa dat dan ook meemaakt, dan ben je eigenlijk wel dankbaar elke dag dat je gewoon mag doen wat je leuk vindt. Dus ja.
1: Dan worden de kleine dingetjes heel groot.
4: Ja, man.
2: Ja.
1: Mooi.
0: Mooi om mee af te sluiten, jongens. Jari, dankjewel. Toi. Over 10 jaar dan. Volgend jaar.
4: Ja, zit hier gewoon weer. Dus beloof ik jullie.
0: En over 10 jaar, ga ik alvast de kaartjes bestellen.
2: Yes.
4: Mag ik dan ook een VIP? Of ik heb voor mij nog een paar gastenlijsten?
2: Ik ga het al
0: Jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie het waren.
4: Insgelijks. Dankjewel.
1: Fijn weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die nar die kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Een bedrijfspand in Zeewolde is op last van de burgemeester gesloten vanwege een wapenvondst. En maar liefst 403 woningzoekenden hebben zich aangemeld voor de 16 nieuwbouwwoningen in de Akkers-Alburk.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haiti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie. Vier files staan er in onze regio. Ik begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum, 5 minuten. De langste vertraging vind je op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Urk. Daar sta je 25 minuten stil. De linkerrijstrook is daar dicht. De N50 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 4. En op de N301 ook nog wat oponthoud, Barneveld-Almere tussen Slichtenhorst en afrit Nijkerkerveen, 6 minuten stilstaan. En flitsers zijn er niet gezien, maar heb je er toch één gespot in Flevoland? Dan mag je doorgeven via de app van Flitsmeister. Het is vrijdagmiddag, tijd voor een uur Flevoland Muziekland. Met zo een liedje van Ed Sheeran en Sapphire.
13: Dit is een uittip.
14: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Steen. Eeuwenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: Goedemiddag.
28: Flevoland Muziekland.
27: Jordi Bouw.

Vitesse en Rosalyn. En ik begon dit uur Flevolab Muziekland samen met Ed Sheeran. Hij zong Sapphire. Het is 11:55 geworden op deze vrijdagmiddag. Het is 15 mei vandaag, de dag naar Hemelvaart. En een bomvol programma toch wel. Want zometeen mag ik ook iemand gelukkig gaan maken met een prijs. Ik heb de prijs al naast me staan. Het zit nog in een doosje. Het is een collectors item. Er zijn er niet zoveel van. Ik heb het uit het doosje gehaald en het is een Omroep Flevoland thermosmok. Dus daar kun je lekker je koffie of thee in doen. En ondertussen lekker aan Omroep Flevoland denken. Daar maak jij kans op. Hoe je daar kans op maakt, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst wil ik het hebben met je over Suzanne en Freek. Want die staan vanavond op het podium in de Gelredome in Arnhem. De komende dagen treden ze daar op met hun eigen show. Vandaag beginnen ze daarmee en in totaal geven ze 10 avond- en middagshows. Volgens mij zijn er hier en daar nog wel wat kaarten te verkrijgen, maar het is al wel zo goed als uitverkocht. Dus dat zegt nog wel iets over hoe populair ze zijn. Ons eigen Nederlandse duo Suzanne en Freek, die dus denk ik toch wel een beetje zenuwachtig zijn voor de eerste show die ze vanavond gaan geven. Want de eerste is altijd de moeilijkste en daarna wordt het alleen maar leuk, denk ik altijd maar zo. Genoeg reden om een liedje van Suzanne en Freek te draaien. Maar ja, welke kies je dan? Nou, ik dacht deze. Slapeloosheid.

0: terug naar de jaren 90 met Ace of Base en The Sign. En daarvoor Suzanne en Freek met het liedje Slapeloosheid. En Suzanne en Freek treden dus vanaf vanavond op in het Gelredome. 10 keer in totaal. Veel plezier als je daar naartoe gaat. Er zijn nog veel meer optredens hoor, dit weekend. Bijvoorbeeld in de Johan Cruijff Arena. Morgen treedt daar een artiest op en daarna nog 9 keer. 10 keer dus in totaal staat een artiest in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Fans vanuit heel Europa die komen daar naartoe. En sommige fans die staan nu al voor het stadion, terwijl het morgen pas begint dus. En waarom staan ze daar nu al? Nou, ze willen gewoon de beste plek hebben.
1: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
2: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
3: Het is kletsen. Het is, ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
1: Het is allemaal waard.
2: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut. Just stop your
0: crying, it's a silent time. Ja, dat zijn de echte fans hoor. Maar de grote vraag is, welke artiest treedt er vanaf morgen 10 keer op in de Johan Cruijff Arena? Als jij het antwoord denkt te weten, dan mag je mij een berichtje sturen via WhatsApp op 0320 28 50 50. En wat heb ik dan voor je? Nou, ga ik je vertellen. Een Omroep Flevoland thermosmok. Als jij het antwoord weet, dan mag je appen. En wie weet, is die voor jou?

Taylor Swift en Open Light. En ik heb nog iets weg te geven dus. De Omroep Flevoland Thermosmok. We hebben er niet heel veel van, maar er kan er één voor jou zijn. Tenminste, als je het juiste antwoord weet op de volgende vraag. Want welke zanger of zangeres treedt vanaf morgen 10 keer op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam? Zal ik er een meer keuzevraag van maken? Is dat Ed Sheeran? Antwoord A. Is dat antwoord B, Taylor Swift, de zangeres die je net nog hoorde op de radio? Of is dat antwoord C, Harry Styles? Welke zanger of zangeres treedt vanaf morgen 10 keer op in de arena in Amsterdam? Jouw antwoord mag je doorgeven via WhatsApp 0320 28 50 50. Doe lekker mee. Wie weet is de Omroep Flevoland Thermosmok dan wel voor jou. Muziek nu van George Michael en Fast Love.

0: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is exact 3:30. Goedemiddag. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. De NVWA ruimt de 55.000 kippen op het bedrijf aan de Mosselweg om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is er een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer ingesteld. In het gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. De onderneming in Biddinghuizen werd in 2022 ook getroffen door vogelgriep. Toen werden uit voorzorg 56.000 leghennen geruimd. Maar liefst 403 woningzoekenden hebben zich aangemeld voor de 16 nieuwbouwwoningen in de Akkers op Urk. Dat meldde wethouder Van Klinken afgelopen woensdagavond in de raadsvergadering. Een opmerkelijk hoog aantal, al is dat volgens Marco Jonkers van woningenplatform De Nieuwbouwers logisch te verklaren. Want geboren starters op Urk willen ook graag op Urk blijven. Toch hoeven de starters die nu een woning missen in de loting niets te vrezen, want in totaal komen er zo'n 1500 nieuwbouwwoningen in de Zeeheldenbuurt op Urk, waaronder ook meer starterswoningen. En de wielerwedstrijd Simac Ladies Tour vindt dit jaar niet in Flevoland plaats. Bij de gemeente is er onvoldoende steun voor een financiële bijdrage aan het evenement. Vorig jaar september nam de gemeente Zeewolde nog de organisatie van een etappe voor haar rekening. De hoofdreden is dat de organisatie van de Ladies Tour is veranderd. In plaats van een World Tour status heeft de wielerwedstrijd nu de lagere status van Pro Tour. En dat maakt het evenement minder aansprekend. Tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je op de website of in de app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het 10 tot hooguit 12 graden en dat is een lage temperatuur voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking, maxima van 16 of 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Het weerbeeld bestaat vanmiddag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er een matig tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. Ook vanavond zijn er nog buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook weer kans op een bui. Zaterdag is een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel iets warmer dan vanmiddag.
10: Dankjewel Johnny. Dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig hoor op deze vrijdagmiddag na Hemelvaart. Nog wel wat file op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de N711. Zwifterband Emmeloord tussen Lelystad en de A6. 5 minuten stilstaan. En flitsers die zijn er niet gemeld. Oh, oh, oh, welke artiest treedt vanaf morgen 10 keer op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam? Is dat Ed Sheeran? Is dat Taylor Swift? Of is dat Harry Styles? Geef jouw antwoord snel door. Wie weet heb ik dan een Omroep Flevoland thermoscan voor je. Doe dat wel binnen een minuut of 5, want dan ga ik een winnaar bellen.
9: Flevoland. Goedemiddag.
12: Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Ze hebben elkaar gebeld en ze hebben besloten om samen een liedje uit te brengen. Hanna May en Bluff en Ik ben niet meer bang. Nou, ik hoop dat Flevoland niet bang is om de telefoon op te nemen. Want ik stelde je net de vraag, welke artiest treedt vanaf morgen op in de Johan Cruijff Arena en doet dat vervolgens nog 9 keer? Zou dat zijn Harry Styles, zou dat zijn Ed Sheeran of zou dat zijn Taylor Swift? Er zijn wat goede antwoorden binnengekomen. Bijvoorbeeld van Vubo. En als Vubo de telefoon opneemt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat hij de Omroep Flevoland thermosmok thuisgestuurd krijgt. Maar dat is altijd een voorwaarde. Wel even.

0: Zal toch niet meebellen?
1: Nou ja, en dan hoor je in één keer de telefoon overgaan. Dan denk je, nou ja, het zou zomaar eens kunnen zijn dat dat Jordi is.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, ja. Het is zover. Ik ben het. Aangenaam.
0: Ja.
1: Wat heb je voor thee genomen, Wubo? Met rooibos of Engelse?
0: Nou, volgens mij was groene thee.
1: Groene thee zelfs?
0: Ja.
1: Doe maar gezond.
0: Dat is een smaakje.
1: Nou, heerlijk. En nog wat lekkers erbij ook op de vrijdagmiddag?
0: Ja, zo'n kaviaar.
1: Sorry?
0: Zo'n kaviaar koekje.
1: Oh, zo'n met... Oh, dat is lekker. Dan kun je zo dat koffie eraf likken, hè? Dat deed ik altijd. Ja, die zijn goed. Ja, dat kan dus ook bij de thee.
0: Ja, die is lekker.
1: Ja, nou, geniet ervan, Wubo.
0: Ja, dat komt wel goed. Ik zit nog even in de gang, want anders dan stoort het op de televisie.
1: Heel verstandig. Je mag, als de telefoon is opgehangen, mag je wel weer terug naar de woonkamer. Moet je op de gang blijven?
0: Nee.
1: Dat zal het zijn. Zeg, Wubo, jij hebt een antwoord doorgegeven. Ik stelde de vraag van welke artiest treedt er vanaf morgen 10 keer op. Hè? 10 keer, ongelooflijk. Het is niet allemaal uitverkocht. Maar wie is dat volgens jou?
0: Volgens mij is het Harry Styles.
1: Harry Styles. Ik ga controleren of dat goed is. Als er applaus komt, dan is het goed. Let op. Ja. Het is goed. Gefeliciteerd. En daarmee win jij, ik pak het er even bij, de Omroep Flevoland thermosmok. Daar kun je dan vervolgens je thee in gaan drinken of je koffie.
0: Ja, dat is zo. Nou, dan doe ik er gewoon warm water in, want dan doe ik dan een theezakje erin. Water in een kopje.
1: Het schijnt wel een paar uur warm te blijven.
0: Nou ja.
1: Nou, het ziet er nog schoon uit. Dus het is niet eerder gebruikt, het komt jouw kant op. Waar moet ik het naartoe sturen? Welke plaats?
0: In Koekangen.
1: Koekangen. Ja. Drenthe, hè?
0: Ja, dus in Drenthe.
1: Kijk, daar komt het richting Drenthe.
0: Nog hebben?
1: Nou, dat bespreken we zo meteen wel eventjes buiten de uitzending om. Anders gaat heel Flevoland richting Koekangen en dan willen ze bij jou zo'n lekker koffiekoekje eten. Ja. Wubo, ik wens je een heel goed weekend.
0: Ja.
1: Doeg.
0: Doei.
1: En dit is hem dan, de man die dus optreedt in de arena. Harry Styles, As It Was.

Niels Sedaka en Laughter in the Rain. En dankzij Harry Styles hoeft Wubo uit Koekangen nooit meer koude koffie of thee te drinken. Hij wil namelijk de Omroep Flevoland thermoscan, omdat hij weet dat Harry Styles vanaf dit weekend 10 keer optreedt in de Amsterdam Arena. Het is niet uitverkocht. Dus mocht je nog wat geld over hebben en wil je dat dan besteden aan Harry Styles, dan zou dat kunnen. Al zou ik dan wel heel goede oordoppen aanschaffen, hoor. Want ik ben er een keer geweest, een aantal jaar geleden. Nou, ik heb weinig van van de muziek gehoord. Ik hoorde alleen maar gillende meiden. Dus hou er even rekening mee als je die kant op wil gaan. Dit was Flevoland Muziekland. Althans, ik heb nog wel wat liedjes klaargezet natuurlijk. Maar zometeen het programma Studio Flevoland met een aantal tips voor jou als je er nog op uit wilt trekken dit weekend. Straks meer, maar zoals beloofd, ook nog wat muziek. Dit is Lionel Richie en Selah.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Je kon dat brengen op een manier dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bruining Vloeren en Ramen in Dronten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Bruining in Dronten.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Welkom bij NextUp Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld en daarom ruimt de NVWA 55.000 kippen. En maar liefst 403 woningzoekenden hebben zich aangemeld voor de 16 nieuwbouwwoningen in de Akkers op Urk. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland hoor je om 3:30.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen en ook geen flitsers gemeld. Maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister app.
9: Het is vrijdagmiddag. Studio Flevoland is begonnen met goede gesprekken vandaag. En natuurlijk ook muziek. We beginnen zo meteen met een liedje van Heart. So all I wanna do is make love to you.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Belofte maakt schuld. Ik heb het beloofd om het voor je te draaien. En dus ook gedaan. Hearts, all I wanna do is make love to you. Het is vrijdag 15 mei. Goedemiddag, Roy.
1: Ja, goedemiddag, vrijdag, weet je het zeker?
0: Ja, het is toch echt vrijdag. Het is echt een maandaggevoel, hè, vandaag.
1: Ja, dat komt echt door die extra vrije dag die voor veel mensen natuurlijk was. Ja, ze hebben allemaal wat gedaan, denk ik, gisteren. Ik ben bijvoorbeeld gaan bowlen.
0: Bowlen?
1: Ja.
0: Met of zonder rekjes aan de zijkant?
1: Nee, zonder rekjes.
0: Oh, nou dan kan ik het niet. Ik ben zo slecht in
1: bowlen. Nee, dat heb ik gezien tijdens het personeelsuitje.
0: Klopt, ja, wil ik het er niet meer over hebben.
1: En wat heb jij gedaan?
0: Ik ben, zoals heel veel andere Nederlanders, bij een tuincentrum geweest. We wilden onze slag slaan bij een tuinset. Ja. Maar die was in één keer 200 euro duurder dan 2 weken geleden. Dus ja, bij gekke Henkie niet.
1: Dat doen zij misschien wel omdat zoveel mensen dus naar een tuincentrum gaan. Die denken, oh, dan kunnen we nog even een extra slaatje eruit slaan.
0: Ja, dus hij staat nog gewoon lekker in het tuincentrum, die lounge set die we wilden kopen.
1: En was je wederhelft het ermee eens?
0: Nou ja, ja. Ja,
1: okay, uiteindelijk wel.
0: Ja, 200 euro, dat is veel geld.
1: Ja, dat
0: hoor.
1: Is veel geld, ja.
0: Ik wacht nog eventjes.
1: Ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat de rest van Flevoland gisteren heeft gedaan. Je mag het laten weten door even een appje te sturen. 0320 28 50 50. Wat heb jij gedaan tijdens Hemelvaartsdag?

0: De Bee Gees hoorde je en de Spicks en de Specs na een liedje van James T.W. en When You Love Someone.
1: De meesten zullen het kunstwerk herkennen als De Hurkende Man. Het kunstwerk Exposure dat op de Marker Strekdam in Lelystad staat. Het is onderdeel van Landart Flevoland. En nu kan je er iets relaxter van genieten. Want Lelystedeling Ton ten Brinke heeft er als burgerinitiatief bankjes laten plaatsen.
0: En onze verslaggever Raoul Kuipers is op die dam om even te gaan proefzitten. Nou Raoul, denk je, het is mooi weer vandaag. Ik ga lekker naar buiten.
2: Nou, dat zeker niet. Het is misschien wel de slechtste dag om hier te zitten, want het waait hard. Zojuist hebben we nog even een beetje regen gehad, dus het is vandaag niet echt genieten. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je hier zit, dat je kan genieten. Want als ik om me heen kijk, ja, dan ben ik omringd door het water. Er zijn toch enkele zeilbootjes aan het varen vandaag. En er zijn mensen bezig met kitesurfen. En we hebben natuurlijk uitzicht op het kunstwerk De Hurkende Man. Ik loop even een bankje verder, want er zijn in totaal 2 bankjes geplaatst. Het zijn betonnen constructies in een soort halfronde vorm, waardoor je ook tegenover elkaar kan zitten. En ja, net had ik meer zicht op Lelystad. Hier op dit bankje heb ik weer meer zicht op De Hurkende Man en op misschien wel een beetje Enkhuizen, toch Ton?
3: Richting Enkhuizen, ja zeker. En Horenshop. Horenshop ligt daar, je ziet het niet.
2: Nee, het is vandaag een beetje heilig, dus er valt niet zo heel veel te zien.
3: Jammer, ja, heel erg jammer.
2: Ja. Vertel eens, wat zie jij allemaal wat ik niet zie als we hier zitten?
3: Veel ruimte, heel veel lucht, geen hinder van het gebouw en dat soort dingen. Die kan natuurlijk wel, dat is Lelystad, dat is een en al gebouw. Maar hier heb je lekker de leegte en de wolkenpartijen en de, nou ja, voor Mark en Meer relatief woeste wolken, even golven, dat soort dingen.
2: Wat betekent deze plek voor jou?
3: Nou, ik kom hier graag omdat je hier helemaal tot rust komt. Je komt hier, als je gaat zitten, dan heb je nergens last van geen hinder van verkeer of van schreeuwende kinderen of weet ik veel wat. Niet dat ik een hekel aan kinderen heb, maar dat is wel eens lekker als het rustig is.
2: En uitgerekend op deze plek, want het is best een stukje lopen vanaf de parkeerplaats, waren geen bankjes.
3: Nee, ik kom hier vaak op de fiets en dan wil je even rusten. Veel mensen komen hier ook om even tot rust te komen, maar dan moet je op de taluut gaan zitten. Dat is op zich niet zo erg, maar je komt er nooit meer overeind. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger. Dus ik denk, dan moet gewoon iets van bankjes komen hier. Dat is een uitgelezen plek op zo'n uitzichtpunt om bankjes te hebben.
2: Maar die bankjes die kwamen er niet vanzelf?
3: Nee, het grondgebied is van Rijkswaterstaat. Dus wel binnen het gemeentelijk grondgebied. Wel binnen de gemeente. Maar de Rijkswaterstaat bepaalt hier. En daar heb ik het verzoek bij neergelegd een jaar of 5 geleden. Van kunnen jullie hier zorgen voor bankjes?
2: Heeft dat 5 jaar geduurd?
3: Dat heeft uiteindelijk met elkaar 5 jaar geduurd, ja. Dus dat ze honoreren geen burgerinitiatieven. Dat is de verklaring. Dus dan ga je op zoek naar andere mogelijkheden. En toen kwam er een mogelijkheid bij de gemeente dat je een burgerinitiatief kon indienen. En dat werd op een gegeven moment gehonoreerd. Dus ik kreeg €5.000 beschikbaar voor bankjes hier op deze plek.
2: Dus dan staan hier nu 2 bankjes. Hebben die dan €5.000 gekost?
3: Nee, ja, al met al wel, ja, met alle formaliteiten. Je moet eerst bij Rijkswaterstaat een verzoek indienen om hier te mogen staan met dat bankje. Dan moet je al beginnen met lezerskosten voordat ze het onderzoek gaan doen. Dan ben je al €1200 kwijt. Dat is echt ongekend. En dan nemen ze het onderzoek. Dat duurt een tijdje natuurlijk, want het gaat allemaal niet even snel. Dan moet er beslist worden of dat bankje ook kwaad kan hier. Dat het niet erin kan zakken of dat het weg kan waaien.
2: Nou, wat voor kwaad zou het bankje op deze plek kunnen?
3: Precies. Nou, dat mogen ze zelf niet zeggen. Dan moet er een apart bureau voor ingeschakeld worden. En dat bureau heeft uiteindelijk aangegeven met een breed onderzoek dat dit hier geen kwaad kan, zo'n bankje.
2: En nu is er een bankje geplaatst, laag bij de grond, zonder rugleuning. Dat was ook niet helemaal het eerste idee, toch?
3: Nee, het eerste idee was dat de bankjes die normaal aan de kust staan, dat zijn de lekkere bankjes met een mooie rugleuning en zo, dat was ideaal geweest, maar dat was te hoog. En de kunstenaar van het project, Anthony Comrie heet hij geloof ik, die wil helemaal niks in zijn buurt hebben, niks in de buurt van zijn kunstwerk. Dus ik denk, nou, dan kom ik tegemoet en probeer ik zo laag mogelijk te houden. Dan kan er ook niet zoveel gezeurd worden.
2: Maar Ton, als ik dit allemaal hoor, dan zit er heel veel werk en tijd in het plaatsen van 2 bankjes.
3: Ja, dat heeft een paar jaar geduurd, ja.
2: Waar komt jouw doorzettingsvermogen vandaan om specifiek hier die bankjes te krijgen?
3: Dat weet ik niet. Dat is de aard van het beestje, denk ik. Ik vind, als ik iets van plan ben, dan probeer ik dat ook zo ver mogelijk door te voeren. Totdat het uiteindelijk strandt in mogelijkheden. Maar in dit geval was er een mogelijkheid. Dus dat heb ik. Kijk, dit is even een voorbeeld. Zo'n bootje, dat zie ik je daar naar te kijken. Dit is toch prachtig?
2: Ja, er komt op dit moment een zeilbootje achter ons langs. Er zijn twee mensen die zijn fanatiek bezig om hem toch recht te houden. Want het is vandaag ook op het water best onstuimig.
3: Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk ook dat het even duurt voordat hij zijn zeil uitdoet.
2: Ja, als hij hem überhaupt uitdoet.
3: En dan moet hij de motor helemaal naar Enkhuizen, denk ik. In die richting vaart hij op of naar Markenwadden. Er komt nog een boot aan, die heeft wel zijn zeil gewoon uit. Zo'n groot.
2: Is dit dan ook de plek waar jij deze zomer veel uren gaat zitten?
3: Ik kom hier ook in de winter. Ik kom hier heel vaak. God, er is altijd wel iets te beleven. Op het water is altijd wat te beleven.
2: Ja, en nu zijn er twee bankjes. De ene die richt de ene kant op. En de andere kant, dan zie je een ander perspectief. Dat is ook over nagedacht, hè?
3: Ja, dit bankje daar, dat is echt gericht op Markermeer. Zodat je de wijsheid van de omgeving ziet. En dit bankje is gericht op de stad.
2: Ja, dus als je het uitzicht aan de ene kant beu bent, dan kun je de andere kant op kijken.
3: En als je dat kunstwerk nog niet eerder goed gezien hebt, dan kun je ook zo gaan zitten kijken.
2: Ja, en nogmaals, het is dus best even een stukje wandelen vanaf de parkeerplaats voordat je hier bent. Dus het is eigenlijk ook best lekker dat je een plek hebt om even uit te rusten, bij te komen en dit uitzicht tot je te nemen, want er is genoeg te zien. Ja, en zeker nu ze ook aan het windsurfen zijn, ja, aan het zeilen. Het is gewoon een heel mooi plekje om even stil te staan.
1: Je hoort zelfs de zeemeeuwen daar. Zo winderig is het daar bij Raoul Kuipers. Bij de nieuwe bankjes dus, bij het Land Art Kunstwerk Exposure.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
5: Het is exact 3:30. Goedemiddag. Vervoersbedrijf Keoli grijpt in naar klachten over kapotte rolstoelplanken bij Almeerse stadsbussen. Mensen in een rolstoel en reizigers met een rollator of kinderwagen kunnen daardoor soms niet mee met de bus. Keoli heeft de afgelopen dagen alle planken extra gecontroleerd en gaat de maandelijkse controles opschroeven. En ook gaat het bedrijf het beleid rond het gebruik van de rolstoelplank en het verlenen van assistentie onder de aandacht brengen bij de medewerkers. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselzekerheid en Natuur gisteravond bekendgemaakt. De NVWA ruimt 55.000 kippen op het bedrijf en de Mosselweg om verder verspreiding van het virus te voorkomen. Ook is er een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer ingesteld. In het gebied liggen 25 commerciële pluimveebedrijven. De onderneming in Biddinghuizen werd in 2022 ook getroffen door vogelgriep. Toen werden uit voorzorg 56.000 leghennen geruimd. En maar liefst 403 woningzoekenden hebben zich aangemeld voor de 16 nieuwbouwwoningen in de Akkers op Urk. Dat meldde wethouder Van Klinken afgelopen woensdagavond in de raadsvergadering. Een opmerkelijk hoog aantal, al is dat volgens Marco Jonkers van woningenplatform De Nieuwbouwers logisch te verklaren. Geboren starters op Urk die willen ook graag op Urk blijven. Toch hoeven de starters die nu een woning missen in de loting niets te vrezen, want in totaal komen er zo'n 1500 nieuwbouwwoningen in de Zeeheldenbuurt op Urk, waaronder ook meer starterswoningen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het 10 tot hooguit 12 graden en dat is een lage temperatuur voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking, maxima van 16 of 17 graden zijn gebruikelijk 3:30. Het weerbeeld bestaat vanmiddag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er een matig tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. Ook vanavond zijn er nog buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook weer kans op een bui. Zaterdag is een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel iets warmer dan vanmiddag.
7: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan 4 files in onze regio. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten doe je er 10 minuten langer over. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 5 minuten. De N331 dan, Emmeloord-Zwolle tussen Genemuiden en industriegebied Kranenweert, duurde 5 minuten langer over. En ook nog een file, maar dan de andere kant op de N331 tussen Meppel en Zwartsluis, duurde er nog 5 minuten langer over. Flitsers, die zijn niet te zien, maar zie jij flitser, je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
5: En zometeen in Studio Flevoland hoor je wat je dit weekend allemaal kunt doen in onze provincie.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Robert Cray bij Flevoland en Right Next Door.
1: Nou, veel mensen zullen aan het genieten zijn van een lang hemelvaartsweekend. En heb je zin om erop uit te trekken? Ja, dan kun je komend weekend in Flevoland naar allerlei activiteiten. Zo is er in Band morgen van 10 tot 4 een zomerfair. En kun je in Almere morgen of zondag meedoen aan de Nobelrun.
0: En in heel Nederland worden dit weekend de kanondagen gehouden, waarbij er allerlei activiteiten georganiseerd worden die te maken hebben met de kanon van Nederland. In die kanon staan 50 belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis.
1: In onze provincie kun je voor de kanondagen zondag terecht in het Waterloobos. Marjan van Ens is boswachter bij Natuurmonument in het Waterloobos en zij weet wat er allemaal gaat gebeuren komende zondag. Marjan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, luisteraars zullen nu misschien wel denken, Marjan van Ens, hè, die was toch verslaggever van Omroep Flevoland?
2: Dat was ook zo.
1: Dat was ook zo.
2: Maar dat was ook een hele lange tijd zo. Ja. Ja, ik kan het moeilijk ontkennen. Ik heb hier 30 jaar gewerkt. Jullie waren heel lange tijd ook mijn collega's. En dat was een prachtige tijd, laat ik dat voorop stellen. Anders was ik ook niet 30 jaar gebleven natuurlijk. Maar wat begon als een razende reporter 30 jaar geleden, werd langzaam een politiek verslaggever. Iemand die onderzoeksjournalistiek deed. Mm-hmm. En de laatste jaren hield ik me vooral ook bezig met achtergronden, met menselijke verhalen en met verhalen uit de natuur. En altijd als ik in de natuur kwam en met verhalen met beesten te maken kreeg, dan dacht ik, ja, hier moet ik eigenlijk zijn. Dat wist ik wel een klein beetje hoor. Ik heb een groen hart. Mm-hmm. En toen dacht ik, misschien moet ik het ook maar een keer gaan doen. Ja, en dus heb ik zo'n 2 maanden geleden de overstap gemaakt naar Natuurmonumenten. Daar ben ik heel erg blij mee. Deed me wel pijn in mijn hart dat ik mijn Omroep Flevoland moest gaan verlaten. Maar goed, dat heb ik dan toch uiteindelijk gedaan. Dus ben ik extra blij dat ik af en toe hier mag aanschuiven om over die prachtige natuur, over de dieren en over leuke evenementen te vertellen.
0: Dat is ook wel gek, denk ik, dat je dan 30 jaar de sleutel hebt van het pand van Omroep Flevoland en nu moet je aanbellen om binnen te komen.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Nu werd open gedaan en werd zelfs gevraagd, wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden, hoor.
0: Want je ziet er ook wel wat anders uit.
2: Ja, het is groen.
0: Ja, heel groen.
2: Ja, ik heb een groen hart, maar ook groene kleding. Ja, zo loop ik erbij tegenwoordig. Zo gaat dat.
0: Ja, wat jij
2: heel anders dan een strak colbert als je naar het provinciehuis gaat om daar provinciale statenvergadering te volgen of iets dergelijks.
1: Ja, maar dat bevalt, denk ik.
2: Ja, je ziet het, hoop ik.
0: Ja, je straalt.
2: Ja, het bevalt heel goed. Het is, ik hou me met name bezig met het Waterloobos in Noordoostpolder. En ja, dat is een prachtig bos, want daar komt natuur, geschiedenis, techniek bij elkaar. En dat is zo'n ongelooflijke interessante combinatie. En dat vind ik zelf interessant, maar wat ik het leukste vind is om het door te vertellen aan kinderen en ouderen.
1: Ja,
2: en dat
1: zegt,
2: is heel erg leuk.
1: Je zegt het komt allemaal samen, geschiedenis, natuur. Hoe zit dat dan in het Waterloobos? Wat is daar precies te zien?

0: het best zich kon wapenen tegen hoogwater, tegen stormvloed, tegen dat soort dingen. Nou, na 1953, de watersnoodramp, werd dat natuurlijk extra belangrijk. Mm-hmm. Toen kwam daar nog meer de nadruk op te liggen. En dus is daar ook onderzocht hoe bijvoorbeeld de Oosterscheldekering eruit moest zien. Hoe zorg je ervoor dat die dijken ook daadwerkelijk bestand zijn wanneer het hard gaat waaien, wanneer de golven hoog worden? En hoe zorg je ervoor dat ook andere waterlichamen of waterdijken of dijklichamen zich goed kunnen weren, zeg maar, tegen zwaar weer, letterlijk. Mm-hmm. Nou, dat soort dingen, dat is allemaal onderzocht in het Waterloopbos. En daarom hebben wij ook een link als Waterloopbos juist met de watersnoodramp van 1953. En 1953, die watersnoodramp, dat is dan weer een onderdeel van die kanondagen waar jij het zojuist al over had. Die kanondagen waarin wordt verteld wat de geschiedenis is van Nederland. Ja. Want voor de duidelijkheid, ik blijf verslaggever, deels blijf ik verslaggever. Je blijft het willen uitleggen, sommige dingen, maar dat is misschien ook wel goed. Die kanondagen die hebben 50 vensters, zo noem je dat. En één van die vensters is de watersnoodramp in 1953. En via het venster van de watersnoodramp is dus het Waterloopbos weer verbonden met de kanon van Nederland.
1: En wat is er dan te doen komende zondag? Sta je daar dan te vertellen wat er allemaal te zien is in het Waterloopbos?
0: Ja, dat sta ik te vertellen, inderdaad, maar niet alleen. Wij kunnen als vereniging gelukkig bogen op een heleboel vrijwilligers. Vrijwilligers die nog veel meer weten van het Waterloopbos en de geschiedenis en de vele onderzoeken die daar zijn geweest dan ik op dit moment nog kan vertellen. Daar ga ik natuurlijk nog helemaal in groeien. Maar ik heb het wel georganiseerd samen met collega's, deze kanondag in het Waterloopbos. En er wordt heel veel gedaan. We hebben allereerst de twee schaalmodellen die met name gerelateerd zijn aan de watersnoodramp. Die hebben wij ook extra op de kaart gezet. Dat betekent dat de golfbak open is. Dat wil eigenlijk zeggen dat die machines net als vroeger weer aanstaan. Twee van die machines. En dus komen er weer golven.
2: Dat is wel uniek om te zien.
0: Ja, dat is uniek om te zien. Daar zijn we ook heel blij mee dat die in ere is hersteld. Zodat we mensen ook echt kunnen laten zien wat was hier vroeger. Nou, het deltawerk, jullie kennen het nu als groot kunstwerk in het Waterloopbos. Eigenlijk iedereen kent wel dat grote betonnen gevaarte, een prachtig kunstwerk. Maar vroeger was dat een deltagoot waarin ook ongelooflijk grote golven werden nagebootst. Allemaal om te onderzoeken hoe dat Zuidwest-Nederland goed tegen de golven beschermd kon worden. Nou, ook daar hebben wij extra aandacht voor. Maar alle andere modellen zijn natuurlijk ook te bezichtigen. Het is heel leuk voor volwassenen, maar voor kinderen is dit natuurlijk veel te hoogdravend. En dus, voor de mensen die toevallig meekijken via de televisie, hebben wij een leuke bingo.
1: Ah,
0: ja, zeker. Goed, ja,
2: wat staat er allemaal op die bingo? Wat
0: bijvoorbeeld staat daarop, kun jij het oranje tipje vinden? Jullie weten het misschien nog niet, maar dat is een van de eerste vlindertjes die zich altijd in de lente laat zien.
2: Die is oranje, denk ik?
0: Ja, oranje tipjes. Het woord zegt het eigenlijk al. Dus de tipjes van de vleugeltjes zijn oranje. Kun je bijvoorbeeld een bepaalde kikker vinden? Dus het gaat niet alleen maar om die modellen. Het gaat ook om de natuur in het Waterloopbos. Verder kunnen ze hun eigen waterwerk bouwen. En het allerleukste, vind ik tenminste, maar ik weet niet hoe jullie daarover denken. Vroeger ging ik altijd in slootjes beestjes vangen in een potje.
1: Ja, ik niet.
0: En kijken wat ik gevangen had. Nou, ik kon het toen echt geen wijs uit worden, maar inmiddels wel. Want ik heb collega's die heel veel weten van waterbeestjes. Dat kun je ook gaan doen in het Waterloopbos aanstaande zondag. Kun je met een schepnetje, met een loep en met een boswachter kun je gaan ontdekken wat voor beestjes er allemaal in die watertjes in het Waterloopbos zitten. Dus ja, genoeg te doen,
1: nou,
0: volgens mij.
1: Komende zondag dus, nog een bepaald tijdstip waarop de boel open wordt gezet.
0: Ja, van 11 tot 5. En als je mee wilt doen met een bijvoorbeeld excursie met de boswachter, moet je wel voor 4:30 zijn. Want anders dan loop je het misschien net mis. En dat zou hartstikke jammer zijn.
2: Ja, wil je nog meer nalezen erover? Dat kan ook op de website visitflevoland.nl. En dan kun je ook zien wat er verder nog dit weekend in de provincie te doen is. Marjan van Ens van Natuurmonumenten, dank je wel.
1: Klinkt toch gek, hè? Marjan van Ens van Natuurmonumenten.
0: Ik ben er al aan gewend. Ja.

0: Nou, ik zou dan willen lopen in Memphis op dit moment. 21 graden is het daar. Het wordt vandaag 30 graden. Ik hoorde Marco met Walking in Memphis.
1: Ja, iedereen is weer in zijn sas. Want komende zondag tussen 12 en 2, adres onbekend met Ron Kas. Ron, goedemiddag.
2: Ja, zeker. Dat komt goed van pas. Dat is 12 en 2, inderdaad. En wij hebben heel veel familieverhalen momenteel in adres onbekend. Waar jullie ons altijd mee kunnen helpen. Ik kan niet zo goed uitstaan. Vorige week hadden we er eentje waarvan ik dacht, dit is zo concreet. Dit gaan we oplossen. Dat was ook nog moederdag. Martin, die was in adres onbekend. Heeft zijn moeder nooit gekend, omdat moeder 14,5 was toen ze zwanger was. Kind afgestaan. Onder druk. Hij heeft alle begrip getoond op de radio voor als ze zich melden. Ze hoeft zich nergens voor te schamen. Je mag je kleinkinderen zien. Marta Martens moet in Den Haag gewoond hebben. We hadden een tip via het leger des Heils dat er een Marta was die inderdaad een jaar of 70 nu is. Kind heeft afgestaan. Het lijkt toch te verkeerde te zijn. Dus we zoeken door. Marta Martens, waar ben je? En alweer een volgende vader. Ook wel bijzonder. Hè? Sylvia weet het nog helemaal niet zo lang. Maar zij heeft een Spaanse vader. Altijd is ze opgevoed door vader en moeder. 4 dochters. En nu blijkt dat de 2 oudste dochters die zijn van vader Jan. En toen is er een Spaanse kostganger in huis gekomen. In Hilversum in 1966. Zijn volledige naam Lorenzo López Fernández. In Hilversum dus 1966. Moeder raakte zwanger. En moeder is daarna dus ook nog van een andere Spaanse kostganger zwanger geraakt. Die zoeken we niet. We zoeken dus alleen deze ene vader van deze Sylvia. Zij is stom verbaasd. Haar ouders leven niet meer. Ze vraagt zich af, hoe kan het zijn dat vader gewoon in een gezin heeft gewoond, waarbij moeder dus tot 2 keer toe een kind kreeg van een kostganger uit Spanje. En nou wil ze hem leren kennen ook. Hij moet geboren zijn in 1942 in Madrid. En wij hopen dat hij is blijven hangen in Nederland. We zien wel op de woningkaart dat hij in 66, 67 en 68 in Nederland woonde. Dus waarom is hij niet gebleven? Hij werd ook wel Fernando genoemd. Terwijl hij dus Lorenzo López Fernández heet. Maar goed. Zo gaat dat met name. Dan komen we midden in de regio. We noemen de naam Meta Enzerink. En dan moeten we een beetje voorzichtig doen. Want haar adoptiemoeder Mathilde die zegt, ja, ik heb nog wel eens misgegrepen als het hier om gaat. Ik kwam heel vaak bij Meta en bij haar vriend in Lelystad. Maar in 2018 stond ik daar voor de deur. Toen was het huis leeg. Ze was weg bij haar vriend. Vertrokken zonder afscheid. En nu zegt ze, ja, misschien had ze daar haar redenen wel voor. Maar ik wil toch weten waar ze gebleven is. Geboren augustus 1979 op Java. Ze heeft in Amsterdam in Horen gewoond. Zwanger van een Surinaamse vriend die Felenio heette. En met wie ze dus in Lelystad gewoond heeft. En nu zegt Mathilde, maar dat is ook maar een gok. Ze zegt, ja, misschien is mijn meisje wel naar Indonesië gegaan om daar haar biologische moeder te gaan zoeken. Nou, dan kunnen we haar misschien wel bij helpen als dat moeilijk is. Maar goed, Meta Enzerink uit deze regio. En dan een gezin waarbij een moeder altijd het gezin bij elkaar gehouden heeft. En moeder is er niet meer en nu is alles uit elkaar gevallen. Ton, die probeert broer en zus bij elkaar te brengen. Het zijn Peter en Willy Verhoeven. Hun moeder bond hen en haar liefde voor het voetbal, specifiek voor onze aller Ajax. Maar Ton, ja, die zegt, ik heb ook een beetje spijt, want op Peter's 70ste verjaardag heb ik niks van me laten horen. En toen woonde Peter nog wel in Lelystad, gaan we weer, met 2 kinderen. Zij heette Stefan en Mirjam Verhoeven dus. En broer Peter is nu 73 jaar. Het zou ontzettend fijn zijn als jullie thuis of onderweg ons kunnen helpen.
1: Dat moet haast wel. Ook met 2 verhalen dus gewoon in onze eigen provincie.
2: Ja, ja. Lijkt mij ook. Maar ja,
1: moet opgelost worden.
2: Aan jou.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Geef hem terug, dat verhaal. Geef hem aan jou, Jordi.
1: Ja, jij gaat mij vragen wat het telefoonnummer is natuurlijk, hè?
2: Ja, weet je dat ook?
1: Niet uit mijn hoofd.
0: 0800
2: ja.
0: 30 30 300.
2: Ja.
0: Kijk, ik weet het wel, Jordi.
2: Roy weet dat wel.
1: Ja, ja, die scoort punten. Ja.
2: Roy, wat doe je volgende week vrijdag?
0: Ja, ik heb een gaatje volgende week vrijdag. Dus,
2: en 0830-30-300 is ook nog gratis, maar nooit voor niets.
1: Ik weet wel hoe laat het begint, het programma zondag.
2: Ja, ik heb ook wel eens bij jullie gehoord om vanaf 2 uur, hebben jullie wel eens gezegd.
1: Nee, ik nooit hoor.
2: Nee, jij nooit. Nee.
0: Dat zal ik dan wel zijn geweest.
2: Nee, dat was jij niet.
1: 12 uur, dan begint het. Ron, goed weekend.
2: Hetzelfde.

0: Dit is Flevoland.
1: Een mooi gezegde is, een ui gezaaid in mei geeft prei.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Die nar die kon dat brengen op een manier dat het dat werd geaccepteerd.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Quis.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Vervoersbedrijf Keoli grijpt in naar klachten over kapotte rolstoelplanken bij Almeerse stadsbussen. En maar liefst 403 woningzoekenden hebben zich aangemeld voor de 16 nieuwbouwwoningen in de Akkers op Urk. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws over een half uur.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
10: Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens. Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie. 12 kilometer file in onze regio. Het zijn er 4. We beginnen op de A6. Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband doe je er 5 minuten lang over. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette. 1 kwartier. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen doe je er 5 minuten lang over. Dat komt door een weg die is afgesloten vanwege een spoedreparatie. En ook de andere kant op heb je daardoor wat vertraging. Tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen doe je er ook 5 minuten lang over. Flitsers, die zijn niet gezien, maar zie je er eentje. Je kunt hem in... Wij melden via de Flitsmeister-app.
8: Het is de vrijdagmiddag van Flevoland en zometeen word je op de hoogte gebracht van de geschiedenis van onze provincie. We reizen af zo richting Noordoostpolder.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Shania Twain en Don't Be Stupid. 9 over 4 geworden. Welkom terug bij Studio Flevoland.
1: Wanneer voelde jij je nou eigenlijk stom?
0: Oh ja, jeetje, dan vraag je me wat. Dat zou ik niet weten.
1: Nee, jij voelt je nooit stom eigenlijk.
0: Nou ja, vast wel eens een keertje, maar ik kan het niet zo 1, 2, 3 bedenken eigenlijk.
1: Ik eigenlijk ook niet.
0: Nee.
1: Nou ja. Uurtje geleden.
0: Ja.
1: Vroeg ik natuurlijk aan jou thuis van wat, wat heb je afgelopen donderdag, dus gisteren is dat, ja, donderdag toch?
0: Ja, dat is gedaan vandaag. Ja.
1: Hemelvaartsdag. En we kregen van Ilva nog een reactie. Ja, die zegt, ja, ik heb gewoon heerlijk even een filmpje gekeken. En ik ben gaan wandelen in mijn eigen woonomgeving. En ik heb mensen gesproken die met kreeften onderzoek deden.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, een volle dag toch nog wel voor Ilva in ieder geval. Ik vraag me nog af of mensen gisteravond naar het Songfestival hebben zitten kijken. Want ik hoor er dus eigenlijk helemaal niemand over. Ook omdat Nederland niet meedoet dit jaar natuurlijk.
1: Ik kijk het daarom bewust niet.
0: Nee. Ja, ik heb dinsdagavond heb ik een stukje gezien.
1: Ja.
0: Er is geen spanning op het moment.
1: Nee? Nee. Ja, omdat er geen Nederlander mee is.
0: Precies.
1: Precies. Ja, dan ben je dan eigenlijk een songfestival-fan of ben je dan wel echt een nationalist, zeg maar?
0: Ik denk op dat gebied een nationalist. Ja, wel, Nederland voor de winst natuurlijk.
1: Ja, ik vind het ook niet leuk als we niet mensen in de finale zitten. Ik had zo stom.
0: Ja, zaterdag zitten we dus ook niet in de finale.
1: Nee, dus ik ga niet kijken.
0: Weet je wel wie er gaat winnen?
1: Ik heb geen idee. Wat denk jij?
0: Gaan we ons verder niet mee bezighouden. Nee. Als je het gaat kijken, veel plezier morgenavond. Wij hebben muziek voor je van Stories. Brother.

0: Stories en Brother Louie.
1: Iedere vrijdag rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van onze provincie. En vandaag doen we dat met Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder. Aukje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En jullie krijgen als Cultuurhistorisch Centrum vaak voor mensen documenten, foto's of spullen van vroeger. En zo kregen jullie onlangs iets toegestuurd van Rob, hè? Waar kwam hij precies mee?
2: Hij kwam met foto's uit 1944, hele bijzondere oude foto's. En hij kwam met de documenten die zijn vader al die tijd bewaard had na een eigenlijk hele korte onderduikperiode in de Noordoostpolder.
0: Ja, wat was er allemaal te zien op die documenten en foto's?
2: Op die documenten, dat is onder andere een verklaring, oftewel de beroemde Ausweis, die de polderwerkers bij zich moesten hebben. En daar staat op dat ze vrijgesteld zijn van arbeidsinzet in Duitsland, omdat ze nodig zijn voor de voedselvoorziening. Ja. En de mensen hielden daar erg van stempels. En dat kun je ook zien. 3 dikke stempels erop. En achterop ook stempels, zodat je vooral maar goed kon zien dat jij gerechtigd was om in de polder te zijn. Je kon dus aangehouden worden, dan had je die Ausweis nodig en je persoonsbewijs. En dan werd je niet opgepakt om in Duitsland aan het werk te gaan.
1: Ja, hoe bijzonder is dit nou eigenlijk, Aukje, dat dit allemaal bewaard is gebleven en dat dat aan het Cultuurhistorisch Centrum is overgedragen?
2: Het is heel bijzonder omdat dit het verhaal vertelt van een hele korte onderduikperiode. Van maart 44 tot en met september 44. De vader van Rob heette Hans en die is in kamp Ramspoort aan het werk gegaan als grondwerker, dus gewoon greppels spitten. Maar het werd allemaal erg spannend na de eerste mislukte razzia. En ik denk dat hij toen in september ergens anders is ondergedoken. Want op 19 september hebben we weer een formulier dat hij is uitgeschreven. En dat hij zijn distributiespullen in moet leveren bij distributiekantoor Blokzijl. Dus dan heb je ook geen recht meer op bonnen voor brood bijvoorbeeld. Ja.
0: Waarom gingen mensen eigenlijk onderduiken als grondwerker in Noordoostpolder?
2: Omdat je dan niet aan het werk hoefde in Duitse oorlogsfabrieken of bij Duitse boerderijen. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen die in de polder aan het werk gingen, omdat ze dachten, dat lijkt me wel wat later, die polder. Ik wil wel een kans maken om daar een boerderij te krijgen. Ja.
1: En weet je ook iets meer hoe het nou is afgelopen met de vader van Rob?
2: Ik weet dat hij is ondergedoken en daarna eigenlijk weer gewoon zijn leven heeft opgepakt. Hij heeft eigenlijk Rob nooit iets verteld over deze periode. En toen Rob de spullen van zijn vader ging opruimen, vond hij het en nam hij met ons contact op. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want dit geeft precies, doordat het zoveel documenten zijn, heel mooi weer hoe er toe gewerkt werd. Er zit onder andere ook een briefje bij van, ja, we stappen over op een automatische loonadministratie. Vroeger werd alles met de hand bijgehouden, maar ik denk dat ze toen een soort systeem hadden intussen voor al die arbeiders. En nou, daar stond dan ook op van, wat betekenen die codes?
0: Hoe reageerde Rob daarop dat jullie al deze dingen hebben uit kunnen zoeken? Wat is zijn reactie daarop?
2: Ja, dat vond hij heel bijzonder en daar was hij erg blij mee. En daarom heeft hij besloten om alle spullen aan ons af te staan.
1: En toch heb ik het idee, en ook weer in dit verhaal, dat mensen toen de tijd heel lastig vonden om het over de oorlog te hebben. Hè? Ja, daar werd niet over gepraat wat zij hadden meegemaakt. Nee.
2: Dat klopt en daar komen we steeds meer achter. We krijgen ook best veel vragen van mensen die zeggen van, hey, mijn vader heeft vroeger in kamp Zwarte Meer gezeten. Hoe zat dat dan? Weten jullie dat? Is hij ook opgepakt bij de razzia? Want daar is natuurlijk ook wel wat onduidelijkheid over. Er zijn mensen opgepakt bij de novemberrazzia, maar ook mensen weer teruggehaald. Er zijn mensen die hebben zich weten te verschuilen, maar die hebben daar ook vaak later niet over gepraat. Er zijn ook mensen die hebben er wel iets mee gedaan en die hebben een dagboek geschreven. En die dagboeken, daar hebben we er ook best veel van bij het Cultuurhistorisch Centrum.
0: Ja. Nou ja, nu, jullie willen eigenlijk ook een oproep doen. Hè, van, Rob is natuurlijk naar jullie toegekomen met spullen van zijn vader die hij gevonden had tijdens het opruimen. Nou, daar is eigenlijk heel veel uitgekomen. Vragen die altijd onbeantwoord waren voor Rob zijn nu beantwoord. Jullie doen daarom een oproep aan alle andere mensen die ook dingen aan het opruimen zijn. En ja, misschien dingen van waarde vinden. Van, ja, breng het naar ons toe.
2: Ja, breng het naar ons toe. Als je het niet kwijt wilt, dan willen wij het graag bekijken en uitleggen wat het betekent. En dan scannen we het in. Maar je mag het ook bij ons inleveren. En eigenlijk moet mij ook van het hart van, ga gewoon praten met je familie. Van, hey, hoe was dat? Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb. Die is in de oorlog ook in de polder gaan werken. En bij de razzia heeft hij zich verstopt. Maar daar heeft hij eigenlijk ook maar heel weinig over verteld. En hij is wel 83 geworden, maar ik heb hem eigenlijk, vind ik nu achteraf, ook te weinig gevraagd.
0: Is er iets wat je echt zou had willen vragen vroeger, maar dus niet hebt gedaan?
2: Nou, hoe hij die razzia ervaren heeft. Van hoe, want hij ging daarna gewoon een nieuwe Ausweis halen. En hij kon daarna gewoon weer aan het werk.
0: Ja, ja.
2: Ja, dus, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja. Ja, nou ja, dat zijn van die dingen waarvan je achteraf denkt van, hé, had ik het maar. Hè? Maar ja, dan is het lastige natuurlijk van, hoe pak je zo'n gesprek ook weer aan? Hè? Dat is een gevoelig onderwerp vaak.
2: Ja, en dat horen we heel vaak. En je ziet nu ook in de tijd van 4 en 5 mei dat er nog oude films opduiken, foto's. Er heeft een mooi artikel in de krant gestaan over al die briefjes die in Westerbork uit de trein zijn gegooid. Er is eigenlijk nog heel veel te vertellen.
1: Nou, heb je nog spullen ergens liggen of kom je het tegen bij het opruimen van de zolder bijvoorbeeld? Neem even contact op met het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder. Zij kunnen dat misschien wel voor je uitzoeken wat er allemaal is gebeurd in Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog. Dankjewel voor dit verhaal. Aukje van der Molen.

0: thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Wondkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Het is 4:30, goedemiddag. De schorsing van directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. Eerder werd de schorsing ook al met 6 weken verlengd. Begin maart werd ze geschorst vanwege een extern integriteitsonderzoek naar meerdere meldingen. Dat onderzoek loopt nog. De gemeente verwacht uiterlijk 23 juni een definitief besluit te nemen. De eerdere schorsing leidde tot onrust binnen Jeugd Lelystad. Meerdere medewerkers melden zich ziek en de dienstverlening lag korte tijd stil. Jeugd Lelystad regelt de toegang tot specialistische jeugdhulp in de gemeente. Een 23-jarige man uit Nieuwegein moet 1,5 jaar de cel in voor het verkrachten van een 12-jarig meisje uit Zwifterband. De man heeft altijd volgehouden dat het meisje ook seks wilde en dat hij niet wist dat ze zo jong was. De rechtbank in Lelystad vindt dat er genoeg bewijs is tegen de man. En vervoersbedrijf Keolis grijpt in naar klachten over kapotte rolstoelplanken bij Almeerse stadsbussen. Mensen in een rolstoel en reizigers met een rollator of kinderwagen kunnen daardoor soms niet mee met de bus. Keolis heeft de afgelopen dagen alle planken extra gecontroleerd en gaat de maandelijkse controles opschroeven. En ook gaat het bedrijf het beleid rond het gebruik van de rolstoelplank en het verlenen van assistentie onder de aandacht brengen bij de medewerkers. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws kun je op je gemak nalezen op onze website en in de app.
17: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe één vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk.
18: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag is het 10 tot hooguit 12 graden en dat is een lage temperatuur voor de tijd van het jaar. Ter vergelijking, maxima van 16 of 17 graden zijn gebruikelijk half mei. Het weerbeeld bestaat vanmiddag uit buien en slechts af en toe zon. Daarbij waait er een matig tot aan het water vrij krachtige wind uit het westen of noordwesten. Ook vanavond zijn er nog buien. In de loop van de avond neemt het aantal buien vanuit het westen af en klaart het soms op. Vannacht zakt het kwik tot een graad of 5. Er zijn dan opklaringen, maar er is ook weer kans op een bui. Zaterdag is een afwisseling van zon en buien. Het aantal buien is lager dan vandaag. Met een middagtemperatuur rond 13 graden is het nog altijd fris voor de maand mei. Maar het is wel iets warmer dan vanmiddag.
19: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. 1 melding, een korte file op de N331. Zwolle-Emmeloord tussen industriegebied Kranenweert en Zwartsluis. Doe je er 5 minuten langer over. En er is ook een flitser gemeld. Die staat op de N50 in Emmeloord. Bij hectometerpaal 266,6.
20: Heb je een rijbewijs en houd je van autorijden? En heb je ook nog eens een keer zin om met wat mensen te kletsen? Nou, dan zou je zomaar eens vrijwilliger kunnen worden van de buurtbus in Lelystad. Want er wordt hard gezocht naar vrijwilligers. Zometeen in Studio Flevoland meer daarover.
21: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Als je je afvraagt wie dit nou zong, nou, dat kan ik vertellen. Dat was Billy Joel met The Longest Time.
1: Al bijna 10 jaar lang verzorgt de buurtbusvereniging Lelystad het busvervoer van de buitenwijken van de stad. Geheel door vrijwilligers en die hebben ze nu weer hard nodig. Daarom houden ze komende week speeddates in Snackbistro in Lelystad.
0: Vrijwilliger Boudewijn Lutkemeijer is al 8 jaar lang chauffeur op de bus. En hij is nu even uit de bus gekropen, zit hier in de studio. Goedemiddag, Boudewijn.
2: Goedemiddag.
0: Wat is er nou zo leuk aan het rijden met de buurtbus?
2: Andere mensen van de A naar B brengen. Op een leuke manier. En ze zijn allemaal blij dat je ze heen en weer brengt.
0: Ja, je zegt op een leuke manier heen en weer brengen. Maar wat maakt het leuk?
2: Ik heb ook op de stadsbus gereden. En daar zijn de mensen niet echt vriendelijk. En hier word je netjes goeiedag gezegd. Ze zijn blij met de buurtbus.
0: Waar heeft dat mee te maken dan? Dat mensen bij de buurtbus veel vriendelijker zijn?
2: Omdat er anders helemaal geen bus rijdt.
1: Ja, want de buurtbus die is voor de buitenwijken, hè? Dus ja. De plek waar normaal gesproken geen bus komt. Ja. Waar rijdt de buurtbus allemaal langs in Lelystad?
2: Golfresort, Parkhaven, Buitenhof, Bioscience Center op de Rundeweg.
1: Ja. Dus allemaal die buitenwijken, ja. Zeg maar. En dus ze zijn echt heel dankbaar eigenlijk dat jullie rijden.
2: Ja.
1: Wordt het ook wel eens gezegd?
2: Ja. Ook af en toe wordt er wel eens wat gedaan door passagiers. Als je wil ze naar Zuiger Plasbos, dan kunnen we ze er af en toe ook heen brengen. Laten we weer ophalen.
1: Dus het is niet altijd halteren op de halte, maar ook soms nog even net even...
2: Nee, mensen kunnen gewoon langs de weg de hand opsteken in de wijk. En dan stoppen we en dan kunnen ze mee.
0: Ja, zo simpel is het.
2: Ja. Hè?
0: Het is niet per se een vaste route, natuurlijk wel een beetje.
2: Wel een vaste route, maar ja.
0: Je kunt af en toe eens wat extra stoppen als het nodig is. Hoe vaak zie je nou dezelfde mensen bij jou in de bus?
2: Zeer regelmatig. Je hebt wel een vaste groep mensen die gebruik maken van de bus. De ene zie je dagelijks en de andere zie je 1 keer in de week.
1: Bouw je dan ook een soort band op met sommige mensen?
2: Met sommige mensen zou kunnen dat je er een band mee opbouwt, ja.
1: Want ken je ook sommige mensen bij naam bijvoorbeeld?
2: Heel weinig.
1: Oké.
0: Maar zijn jou misschien
2: wel allemaal van gezicht, maar niet echt bij naam.
0: Nee, want het is natuurlijk wel zo dat als de buurtbus niet zou rijden op die plekken door Lelystad, dan moesten die mensen een veel duurdere taxi gaan bellen natuurlijk om op hun bestemming te komen.
2: Ja. Inderdaad.
0: Ja. Lastig.
2: En dit is gewoon, ze kunnen gewoon met de OV-pas reizen, met inpas betalen. Dus.
1: Ja, want hoe ziet die bus eruit? Het is niet zo'n grote bus als die we kennen.
2: Nee, het is een Mercedes, verlengde Mercedes Crafter.
1: Ja, dus hoeveel mensen kunnen daarin?
2: 8.
1: 8 man.
2: 8 personen. En hij is iets verlengd, verhoogd. En
1: zit hij ook wel eens vol?
2: Hij zit regelmatig vol en 's morgens hebben we wel een bus meerijden vanaf Buitenhof naar het station toe, omdat daar te veel passagiers zijn.
1: Zo populair is dus de
0: buurt. Je wil iedereen meenemen ook natuurlijk. Ja. Mag er ook wel eens iemand bij jou op schoot als het vol zit?
2: Nee.
0: Nee? Oké, dat is niet toegestaan.
2: 8 is 8, volgens wegen verkeersbeleid mag je niet meer als 8 meenemen.
0: Nee, en je moet je wel aan de regels houden. Ja. En het is ook van belang dat de bus werkt. Maar ik heb gehoord, als er het een en ander kapot is aan die bus, dan wil jij ook nog wel eens onder de motorkap kijken?
2: Ja, kijken wel.
1: Kijken wel.
2: En dan houdt het ook op. Ik doe er eigenlijk niks aan. Een lampje vervangen. Maar
1: als er dus iets is, maar dan komt het naar jou toe, zeg maar. Dan moet jij kijken.

0: Nee.
1: Want?
0: Dan heb je in Lelystad 3 bussen nodig. Anders zit je met het gewicht.
1: Ja.
0: En ja, nou blijft nog een normaal B-rijbewijs. En dan moet iedereen een vrachtwagenrijbewijs gaan halen.
1: Ja, dat is. En dan wordt het wel moeilijker om vrijwilliger te worden, denk ik.
0: Ja. Ja.
2: Wat hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer bij de BuBus?
0: Op het ogenblik zijn er 38 vrijwilligers.
2: Nou, dat zijn er heel wat, zou je zeggen. Maar toch worden er nog vrijwilligers gezocht.
0: Ja, we zoeken altijd vrijwilligers. En we verwachten van de vrijwilligers dat ze zich minimaal 1 keer in de 2 weken inzetten op een dienst. En die zijn van 2, 3 of 4 uur. En dan heb je 26 diensten in een week. Dus.
2: En wat is de voorwaarde? Een rijbewijs hebben dus? Gewoon een normaal rijbewijs?
0: Rijbewijs en ze krijgen dan ook een medische keuring.
2: Maar ook nog eens even.
0: En
2: je moet een beetje een vlotte babbel hebben, denk ik.
0: Nou, hoeft niet. Nee. Mag wel.
1: Ja. En een beetje netjes rijden natuurlijk.
0: Ja, netjes rijden wel.
2: Remmen bij de drempel. Ja.
1: En komende donderdag is er dus dan een speeddate in Snack Bistro in Lelystad. Als je daar geïnteresseerd in bent, wat gaat daar dan gebeuren?
0: Nou, gewoon langskomen. Kunnen we kennis maken met elkaar. En eventueel nog een rondje mee rijden op de bus.
1: Dat ze gelijk al kennis kunnen maken met hoe de bus eruit ziet.
0: Ja.
1: Ja, want iedereen kan het rijden. Hè? Dus ook Jordi, als Jordi nog een paar uurtjes over heeft bijvoorbeeld, kan hij ook zeggen, joh, ik ga op de buurtbus.
0: Ja.
1: Ik zie hem al heel...
0: Iedereen met B-rijbewijs kan rijden.
1: Ja, nou leuk. Dus komende donderdag dus in Snack Bistro aan het Dukaanplein 16 in Lelystad. Dan wordt er dus een speeddate gehouden. Ja. Boudewijn Lütkemeijer, vrijwilliger dus. En ook je sleutelt dus ook aan de bussen van buurtbus Lelystad. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.

0: Marmalade en The Loving Things. Ik zat lekker mee te klappen met dit liedje. Ook omdat het bijna weekend is. Gek toch, hè?
1: Dat voelt toch altijd fijn, hè?
0: Ja. Maar ook omdat gisteren Hemelvaartsdag is, dan zijn heel veel mensen vrij. En dan gaan we vandaag even een dagje werken.
1: Het is vandaag maandag of vrijdag?
0: Zo voelt het wel. Het is vrijdag, ja. En zometeen na vijf het nieuws natuurlijk op de radio.
1: Ja, onder andere het laatste nieuws over de vogelgriep in Biddinghuizen. En we kijken alvast naar het weekend. Want de return in Brabant tegen Willem II voor Almere City FC staat op voor de deur. Dus dat gaan we even op vooruitblikken.

0: is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een 23-jarige man uit Nieuwegein moet 1,5 jaar de cel in voor het verkrachten van een 12-jarig meisje uit Zwifterband. En er is ook nog meer nieuws uit onze provincie. Want de schorsing van directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. Dat is over de hoofdpunten. Meer nieuws uit onze regio hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boksmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6, blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er zijn geen vertragingen gemeld in de regio. En ik kijk nog even bij de flitsers. Die zijn ook niet gemeld, maar zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
8: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Het laatste nieuws erover hoor je zo meteen in dit programma Studio Flevoland.
12: Dit is een uittip.
13: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
14: Dit was een uittip.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check.
12: Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: dat met Breakfast at Tiffany's.
1: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep geconstateerd. En om ervoor te zorgen dat het virus niet naar andere bedrijven overgaat, worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf geruimd. En ook de eieren van de onderneming die worden vernietigd. Verslaggever Marielle Bakker verslaat de ruiming bij het bedrijf op de Mosselweg in Biddinghuizen.
2: Het is al de tweede keer in 4 jaar dat dit bedrijf wordt getroffen door de vogelgriep. En dat is natuurlijk ontzettend zuur voor de eigenaren en het personeel van dit pluimveebedrijf. We hebben vandaag gezien dat 55.000 leghennen worden geruimd. En dat betekent dat ze worden vergast met CO2 en ze worden opgeraapt en met shovels in vrachtwagens geladen. Vervolgens gaan ze naar het Brabantse SOM, een vernietigingsbedrijf. Rond dit bedrijf is een cirkel van 10 kilometer getrokken en er zitten maar liefst 25 andere pluimveebedrijven in. En daarvoor geldt een ophokplicht en een vervoersverbod en dat duurt 30 dagen. De eieren van dit bedrijf worden weggegooid, worden ook vernietigd. Maar de eieren van de 25 pluimveebedrijven hieromheen kunnen straks gewoon verkocht worden. Het opmerkelijke van deze uitbraak is dat het trekvogelseizoen al in maart is afgelopen. En ook 4 jaar geleden bij de vorige uitbraak was dat het geval. Toen was de uitbraak in juni. We kunnen daaruit concluderen dat het virus waarschijnlijk niet door trekvogels is verspreid. Maar het virus is waarschijnlijk altijd in dit gebied gebleven.
1: Je hoorde een bijdrage van verslaggever Marielle Bakker.

0: Robert Palmer. En the best of both worlds.
1: Ja, het was een natte week deze week. Maar komend weekend, of nou tenminste komende week, wordt het beter. Toch, Floris Laveber van Weerplaza?
2: Inderdaad, goedemiddag. Ja, dat is nog wel ver weg hoor. Want als we eventjes naar de actuele situatie kijken, dan zien we dat het ronduit buiig is in de provincie. Vanaf de Noordzee worden echt heel veel buien aangevoerd. En die trekken ook met een noodgang over Flevoland heen. Kan lokaal ook onweer en hagel bij voorkomen. Dus al met al zijn we voorlopig nog niet van de nattigheid af. Pas halverwege de nacht, ja, dan wordt het vanuit het westen wat droger, klaart het op en daalt de temperatuur flink naar een graadje of 4.
1: Ja, en het weekend dan, gaan we dat een beetje droog overkomen of ook niet?
2: Ja, er zijn wel buien, maar die zijn veel minder talrijk dan voorgaande dagen. Morgen overheersen ook de droge periode, schijnt de zon af en toe flink in de provincie. Maar in de loop van de middag trekken er opnieuw enkele buienexemplaren over. Maar die trekken in de loop van de middag ook weer weg. En dan volgt er een heldere avond. Dus zo slecht is het morgen ook weer niet. Ondanks de lage temperaturen van een graadje of 12. Zondag is er meer regen mogelijk. En dat geldt eigenlijk ook voor maandag, dinsdag. Maar de temperatuur gaat heel geleidelijk wel omhoog.
3: Ja, want ik wou net zeggen, die temperaturen die we nu hebben in onze provincie, dat is niet heel gebruikelijk, hè, voor de tijd van het jaar.
2: Nee, zeker niet. Momenteel waarde tussen de 9 en 11 graden slechts. Ongeveer 17 of 18 graden is normaal voor deze fase van het jaar. Ja. Maar daar gaan we volgende week wel in de buurt komen, want dinsdag is het al een graadje of 18. Dat is allemaal normaal voor deze fase van het jaar. Maar eind volgende week, ja, dan komt zelfs de zomerse waarde van 25 graden in zicht.
3: Oh, wauw. En hoe zeker is dat nou, Floris, dat het ook daadwerkelijk zo warm gaat worden?
2: Ja, dat is wel vrij zeker hoor.
3: Okay.
2: Want we krijgen echt vanaf donderdag, volgende week donderdag, te maken met een krachtig hoge drukgebied. En dat nestelt zich echt heel gunstig boven Frankrijk. De stroming gaat draaien naar het zuiden tot zuidoosten. En in het Middellandse zeegebied is het momenteel al flink opgewarmd. Met 35 graden in Sevilla, Malaga en Valencia. En met die zuidelijke stroming komt die warme lucht naar Flevoland.
1: Nou, ik kijk ernaar uit. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel en een fijn weekend.
2: Fijn weekend, hè. Tot de volgende.

0: Het talent van dit moment. Hey, dat ruimt. Olivia Dean hoorde je met So Easy to Fall in Love.
1: Vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij de Nakba van 1948. Daarbij werden honderdduizenden Palestijnen verdreven of sloegen op de vlucht bij het ontstaan van de staat Israël. Waar het normaliter om een manifestatie gaat, is er nu voor het eerst een herdenking in de nieuwe bibliotheek in Almere. Daarbij aanwezig is onze verslaggever Tom Rogge.
2: Ja, dat klopt. We staan op dit moment in de nieuwe bibliotheek hier in Almere. Waar dus vanmiddag een herdenking is voor de Nakba. Om daar even iets meer over te weten, praten we met even de initiatiefnemers vanavond. Walid Al-Takatka. Wat is de Nakba eigenlijk?
3: De Nakba is de dag waarop het land Palestina is opgeheven en de staat Israël is geroepen. Dat is 15 mei. Voor ons is het een catastrofe. Eigenlijk een dag waarop we rouwen. Het verlies van het land Palestina.
2: Vanmiddag zijn er eigenlijk allemaal activiteiten gepland. Wat doen jullie vanmiddag?
3: Er wordt wereldwijd de dag herkend. En we hebben gekozen dit jaar voor de bibliotheek als het hart van Almere. We hebben gekozen voor een inloopprogramma, kinderenprogramma waar ze kunnen Palestijnse symbolen en vlaggen tekenen. We hebben ook een muziekprogramma, kunnen mensen ongemoeid rustig binnenlopen. We hebben juist gekozen niet voor speeches of hoge geschiedenislessen. We hebben wel een foto's laten zien met een aantal teksten.
2: En waarom was het voor je belangrijk om op deze manier te doen? Want er is wel eens een keer manifestaties geweest en dat soort dingen. Waarom is je juist gekozen om het op deze manier te herdenken?
3: Wij zoeken de verbinding met Almeerders. En wat is de beste mooie plek te zoeken? Is het bibliotheek waar mensen kunnen lopen voor een boekje, voor een krant, voor video's kijken. En vinden het prachtig omdat het in het centrum, het hart van Almere is.
2: Er wordt ook voor kinderen georganiseerd, zei je het al. Er worden dus ook dat ze stenen kunnen beschilderen. Ik had ook gezien, er wordt ook Gaza ook in meegenomen. Is het nou ook voor jullie belangrijk om wat er op dit moment gebeurt en de afgelopen jaren is gebeurd, om dat ook mee te nemen, ondanks dat het dan gaat over iets uit 48?
3: Natuurlijk is het continu genocide. Voor de Palestijnen is het 100 jaar oud strijden voor onafhankelijkheid. Er zijn verschillende vormen van strijd. Er is een militaire strijd, maar ook culturele en politieke strijd. En we vinden het juist een moment om aandacht te besteden wat er nu in Gaza gebeurt. Het is natuurlijk niet voor niks in Gaza. Het staat midden in genocide. Maar genocide verplaatst zich ook in de Westbank. We zien dat het genocidale geweld verplaatst ook naar Libanon, naar andere delen van het Midden-Oosten. En dan vinden we het niet onlosmakelijk van elkaar. Alles heeft met één issue te maken. Dat is de onrecht. De onrecht wat de Palestijnen is aangedaan. Het is ongekend, ongelooflijk dat er een land is opgeheven, bestaat niet meer. En je kan als mens alles verwerken, verlies, behalve het verlies van je land. Daar is nog geen concept voor, behalve natuurlijk herdenken. We proberen elke jaar dit thema terug te keren om de Palestijnen die nu in Almere zitten, wonen, baan hebben, om die te betrekken bij het verwerken, het herdenken van het verlies van het land.
2: Ja. Wat u zegt ook van, het is, we hebben voor een open setting gekozen waar mensen zo kunnen binnenlopen. Heb je ook nagedacht van over de veiligheid ook? Want dat zijn natuurlijk het is controversieel. Want er zijn natuurlijk ook mensen die misschien zeggen van, ik vind niet dat dit hier een herdenking zou moeten plaatsvinden. Of maakt ze er niet veel zorgen over?
3: Natuurlijk maken we zorgen om de veiligheid. Alleen om aandacht te vragen voor zo'n ingewikkelde conflict vraagt ook moed. Vraagt ook soms over je eigen emotie te heen stappen. Bewustwording over de zaak Palestina-Israël is niet het makkelijkste. Is niet het eenvoudige thema. Maar we willen graag juist in Almere, omdat er zoveel groepen door elkaar leven. We willen ook het vreedzaam bevorderen tussen de bevolkingsgroep. Wij afschuwen geweld. We willen echt niemand dat last heeft van geweld. Want wij weten wat het is om uit je land verdreven te worden, om geweld. Dus daarom willen we ook een werk in ieder geval als initiatief nemen. Een bouwsteen neerleggen waarin op een vreedzame manier over een moeilijke thema kan ook stilstaan.
2: Kijk, helemaal goed. Nou, jullie horen het inderdaad over een vreedzaam thema stilstaan. Dat is hier het doel van vanavond. Ja, dat loopt nog even door. En vanavond is ook een filmvertoning, heb ik begrepen. Dus mocht er nog leuk film langs komen, kan dat nog.
1: Dat was verslaggever Tom Rogge in gesprek met initiatiefnemer Walid Al-Takatka.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Hendricks buitengewoon thuis. In een compleet beplantingsplan op maat.
1: Ja, u vindt uw tuin nog heerlijk, maar wil graag andere beplanting. Wij verwijderen de oude beplanting, verbeteren de grond en beplanten uw tuin naar uw nieuwe wensen.
0: Zo kunt u optimaal blijven genieten. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
4: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De schorsing van de directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. Begin maart werd ze geschorst vanwege een extern integriteitsonderzoek naar meerdere meldingen. Dat onderzoek loopt nog. Jeugd Lelystad, kortweg JEL, regelt de toegang tot specialistische jeugdhulp in de gemeente. De schorsing van de directeur-bestuurder leidde tot onrust binnen Jeugd Lelystad. Medewerkers hadden zich ziek gemeld en de dienstverlening lag enige tijd stil. Vervoersbedrijf Keolis grijpt in naar klachten over kapotte rolstoelplanken bij Almeerse stadsbussen. Mensen in een rolstoel en reizigers met een rollator of kinderwagen kunnen daardoor soms niet mee met de bus. Keolis heeft de afgelopen dagen alle planken extra gecontroleerd en gaat de maandelijkse controles opschroeven. En ook gaat het bedrijf het beleid rond het gebruik van de rolstoelplank en het verlenen van assistentie onder de aandacht brengen bij de medewerkers. En een 23-jarige man uit Nieuwegein moet 1,5 jaar de cel in voor het verkrachten van een 12-jarig meisje uit Zwifterband. De man heeft altijd volgehouden dat het meisje ook seks wilde en dat hij niet wist dat ze zo jong was. De rechtbank in Lelystad vindt dat er genoeg bewijs is tegen de man en heeft hem daarom ook veroordeeld tot 1,5 jaar cel. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Binnen 3 dagen beslist het OM wat er verder gaat gebeuren. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte.
16: Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar 1 graadje of 6. Ook morgen komt het tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijker dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar 1 graadje of 14.
17: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertraging in onze regio, maar wel een flitser. Althans, net buiten de provincie in Harderwijk op de Knardijk West wordt je gecontroleerd op je snelheid. Zie jij een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app.
14: Ja, gaan de voetballers van Almere City morgen naar de finale om een plek in de Eredivisie? Dat is de vraag. Verslaggever Martijn de Groot was vandaag bij de laatste training van City. Je hoort er zo meteen meer over.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ja, dat is vaker de vraag. Is dit Love You're After of toch iets anders? Rolls Royce hoorde je. Het is 6:09 geworden.
1: Almere City speelt morgenavond de return van de halve finale van de play-offs uit bij Willem II. De Almeerders moeten de 0-1 thuisnederlaag van afgelopen woensdag zien weg te poetsen in Tilburg. Verslaggever Martijn de Groot was vandaag bij de training van City.
2: De kater was groot afgelopen woensdag na die nipte thuisnederlaag tegen Willem II. Maar het tweeluik is pas halverwege en alles is nog mogelijk voor Almere City. Trainer Jeroen Rijsdijk is optimistisch gestemd.
3: Wij hebben eigenlijk alles om te winnen en niks om te verliezen. Dus volgens mij spelen we de laatste wedstrijden best wel vrij uit. En dat moeten we gewoon hebben. We moeten niet te veel nadenken. Gewoon vrij uit voetballen en spelen voor je leven.
2: Ja, ligt de druk bij jullie?
3: Nee, ik denk dat die bij Willem II ligt.
2: Maar jullie moeten winnen.
3: Ja, maar Willem II speelde een thuiswedstrijd in hun eigen stadion. Dus ik denk dat de druk bij hen ligt.
2: De trainer manoeuvreert zich dus gewillig in de underdog-rol. Eens kijken hoe dat is bij aanvoerder James Lawrence. Hoe ziet hij de kansen van Almere City op het bereiken van de finale?
4: In goal, ja, voor mijn voeten is niet veel. Everything to play for. Ja.
2: Willem II, stugge ploeg. Waarom gaat het jullie morgenavond wel lukken om die muur te slechten?
4: Ja, we moeten denk ik gewoon ietsje zuiverder zijn in de passing. We hebben wel echt een paar momenten gehad waar wij, als we het gewoon ietsje zuiverder uitspelen, dan hebben we echt goede kansen. Dat moeten we morgen gewoon gaan doen. En vooral gewoon dat lage blok van hun goed bespelen, goede positie kiezen. En dat klein beetje zuiverheid in de eindpaas. Ja.
2: Wat moet er met name anders?
3: En kwaliteit in het laatste stukje van het aanvallen. De voorzetten, de schoten, betere bezetting, betere restverdediging. Dat vooral.
2: Doelman Tristan Kuijsten onderscheidde zich afgelopen woensdag in de tweede helft door bij een 0-1 stand de strafschop van El Alouchi te keren. Kuijsten, geboren en getogen in Almere, kijkt enorm uit naar de return in Tilburg.
5: We hebben niks te verliezen, dus we gaan gewoon volle bak daarop.
2: Ja. Verwacht je hetzelfde Willem II, een beetje achteroverleunend?
5: En denk het wel. Ik denk dat zij tactisch het wel goed op orde hebben. Dus dat ze hetzelfde willen gaan uitvoeren. En aan ons is dat om het kapot te spelen.
2: Dankzij jou eigenlijk. Hè? Zitten jullie nog in de race?
5: Nou, zo wil ik het niet zeggen. We verdedigen met z'n allen. En ik heb toevallig die penalty mag pakken. Maar met z'n allen zitten we gewoon nog in de race.
2: En over strafschoppen gesproken. Almere City oefende vanmiddag aan het einde van de training achter gesloten deuren op het nemen van strafschoppen. Want je weet maar nooit natuurlijk. Hoe ging dat?
5: Daar ga ik niks over zeggen. Nee, daar ga ik niks over zeggen.
2: Ben jij zelf ook een doelman die een strafschop durft te nemen?
5: Ja, ik zou er niet voor terugdeinzen, nee.
4: Ik heb geen probleem om een strafschop te nemen, zeker. Maar ik denk dat er wel anderen met meer kwaliteit in strafschop nemen zijn. Maar ook al, ja, als ik moet nemen, dan neem ik hem graag. Ja.
2: De return van de halve finale play-off tegen Willem II begint morgenavond om 8:00. En is op onze site te volgen via een liveblog.
1: Een verslag was dat van verslaggever Martijn de Groot.

0: How sweet it is to be loved by you. Nou, dat zullen Suzanne en Freek, die je daarvoor hoorde, ook wel een paar keer tegen elkaar gaan zeggen. Ik denk ook wel vanavond, want dan is het moment dat ze voor het eerst gaan optreden. In het Gelredome in Arnhem. Ze doen dat 10 keer achter elkaar. Dus het wordt een drukke bedoeling daar in die stad.
1: Tijd voor de berichten van buiten Flevoland. Tweede Kamerlid Gidi Markeszoer blijft bij zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. In een interview heeft hij gezegd dat hij die met maximaal geweld tegen wil houden bij de grens. Daar kwam veel kritiek op en er is ook aangifte gedaan tegen Markeszoer. Maar hij blijft bij zijn woorden, zei hij op Radio 1.
2: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft en soms zelfs de plicht heeft om geweld toe te passen bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan. Ja.
1: VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PvdA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend.
0: In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Er zijn vaker uitbraken in die regio, maar de vrees is dat het zich nu verder verspreidt, zegt Artsen zonder Grenzen.
3: Nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Soedan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
0: Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet.
1: Alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Alle landen die het goed doen bij de wetkantoren zijn door, zoals Denemarken, Australië en Oekraïne. En ook Roemenië, met een ode aan wurgseks. Al zegt de zangeres dat haar lied Choke Me over twijfelen aan jezelf gaat.

0: Lekker liedje.
1: Ja. Ja, zeker. Choke Me. Dus er was trouwens nog wel een klein relletje. Britse kijkers van het Songfestival kregen een video over LHBTI-artiesten op het Songfestival niet te zien. In het fragment vroeg iemand waarom er alleen maar homo's meedoen aan het Songfestival. De BBC besloot de beelden niet uit te zenden, maar in plaats daarvan hun eigen inzending uit te zenden.
0: En bibberen in de tent, maar toch gezellig barbecuen op camping De Vlaasbloem in Gaam. In Brabant, toch?
1: Dat is in Brabant,
0: ja.
1: Zeker.
0: Daar was het afgelopen nacht maar net boven nul. Maar toch staat de camping dit hemelvaartsweekend bijna helemaal vol. Bijzonder, en daarom nam een verslaggever van Omroep Brabant, want Gaam ligt in Brabant, een kijkje.
2: Ja, dat was vreks koud.
3: Is het dan toch leuk of niet, een kamer op de camping, regen?
4: Ja, is toch gezellig? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, volgend jaar weer hoor.
3: Jij heeft zich maar warm aangekleed, zie ik.
5: Ja, want het is heel koud. Ja. Maar wel gewoon prima te doen. Ik ben meer een mooi weer kamperen, maar ja, het is zoals dit.
0: Ja, geen Gaam, maar Kaam dus. Er waren wel wat lege plekken, met name de tentplekken. En volgens de directeur van de camping is dat heel goed te verklaren.
6: De tentkampeerder, de stoere, die komt gewoon. En de net iets minder stoere, die zegt toch af. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ze hebben wel een beetje pech. Want volgende week worden er temperaturen verwacht van 25 graden en meer. Dus ja, dan zit je. Ja, of je, dat is misschien weer net te warm in de tent.
1: Blijf je gewoon wat langer.
0: Ja, als dat mogelijk zou kunnen zijn. Lekker richting Kaam dus. In Brabant, gezellig daar hoor. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen en er werd open gedaan. En er werd zelfs gevraagd, wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De schorsing van de directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. En een 23-jarige man uit Nieuwegein moet 1,5 jaar de cel in voor het verkrachten van een 12-jarig meisje uit Zwifterband. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio hoor je na het NOS-journaal.
4: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Het laatste nieuws daarover hoor je zo meteen in dit programma Studio Flevoland.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
12: Kozijnen. Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep geconstateerd. En om ervoor te zorgen dat het virus niet naar andere bedrijven overgaat, worden de ongeveer 55.000 kippen van het bedrijf geruimd. En ook de eieren van de onderneming die worden vernietigd. Verslaggever Marielle Bakker verslaat de ruiming bij het bedrijf op de Mosselweg in Biddinghuizen.
1: Het is al de tweede keer in 4 jaar dat dit bedrijf wordt getroffen door de vogelgriep. En dat is natuurlijk ontzettend zuur voor de eigenaren en het personeel van dit pluimveebedrijf. We hebben vandaag gezien dat 55.000 leghennen worden geruimd. En dat betekent dat ze worden vergast met CO2 en ze worden opgeraapt en met shovels in vrachtwagens geladen. Vervolgens gaan ze naar het Brabantse Son, een vernietigingsbedrijf. Rond dit bedrijf is een cirkel van 10 kilometer getrokken en er zitten maar liefst 25 andere pluimveebedrijven in. En daarvoor geldt een ophokplicht en een vervoersverbod en dat duurt 30 dagen. De eieren van dit bedrijf worden weggegooid, worden ook vernietigd. Maar de eieren van de 25 pluimveebedrijven hieromheen kunnen straks gewoon verkocht worden. Het opmerkelijke van deze uitbraak is dat het trekvogelseizoen al in maart is afgelopen. En ook 4 jaar geleden bij de vorige uitbraak was dat het geval. Toen was de uitbraak in juni. We kunnen daaruit concluderen dat het virus waarschijnlijk niet door trekvogels is verspreid. Maar het virus is waarschijnlijk altijd in dit gebied gebleven.
0: Je hoorde een bijdrage van verslaggever Marielle Bakker.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
3: Dit is Flevoland.

0: Ja, het was een natte week deze week. Maar komend weekend, of nou tenminste komende week, wordt het beter. Toch, Floris Laveber van Weerplaza?
1: Inderdaad, goedemiddag. Ja, dat is nog wel ver weg hoor. Want als we eventjes naar de actuele situatie kijken, dan zien we dat het ronduit buiig is in de provincie. Vanaf de Noordzee worden echt heel veel buien aangevoerd. En die trekken ook met een noodgang over Flevoland heen. Kan lokaal ook onweer en hagel bij voorkomen. Dus al met al zijn we voorlopig nog niet van de nattigheid af. Pas halverwege de nacht, ja, dan wordt het vanuit het westen wat droger, klaart het op en daalt de temperatuur flink naar een graadje of 4.
0: Ja, en het weekend dan, gaan we dat een beetje droog overkomen of ook niet?
1: Ja, er zijn wel buien, maar die zijn veel minder talrijk dan voorgaande dagen. Morgen overheersen ook de droge periode, schijnt de zon af en toe flink in de provincie. Maar in de loop van de middag trekken er opnieuw enkele buienexemplaren over. Maar die trekken in de loop van de middag ook weer weg. En dan volgt er een heldere avond. Dus zo slecht is het morgen ook weer niet. Ondanks de lage temperaturen van een graadje of 12. Zondag is er meer regen mogelijk. En dat geldt eigenlijk ook voor maandag, dinsdag. Maar de temperatuur gaat heel geleidelijk wel omhoog.
2: Ja, want ik wou net zeggen, die temperaturen die we nu hebben in onze provincie, dat is niet heel gebruikelijk, hè, voor de tijd van het jaar.
1: Nee, zeker niet. Momenteel waarde tussen de 9 en 11 graden slechts. Ongeveer 17 of 18 graden is normaal voor deze fase van het jaar. Ja. Maar daar gaan we volgende week wel in de buurt komen, want dinsdag is het al een graadje of 18. Dat is allemaal normaal voor deze fase van het jaar. Maar eind volgende week, ja, dan komt zelfs de zomerse waarde van 25 graden in zicht.
2: Oh, wauw. En hoe zeker is dat nou, Floris, dat het ook daadwerkelijk zo warm gaat worden?
1: Ja, dat is wel vrij zeker hoor.
2: Okay.
1: Want we krijgen echt vanaf donderdag, volgende week donderdag, te maken met een krachtig hoge drukgebied. En dat nestelt zich echt heel gunstig boven Frankrijk. De stroming gaat draaien naar het zuiden tot zuidoosten. En in het Middellandse zeegebied is het momenteel al flink opgewarmd. Met 35 graden in Sevilla, Malaga en Valencia. En met die zuidelijke stroming komt die warme lucht naar Flevoland.
0: Nou, ik kijk ernaar uit. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel en een fijn weekend.
1: Fijn weekend, hè. Tot de volgende.
3: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij de Nakba van 1948. Daarbij werden honderdduizenden Palestijnen verdreven of sloegen op de vlucht bij het ontstaan van de staat Israël. Waar het normaliter om een manifestatie gaat, is er nu voor het eerst een herdenking in de nieuwe bibliotheek in Almere. Daarbij aanwezig is onze verslaggever Tom Rogge.
1: Ja, dat klopt. We staan op dit moment in de nieuwe bibliotheek hier in Almere, waar dus vanmiddag een herdenking is voor de Nakba. Om daar even iets meer over te weten, praten we met even de initiatiefnemers vanavond. Walid al-Takatka. Wat is de Nakba eigenlijk?
2: De Nakba is de dag waarop het land Palestina is opgeheven en de staat Israël is geroepen. Dat is 15 mei. Voor ons is het een catastrofe. Eigenlijk een dag waarop we rouwen. Het verlies van het land Palestina.
1: Vanmiddag zijn er eigenlijk allemaal activiteiten gepland. Wat doen jullie vanmiddag?
2: Er wordt wereldwijd de dag herkend. En we hebben gekozen dit jaar voor de bibliotheek als het hart van Almere. We hebben gekozen voor een inloopprogramma, kinderenprogramma waar ze kunnen Palestijnse symbolen en vlaggen tekenen. We hebben ook een muziekprogramma, kunnen mensen ongemoeid rustig binnenlopen. We hebben juist gekozen niet voor speeches of hoge geschiedenislessen. We hebben wel een foto's laten zien met een aantal teksten.
1: En waarom was het voor je belangrijk om op deze manier te doen? Want er is wel eens een keer manifestaties geweest en dat soort dingen. Waarom is je juist gekozen om het op deze manier te herdenken?
2: Wij zoeken de verbinding met Almeerders. En wat is de beste mooie plek te zoeken? Is het bibliotheek waar mensen kunnen lopen voor een boekje, voor een krant, voor video's kijken. En vinden het prachtig omdat het in het centrum, het hart van Almere is.
1: Er wordt ook voor kinderen georganiseerd, zei je het al. Er worden dus ook dat ze stenen kunnen beschilderen. Ik had ook gezien, er wordt ook Gaza ook in meegenomen. Is het nou ook voor jullie belangrijk om wat er op dit moment gebeurt en de afgelopen jaren is gebeurd, om dat ook mee te nemen, ondanks dat het dan gaat over iets uit 48?
2: Natuurlijk is het continu genocide. Voor de Palestijnen is het 100 jaar oud strijden voor onafhankelijkheid. Er zijn verschillende vormen van strijd. Er is een militaire strijd, maar ook culturele en politieke strijd. En we vinden het juist een moment om aandacht te besteden wat het nu in Gaza gebeurt. Het is natuurlijk niet voor niks in Gaza. Het staat midden in genocide, maar genocide verplaatst zich ook in de Westbank. We zien dat het genocidale geweld verplaatst ook naar Libanon, naar andere delen van het Midden-Oosten. En dan vinden we het niet onlosmakelijk van elkaar. Alles heeft met één issue te maken, dat is de onrecht. De onrecht wat de Palestijnen is aangedaan. Het is ongekend, ongelooflijk dat er een land is opgeheven, bestaat niet meer. En je kan als mens alles verwerken, verlies, behalve het verlies van je land. Daar is nog geen concept voor, behalve natuurlijk herdenken. We proberen elke jaar dit thema terug te keren om de Palestijnen die nu in Almere zitten, wonen, baan hebben, om die te betrekken bij het verwerken, het herdenken van het verlies van het land.
1: Ja. Wat u zegt ook van, het is, we hebben voor een open setting gekozen waar mensen zo kunnen binnenlopen. Heb je ook nagedacht van over de veiligheid ook? Want dat zijn natuurlijk het is controversieel. Want er zijn natuurlijk ook mensen die misschien zeggen van, ik vind niet dat dit hier een herdenking zou moeten plaatsvinden. Of maakt ze daar niet veel zorgen over?
2: Natuurlijk maken we zorgen om de veiligheid. Alleen om aandacht te vragen voor zo'n ingewikkelde conflict vraagt ook moed. Vraagt ook soms over je eigen emotie te heen stappen. Bewustwording over de zaak Palestina-Israël is niet het makkelijkste. Is niet het eenvoudige thema. Maar we willen graag juist in Almere, omdat er zoveel groepen door elkaar leven. We willen ook het vreedzaam bevorderen tussen de bevolkingsgroep. Wij afschuwen geweld. We willen echt niemand dat last heeft van geweld. Want wij weten wat het is om uit je land verdreven te worden, om geweld. Dus waarom willen we ook als initiatief nemen, een bouwsteen neerleggen waarin op een vreedzame manier over een moeilijke thema kan ook stilstaan.
1: kijk. Helemaal goed. Nou, jullie horen het inderdaad over een vreedzaam thema stilstaan. Dat is hier het doel van vanavond. Ja, dat loopt nog even door. En vanavond is ook een filmvertoning, heb ik begrepen. Dus mocht er nog leuk film langs te komen, kan dat nog.
0: Dat was verslaggever Tom Rogge in gesprek met initiatiefnemer Walid Al-Takatka. Two. Oh, dude.

0: is Flevoland met het regionieuws.
1: De schorsing van de directeur-bestuurder van Jeugd Lelystad is opnieuw verlengd met 6 weken. Begin maart werd ze geschorst vanwege een extern integriteitsonderzoek naar meerdere meldingen. Dat onderzoek loopt nog. Jeugd Lelystad, kortweg JEL, regelt de toegang tot specialistische jeugdhulp in de gemeente. De schorsing van de directeur-bestuurder leidde tot onrust binnen Jeugd Lelystad. Medewerkers hadden zich ziek gemeld en de dienstverlening lag enige tijd stil. Vervoersbedrijf Keolis grijpt in naar klachten over kapotte rolstoelplanken bij Almeerse stadsbussen. Mensen in een rolstoel en reizigers met een rollator of kinderwagen kunnen daardoor soms niet mee met de bus. Keolis heeft de afgelopen dagen alle planken extra gecontroleerd en gaat de maandelijkse controles opschroeven. En ook gaat het bedrijf het beleid rond het gebruik van de rolstoelplank en het verlenen van assistentie onder de aandacht brengen bij de medewerkers. En een 23-jarige man uit Nieuwegein moet 1,5 jaar de cel in voor het verkrachten van een 12-jarig meisje uit Zwifterband. De man heeft altijd volgehouden dat het meisje ook seks wilde en dat hij niet wist dat ze zo jong was. De rechtbank in Lelystad vindt dat er genoeg bewijs is tegen een man en heeft hem daarom ook veroordeeld tot 1,5 jaar cel. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws op onze website en in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar 1 graadje of 6. Ook morgen komt het tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijk dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar 1 graadje of 14.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, gaan de voetballers van Almere City morgen naar de finale om een plek in de Eredivisie? Dat is de vraag. Verslaggever Martijn de Groot was vandaag bij de laatste training van City. Je hoort er zo meteen meer over.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Almere City speelt morgenavond de return van de halve finale van de play-offs uit bij Willem II. De Almeerders moeten de 0-1 thuisnederlaag van afgelopen woensdag zien weg te poetsen in Tilburg. Verslaggever Martijn de Groot was vandaag bij de training van City.
1: De kater was groot afgelopen woensdag na die nipte thuisnederlaag tegen Willem II. Maar het tweeluik is pas halverwege en alles is nog mogelijk voor Almere City. Trainer Jeroen Rijsdijk is optimistisch gestemd.
2: Wij hebben eigenlijk alles om te winnen en niks om te verliezen. Dus volgens mij spelen we de laatste wedstrijden best wel vrij uit. En dat moeten we gewoon hebben. We moeten niet te veel nadenken. Gewoon vrij uit voetballen en spelen voor je leven.
1: Ja, ligt de druk bij jullie?
2: Nee, ik denk dat die bij Willem II ligt.
1: Maar jullie moeten winnen.
2: Ja, maar Willem II speelt een thuiswedstrijd in hun eigen stadion. Dus ik denk dat de druk bij hen ligt.
1: De trainer manoeuvreert zich dus gewillig in de underdog-rol. Eens kijken hoe dat is bij aanvoerder James Lawrence. Hoe ziet hij de kansen van Almere City op het bereiken van de finale?
3: In goal, ja, voor mijn voeters is niet veel. Everything to play for. Ja.
1: Willem II, stugge ploeg. Waarom gaat het jullie morgenavond wel lukken om die muur te slechten?
3: Ja, we moeten denk ik gewoon ietsje zuiverder zijn in de passing. We hebben wel echt een paar momenten gehad waar wij, als we het gewoon ietsje zuiverder uitspelen, dan hebben we echt goede kansen. Dat moeten we morgen gewoon gaan doen. En vooral gewoon dat lage blok van hun goed bespelen, goede posities kiezen. En dat klein beetje zuiverheid in de eindpaas. Ja.
1: Wat moet er met name anders?
2: En kwaliteit in het laatste stukje van het aanvallen. De voorzetten, de schoten, betere bezetting, betere restverdediging. Dat vooral.
1: Doelman Tristan Kuijsten onderscheidde zich afgelopen woensdag in de tweede helft door bij een 0-1 stand de strafschop van El Alouchi te keren. Kuijsten, geboren en getogen in Almere, kijkt enorm uit naar de return in Tilburg.
4: We hebben niks te verliezen, dus we gaan gewoon volle bak daarop. Ja.
1: Verwacht je hetzelfde Willem II, een beetje achteroverleunend?
4: En denk het wel. Ik denk dat zij tactisch het wel goed op orde hebben. Dus dat ze hetzelfde willen gaan uitvoeren. En aan ons is dat om het kapot te spelen.
1: Dankzij jou eigenlijk. Hè? Zitten jullie nog in de race?
4: Nou, zo wil ik het niet zeggen. We verdedigen met z'n allen. En ik heb toevallig dat die penalty mag pakken. Maar met z'n allen zitten we gewoon nog in de race.
1: En over strafschoppen gesproken. Almere City oefende vanmiddag aan het einde van de training achter gesloten deuren op het nemen van strafschoppen. Want je weet maar nooit natuurlijk. Hoe ging dat?
4: Daar ga ik niks over zeggen. Nee, daar ga ik niks over zeggen.
1: Ben jij zelf ook een doelman die een strafschop durft te nemen?
4: Ja, ik zou er niet voor terugdeinzen, nee.
3: Ik heb geen probleem om een strafschop te nemen, zeker. Maar ik denk dat er wel anderen met meer kwaliteit in strafschop nemen zijn. Maar ook al, ja, als ik moet nemen, dan neem ik hem graag. Ja.
1: De return van de halve finale play-off tegen Willem II begint morgenavond om 8 uur. En is op onze site te volgen via een liveblog.
0: Een verslag was dat van verslaggever Martijn de Groot.

0: tijd voor de berichten van buiten Flevoland. Tweede Kamerlid Gidi Markeszoer blijft bij zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. In een interview heeft hij gezegd dat hij die met maximaal geweld tegen wil houden bij de grens. Daar kwam veel kritiek op en er is ook aangifte gedaan tegen Markeszoer. Maar hij blijft bij zijn woorden, zei hij op Radio 1.
1: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft en soms zelfs de plicht heeft om geweld toe te passen bij het bewaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan. Ja.
0: VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PvdA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend.
2: In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Er zijn vaker uitbraken in die regio, maar de vrees is dat het zich nu verder verspreidt, zegt Artsen zonder Grenzen.
3: Nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
2: Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet.
0: Alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Alle landen die het goed doen bij de wetkantoren zijn door, zoals Denemarken, Australië en Oekraïne. En ook Roemenië, met een ode aan wurgseks. Al zegt de zangeres dat haar lied Choke Me over twijfelen aan jezelf gaat.

0: Lekker liedje.
1: Ja. Ja, zeker. Choke Me. Dus dat was trouwens nog wel een kleine relletje. Britse kijkers van het Songfestival kregen een video over LHBTI-artiesten op het Songfestival niet te zien. In het fragment vroeg iemand waarom er alleen maar homo's meedoen aan het Songfestival. De BBC besloot de beelden niet uit te zenden, maar in plaats daarvan hun eigen inzending uit te zenden.
0: En bibberen in de tent, maar toch gezellig barbecuen op camping De Vlaasbloem in Gaam. In Brabant, toch?
1: Dat is in Brabant, ja. Zeker.
0: Daar was het afgelopen nacht maar net boven nul. Maar toch staat de camping dit hemelvaartsweekend bijna helemaal vol. Bijzonder. En daarom nam een verslaggever van Omroep Brabant, want Gaam ligt in Brabant, een kijkje.
2: Ja, dat was verreks koud.
3: Is het dan toch leuk of niet? Een kamer op de camping, regen?
4: Ja, is toch gezellig? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, volgend jaar weer hoor.
3: Jij heeft zich maar warm aangekleed, zie ik.
5: Ja, want het is heel koud. Ja. Maar wel gewoon prima te doen. Ik ben meer een mooi weer kamperen, maar ja, het is zoals dit.
0: Ja, geen Gaam, maar Kaam dus. Er waren wel wat lege plekken, met name de tentplekken. En volgens de directeur van de camping is dat heel goed te verklaren.
6: De tentkampeerder, de stoere, die komt gewoon. En de net iets minder stoere, die zegt toch af. Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ze hebben wel een beetje pech. Want volgende week worden er temperaturen verwacht van 25 graden en meer. Dus ja, dan zit ja, of je, dat is misschien weer net te warm in de tent.
1: Blijf je gewoon wat langer?
0: Ja, als dat mogelijk zou kunnen zijn. Lekker richting Kaam dus. In Brabant, gezellig daar hoor. Tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt. Dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
14: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
13: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Leonie Nordaan is onze advocaat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over het strafblad. Internationaal strafblad, nationaal strafblad. Is er een nationaal strafblad? Of nou, is per land een nationaal strafblad per definitie?
2: Ja, je hebt in eerste instantie heb je dus een strafblad gewoon in dit geval in Nederland. Hè, dus daar worden gewoon alle strafbare feiten die je hebt gepleegd. Of hè, waar zijn ze bezig met het onderzoek, dat wordt op je strafblad gezet.
1: Geen parkeerboetes staan erop, toch?
2: Parkeerboetes staan er niet op, maar wel weer strafbeschikkingen. Hè, dus dat zijn een soort van... Ook als je niet betaald hebt, maar ook als je ze wel betaald hebt. Dat zijn een soort van specifieke categorie geldboetes. Die strafbeschikkingen staan dan weer wel op je strafblad.
3: Als je te hard gereden hebt en het gaat naar de officier van justitie, die kan dan dat op je strafblad zetten.
2: Precies.
3: Ja. Als voorbeeld.
1: Ja. Maar als ik Bastiaan een keer een poffert op zijn neus heb gegeven en ik word daarvoor veroordeeld, dan heb ik een strafblad.
2: Dan staat dat ook op jouw strafblad.
1: Oké, okay, goed. En dat geldt dus voor Nederland. En daar houden ze dan rekening mee. Stel dat daar een straf op zou zitten en die voldoe ik niet, dan komen ze me ophalen.
2: Dan heb je grote kans dat ze een keertje bij jou voor de deur staan.
1: Ja. Dan ga ik lekker naar Duitsland toe, dan zeg ik na.
2: Ja, nou dan denk je aan de oefening, maar zo werkt het niet. Op het moment dat Nederland een straf heeft openstaan, die jij nog moet voldoen, dan kunnen ze ook in het buitenland kunnen ze naar jou op zoek gaan. Daar hebben we afspraken over met de EU-lidstaten.
1: Zijn dat die uitleveringsverdragen?
2: Exact, dat zijn die uitleveringsverdragen. Je bent goed op de hoogte. Ja.
1: Nou nee, ik gok maar wat. Oh. We kijken ook het nieuws.
2: Dat klopt goed hoor. Ja, perfect.
1: Ik hoor wel eens wat.
3: Ja, ja precies. Maar je hebt ook die mannen die in de zandbak zitten. Ergens in die moeten dan terugkomen omdat ze daar opgepakt zijn. Omdat ze een strafblad hebben.
2: Precies, precies. En dan is er echt expliciet een afspraak gemaakt met Nederland. Van goh, kunnen jullie deze meneer of mevrouw oppakken? En dan word je inderdaad naar Nederland gebracht om je straf uit te zitten. Stel dat je daar vandaan komt, dan kan er vanuit daar ook een verzoek worden gedaan dat je je straf daar kan uitzitten.
3: Ja,
2: dan
3: okay.
2: Heb je dan ook weer afspraken.
3: Maar betekent dat er altijd een verzoek gedaan moet worden om je daar in een ander land op te pakken?
2: In beginsel wel. We hebben dus Europese afspraken, dus met Europa en de Verenigd Koninkrijk hebben we afspraken dat het op een andere manier en makkelijker kan. Maar er moet wel altijd echt expliciet een verzoek worden gedaan, dat klopt.
3: Okay. Stel nou, ik heb... Ja, sorry Arne. Hmm? Ik heb hier te hard gereden. Sorry. Te hard gereden. Dat staat op mijn strafblad. Ik rij in Duitsland te hard. Dan kan niet zo snel, maar stel dat ik in Duitsland weer te hard rijd. Ik word daar aangehouden. Dan krijgen ze niet op hun iPadje te staan van die meneer die rijdt in Nederland ook al veel te hard. Of wel?
2: Nou, kijk, ik kan het terug beredeneren naar Nederland. Hè. Dus we hadden een zaak afgelopen week, hebben jullie in het nieuws. Dat ging over een zedenverdachte uit Almere.
3: Jan B.
2: Jan B. Die wordt verdacht van het plegen van zedenfeiten. En nu zegt de rechtbank Amsterdam. En die zegt, nou, volgens mij is er een strafblad uit het buitenland. En die willen we graag in deze zaak laten toevoegen. Nu is iedereen een beetje in rep en roer. Want hoe kan het dat er iemand met een strafblad met kinderen werkt?
1: De VOG dan, hè? Verklaring omtrent gedrag.
2: Precies, die heb je dus gekregen. En hoe kan dat dan, zeg maar? Maar we moeten een beetje voorzichtig zijn, want we weten niet om wat voor strafblad het gaat. Wat voor feiten daarop staan. En je noemt zelf al net overtreding van snelheid. Hè? Dat zou het natuurlijk ook kunnen zijn wat erop staat. Maar mensen denken nu natuurlijk nu, nou, dat zal dan wel iets met dezelfde soort feit zijn. Ja. Dat weten we nog niet. Dus daar moeten we een beetje voorzichtig in zijn. Maar het is dus niet standaard dat in Nederland te zien is. We hebben daar dus een systeem voor. Dat verloopt via dienst Justice. Dat is degene die uiteindelijk kijkt of iemand een VOG krijgt of niet. En dat werkt dan samen met een internationale instantie. Dat heet ECRIS. En via ECRIS wordt...
1: Het heeft niks met auto's te maken trouwens.
2: Het heeft niks met auto's te maken. Nee, dat klopt. Maar in dat systeem wordt gezet door buitenlandse autoriteiten. Van goh, jullie staatsburger heeft bij ons een strafbaar feit gepleegd. Tenminste... Zo zou het moeten gaan.
1: Ja.
2: Maar dat systeem is niet waterdicht. Je ziet soms dat pas jaren later een keer wordt doorgegeven. Soms wordt het gewoon niet doorgegeven. En daardoor komt het dus ook niet in het systeem bij ECRIS terecht. Daarnaast zie je dat dienst Justice, dus die instantie die moet beoordelen of zo'n VOG wel of niet gegeven wordt, dat die niet altijd intuned bij ECRIS om te kijken, is er bij jullie nog wat bekend als het niet automatisch is doorgegeven op het strafblad in Nederland. Dus er zijn verschillende stappen te nemen die niet altijd goed worden genomen om te bezien of iemand dus in het buitenland een strafblad heeft op het moment dat zo'n VOG wordt beoordeeld.
1: Dat is toch raar eigenlijk, want bij Bastiaan gaat het dan om een verkeersboete, een verkeersovertreding. Maar als het echt ernstige zaken zijn, speelt ook weer de zaak van Inaya, dat meisje dat door haar vader is ontvoerd naar India.
2: Ja.
1: Die man is veroordeeld, dat had niet gemogen, ze moet terugkomen, maar hij zei, kom gewoon niet terug, want Ik zit hier droog en veilig.
3: Maar daar hebben we weer geen verdrag mee, hè?
1: Daar hebben we dan weer geen verdrag mee. Maar die systemen zouden toch automatisch aan elkaar gekoppeld moeten zijn? Daar zouden toch alarmbellen moeten afgaan wanneer er iets gebeurt ergens?
2: Ja, dat is natuurlijk het unieke. En ik denk dat ze ook met die systemen die er nu zijn opgezet ook dat doel hebben gehad, hè? Want tuurlijk is dat het doel dat dat op één strafblad terechtkomt en dat je daar meteen inzicht in hebt.
1: Ja.
2: Maar elk systeem heeft natuurlijk ook wel mankementen. En dit is een van die mankementen van dat systeem.
1: Oké, dus het is niet bij voorbaat al gezegd, als er ook in het buitenland een strafblad of een verzoek tot uitlevering misschien ook open staat, dat het ook allemaal uitgevoerd kan en gaat worden?
2: Nee, dat is niet zeker.
1: Oké. Hoe moet het nou verder in deze zaak? Is het nu afwachten met zo'n Jan B. dan wat er in dat strafblad staat in het buitenland? Of?
2: Ja, dat strafblad dat zal dus door de rechtbank uiteindelijk worden toegevoegd aan het dossier. En
1: moet eerst beoordeeld worden, denk ik, voordat het toegevoegd wordt, toch?
2: Ja, en dan vervolgens wordt er bezien wat staat er dan op. En heeft dat dan invloed op deze zaak of niet? Ja, want voor hetzelfde geld is het dus, zoals we net zeiden, een heel ander soort feit. En dan heeft het ook geen invloed op een eventuele straf. Mocht het wel een soort gelijk feit zijn, dan kan het wel anders liggen.
1: Oké, goed. Dankjewel voor het uitleggen. Advocaat Leonie Nordanus. En tot de volgende keer.
2: Oké.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, een nieuwe zangeres voor ons. We zijn blij dat ze vandaag hier in de studio is bij ons. Daya Hendricks. En iemand die al eerder bij ons is geweest. Maar sinds die eerste keer dat hij bij ons is geweest, is het hartstikke snel gegaan. Zo zie je maar weer waar onze omroep toe kan leiden. Jari Helligers.
2: Goedemiddag
1: allebei.
3: Goedemiddag. Ja.
4: Goedemiddag.
1: Leuk dat je er bent. Daya, je moet ons eventjes bijpraten. Jij bent nieuw voor ons.
4: Zeker.
1: We kunnen ook niet zeggen dat je al 30 jaar in de muziek zit.
4: Ook niet,
1: maar
4: nee.
1: Zo oud ben je nog niet eens volgens mij.
4: Nee, bijna 25. Dus het gaat wel de goede kant op, maar nee.
1: En sinds wanneer zing jij al? Sinds je 30?
4: Ja, het cliché antwoord is natuurlijk heel je leven. Maar ik denk echt een beetje professioneel 5 jaar, zoiets.
1: En waar kwam die omslag dat je op een gegeven moment dacht van, ik ga hier mijn werk van maken?
4: Ik was begonnen aan een studie. International Business, dus dat is heel wat anders.
1: Nee, dan snap ik het wel.
4: Dan weet je het wel. Ja, dus het leidt er altijd toe.
1: Ja.
4: Nee, en toen merkte ik dus eigenlijk dat het helemaal nog niet voor mij was. En dat ik heel graag toch nog eerst wilde proberen om muziek te maken.
1: Ja.
4: Want anders dacht ik wel dat ik echt spijt ging krijgen.
1: Ja.
4: Dus zodoende ben ik gewoon begonnen. En het was toen net corona, dus goede timing ook.
1: Maar ongetwijfeld zullen ze thuis hebben gezegd, meisje, ga toch even eerst iets leren voordat je in die afschuwelijke muziekbusiness gaat.
4: Nee. Mijn moeder zei eigenlijk altijd wel van, ga nou een muziekopleiding doen of ga er nou eerst iets mee doen. En mijn vader is econoom, dus zijn hartje brak denk ik stiekem wel een beetje. Maar hij heeft ook weer een hele grote passie voor muziek. Dus eigenlijk zijn we samen begonnen om muziek te gaan maken.
1: Je zei niet tegen je vader van, nou, ik heb gezien wat het jou oplevert, ik word zangeres.
4: Precies, dat zei ik wel. Nee, zeker niet.
2: Maar wat voor muziek maak jij?
4: Toch wel Nederlandse pop. Dus ik heb wel echt invloeden ook een beetje van R&B. En ik hou heel erg van hele goede backing vocals. En dat probeer ik dan wel een beetje erin te verwerken. En echt dat muzikale gedeelte erin te stoppen.
2: Want het is enorm lastig op het ogenblik. Er zijn natuurlijk een enorme grote... Die vijver die wordt maar groter en groter op het ogenblik.
4: Groter en groter. Ja, je bent een klein visje in een grote vijver.
1: Ja, je zegt het goed, want de vijver wordt niet groter. Maar er komen wel steeds meer vissen in.
4: Ja, dus dan word je steeds kleiner. Dat klopt.
5: Het is ook niet normaal. In de folk scene is hetzelfde.
4: Ik
5: ben ook misschien wel op het goede moment begonnen. Als je nu ziet wie er in één keer afgelopen jaar bij zijn gekomen.
4: Ja.
5: Het is echt niet normaal.
4: Klopt, maar iedereen heeft wel een kans. En je hebt het wel meer zelf in de hand of zo.
2: Mm-hmm. Ja, maar hoe komt dat dan?
4: Ja, toch social media.
5: Ja,
4: ik denk
5: wordt
4: echt...
5: er dood mee gegooid met de film. Maar ik vind wel dat iedereen doet wel een beetje hetzelfde.
4: Dat is wel zo.
5: Als jij al snel een beetje uniek bent, dan is dat wel iets, gauw iets anders dan... Dan wat de rest
1: allemaal. Ja, maar het kan wel zo zijn dat je denkt van, ik doe echt heel iets anders. Dat je ook denkt van, nou, ik heb iets leuks. Ik doe iets anders dan de anderen.
4: Ja.
1: En dat iedereen zegt van, ja, maar dat is nu niet populair.
5: Geduld, denk
4: klopt.
5: Ik.
4: Klopt. Ja, ja, het is ook echt een fine line. Want het moet inderdaad uniek zijn. Want het moet niet 13 in een dozijn zijn, maar... Het moet ook weer niet zo uniek zijn dat mensen zeggen... ja, maar sorry, maar hier luister je toch niet naar? Die komt niet op de radio, dit is helemaal niks.
1: Dan wordt het te niche.
4: Maar aan de andere kant worden niche-artiesten ook steeds groter... omdat je het dus wat meer zelf in de hand hebt. En je kan veel makkelijker je muziek, weet je wel, verspreiden... En de juiste mensen aantrekken. Dus dat is ergens ook alweer heel tof.
2: Taya, wat zijn jouw grote voorbeelden? Waar luister je graag naar?
4: Waar luister ik naar? Echt van alles. Ik ben opgegroeid met echt meer R&B en soul. Dus veel D'Angelo, Erykah Badu, Lauryn Hill. Echt een beetje die kant. Maar nu luister ik ook echt wel poppy dingen. Dus ik ben bijvoorbeeld helemaal gek van Ariana Grande. Ja, qua vocals is dat denk ik wel iets om naar te streven.
1: Oh, maar dat is makkelijk te halen toch?
4: Ja, precies. Ja. Easy. Ja, ik zing zo mee.
5: Klinkt wel goed, moet ik zeggen. Ik hoorde net aan. Ik vond het echt supergoed.
4: Ja. En Ray. Ja, die heeft net een album uitgebracht. Ja, ik ben helemaal... Als dat geen Grammy wint, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ben je 2 weken geleden ook naar de toe geweest?
4: Nee. Ja.
1: Economisch komt dat niet uit.
4: Nee.
2: Kan je ook zo snel zingen?
4: Zo snel? Oh, ik heb wel de bridge van Where's My Husband heb ik wel...
2: In je hoofd zitten?
4: In mijn hoofd, ja.
2: Ja, en hoe klinkt dat?
4: Ja? Ja, gaan we het echt niet?
2: Ja.
4: I would like a ring, I would like a ring, I would like a diamond ring on my wedding finger. I would like a big and shiny diamond that I can wave around and talk about it. And when the day is ever given, love that I could ever doubt it. Till death do I, is he a body. This man is destiny, help me, Lord, I need you to tell me.
1: Your husband is coming.
5: Ik heb er niks van verstaan.
2: En nu jij, Jari.
5: Nee, ik niet. Laat mij maar gewoon lekker verder.
2: Wat zijn jouw voorbeelden? Waar luister jij graag naar?
5: Um, ik heb niet specifiek iets waar ik graag naar luister. Ik vind altijd eigenlijk alles wel leuk. Dus ik luister van normaal naar Lil Kleine of zo. Dus eigenlijk vind ik alles wel leuk. En ja, mijn eigen muziek, dat doe ik gewoon wat ik zelf ook leuk vind.
2: Ja, maar toen jij begon, dat was heel lang geleden toen jij begon. Nou, dat kan ik me voorstellen dat je wel een...
5: Zoekende.
2: Iemand was waarvan je dacht, nou...
5: Ja, ik begon met de koffer van Wilma, van echt 70 jaar. Ja, nee, sorry, zit niet zo oud is ook niet. Volgens mij van 50 jaar terug of zo. Echt heel volks. En toen nog een hele volkse plaat gedaan. Toen dacht ik echt van, nou, dit wil ik echt niet. Want het is ook weer zo'n 13 in dozijn verhaal. Ik wil gewoon iets doen wat er niet wordt gedaan in een volkszien. Toen ben ik met Brees in contact gekomen. Toen had hij een plaat liggen, heb ik echt... voor de eerste keer had ik met hem afgesproken. Heb 2 uur voor zijn kantoor staan wachten. Hé man, ik kom eraan. Toen dacht ik, ja, we kijken maar. Toen ben ik naar huis heen gereden. Toen zei, ja, ik ben er nu wel. Was bij Amersfoort. Dus ik denk, ik draai wel gewoon om. Ik wil die plaat wel graag. En dat was Muchos Licores. En dat was eigenlijk... Toen begon ik echt iets te doen wat ik... leuk vond en wat ik dacht van ja, dit wil ik echt graag.
2: Want het kost een tijd dat je een beetje gevormd wordt. Dat je dan, je gaat heel breed en je gaat uiteindelijk naar het einde van die...
5: En nu zijn we een beetje van die Spaanse invloeden af. Nu willen we, ik wil eigenlijk altijd iets doen wat er niet wordt gedaan. Dus nou zijn we een beetje die ska-dingen aan het doen. En dat is wel een beetje het profiel waar we naartoe willen. Gewoon wel altijd iets doen wat er niet wordt gedaan. Maar ook wel weer een eigen sound creëren. En dat was eerst een beetje die Spaanse sound. Ja. Maar dat is nu ook alweer een beetje weer gedaan of zo. Dat is nou 2 jaar verder en nou hebben mensen dat ook alweer gezien. Als je dat alleen maar blijft doen, denken mensen ook van, nou komt u weer aan.
3: Ja. Maar dan heb je zo'n pad dat een beetje links, een beetje rechts gaat. Dan zou je overal, neem je iets van mee.
5: Ja.
3: En dan in één keer, dan komt er iets anders op je pad.
5: Ja, ik ben bij heel veel platenmaatschappijen geweest. Maar elke keer werd ik zo weer naar huis heen gestuurd.
3: Toen de koffie op was het gebeurd.
5: Ja, ik ben er heel vaak naartoe. En elke keer zei, nee, we zien er niet zitten. En toen kwam een boeker Levi van Lucassen.
3: Maar wordt er dan tegen jou gezegd waarom het dan niet?
5: Nee, dat zegt ze toch nooit. Nee. Ik hou ervan van, joh, luister vriend. Je past niet binnen ons label. Nee. Dus daar gaat van de deur. Maar dan hoor je wel via nee. Ja. Of je hoort niks meer terug. En toen kwam via Levi kwam ik bij Warner nu terecht.
3: Van Lucas op Poedersen.
5: Ja, die is eigenlijk een boeker. Hij zegt van want iedereen bij Lucas had een label, behalve ik.
3: Ja.
5: En toen kwam Samuel bij Levi en die ging naar Warner. En ik ben nu eigenlijk alleen met Samuel de enige volksartiest.
3: Bij
5: Warner. En er wordt echt allemaal heel goed geregeld daar. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik overal een beetje de laan uit weggestuurd. Want dit is echt top waar ik nu zit. Dus, ja.
3: Maar ik doelde eigenlijk op dat duet met Monique Smit een keer.
5: Ja,
3: hoe is dat dan weer te
5: ik heb eerst een ton betaald. Nee, gaf in één. Nee, ik...
3: 3 avonden in Van Damme uit geweest. En nu hoor je bij de familie.
5: Ja, precies. Nee, ik stond heel vaak in haar voorprogramma afgelopen zomer. Of grote tentfeest, vooral bij ons in de buurt.
3: Ja.
5: En dan ging die tent helemaal op zijn kop zodra Monique Smit begon. En toen zaten we met mijn vaste team in de studio. Met Oliver en Kevin Bos. En toen dacht ik van, nou, laten we gewoon iets doen wat er niet is. Toen begonnen we een beetje met die ska-vibes. En toen hadden we het eerste couplet af, een refrein. En toen kwamen we niet verder. En we zouden eerst een studiosessie met iemand anders hebben. Die is niet opkomen dagen. En toen hebben we zelf maar wat gedaan. En een medeschrijver.
3: Dus ze wilde eigenlijk in eerste instantie niet met jou.
5: Nee. Was gewoon een schrijver en die is niet gekomen. En toen waren we om 5 uur in de studio en om 11 uur. Toen begonnen pas aan Ben je verliefd. En om 1 uur dachten we van, we vinden het wel goed. En toen zei ik, eigenlijk moet dit een duet worden. Toen zei ik, ja, wie dan? Toen zei ik, ja, Monique Smit. Maar ik dacht, ja, die gaat dat nooit doen. En toen had Oliver, mijn producer, die had haar een berichtje gestuurd. Of ze het zag zitten. En toen was ze helemaal enthousiast. Toen hebben we volgens mij een maand later hadden we het duet opgenomen. En toen ze het op ging nemen, kwam ze direct terug van de kermis. Dus die dacht ervoor dat ze een heel weekend kermis gevierd.
3: Ze klopt wel
5: niks aan gedaan, dus dat klinkt wel top.
3: Ja.
5: Dus ja, nee, en toen was het duet met Monique Smit.
3: Ja. Maar dan gaat het in één keer lopen, hè?
5: Ja, toen is het echt in één keer...
3: Je hebt in één keer exposure, je komt bij de 100% NL, de radio NL en zo. En dan lijkt het alsof in één keer alle deuren open gaan.
5: Ja, dat is... ik moet wel zeggen, het product moet ook goed zijn. Want ze had ook wel met meerdere artiesten duetten liggen.
3: Toch was het met jou?
5: Ja, ze had... En dat zie je daar ook wel. Want ze had ook met, ik ga geen namen noemen, maar echt A-artiesten kunnen doen.
3: Ja.
5: En ze zeggen, ja, maar ik vind die plaat met jou gewoon zo goed. En die past ook goed in mijn set.
3: Het was ook jouw idee.
5: Ja, klopt. Dus dan gun ik het liever iemand die net aan het begin van zijn carrière staat, dan iemand die er al is.
2: Daya, ik wil nog even naar jou toe. Je hebt een liedje gemaakt.
4: Ja.
2: Dat heet de Rode Zee.
4: Klopt.
2: Waar gaat het over?
4: Over de Rode Zee. Het gaat over menstruatie.
2: Ja.
4: Oh. Ja.
2: Ja, ja. Ik zie Jari schrikken.
4: Ja, ik zit met drie mannen aan de tafel. Drie mannen aan de tafel. Echt een onderwerp voor jullie.
2: Maar dat heeft een reden natuurlijk. Ja. Want het is natuurlijk... rode blosjes krijgen wij ervan... als we het daar uitgebreid over gaan praten. En dat wil je een beetje van tafel geveegd hebben.
4: Precies. Het is nog steeds een soort taboe. Terwijl de helft van de wereldbevolking het heeft.
2: Ja. De vrouw in ieder geval.
4: Precies. Nou,
2: de helft, van de
4: wereld. Dat is ongeveer de helft.
1: Ik weet niet of de helft precies man en vrouw is.
2: Nou, ik denk het wel.
4: Ongeveer. Ja? Ongeveer. Ja. Alle vrouwen.
1: Vroeger of laat krijg je ermee te maken.
4: Ja. Ja. Dus waarom is het nog steeds zo raar?
1: Maar waarom een liedje erover maken dan?
4: Omdat ik denk dat je met muziek heel makkelijk iets een soort van tastbaar kan maken. En het bespreekbaar kan maken. Op een beetje een lichte manier. Dus niet meteen zo zwaar en niet meteen zo, weet je wel, wat het misschien snel kan worden.
1: Moet het dan bespreekbaar gemaakt worden of zoiets? Wat voor doel zit erachter voor jou dan?
4: Ik vind van wel, want ik denk ook dat, kijk, ik denk dat mannen er niet heel veel van weten, überhaupt over de hele cyclus, want het is niet alleen maar één week in de maand. Je hebt gewoon een hele cyclus in een maand.
1: Ja.
4: En ik moet zeggen, ik wist er ook niet genoeg van tot echt, nou, een hele korte tijd terug ben ik me er wat meer in gaan verdiepen. En leer je er meer dingen over. En dan denk ik, hoe kan het dat we zo lang al dit hebben en eigenlijk zo weinig erover weten, ook als vrouwen. Dus ik denk gewoon dat het belangrijk is om dingen erover te leren, om er ook wat beter mee om te gaan. En dat het inderdaad niet zo'n taboe is. Dat ik niet op school, weet je wel, mijn tampon soort van stiekem uit mijn tas moet pakken en zorgen dat niemand het ziet, want ik ben ongesteld. Ja, fuck dat, weet je wel.
1: Het wordt ook niet echt uitgelegd in de week van de lentekriebels, volgens mij.
4: Nee.
5: Er worden verkeerde dingen uitgelegd.
2: Ja, maar ik begrijp het wel een beetje dat de mensen gewoon moeten werken, terwijl ze enorme buikrampen en ellende meemaken en daar niks over kunnen zeggen. Ook.
4: Dat. Ik bedoel, als je echt heel erg last hebt, wat heel veel vrouwen hebben, en je denkt, ik moet me echt ziek melden, want dit gaat niet, dan zeg je niet, ik kan niet komen, want ik ben ongesteld. Want dat wordt gewoon niet serieus genomen. Dan zeg je gewoon, ik ben ziek, of ik kan niet, of weet ik veel, ik heb hoofdpijn, whatever. Ja. Ja, dat is ergens
5: wordt
4: is
5: dat nu
4: heel
5: minder
4: raar.
5: Trouwens? Dat je het nu wel gewoon een beetje kan zeggen van, joh, ik ben ongesteld?
4: Ik heb wel het idee dat het echt minder wordt, omdat het dus inderdaad wat meer wordt besproken. En ik denk ook dat in dat geval ben ik best wel trots op mijn generatie, die dat wat meer open erover is en ook over mentale gezondheid en dat soort dingen. Dat is, ik denk dat dat ook wel komt door social media. Dus dat is weer een positief ding daaraan, denk ik. Dus daar ben ik wel echt trots op. Dat inderdaad steeds
1: moet dat natuurlijk. Dat moet gewoon toch een onderwerp zijn waar je het over kan hebben.
4: Het
1: kan, volgens mij, of het is een broodje aan verhaal natuurlijk. Hè. Ze zeggen ook, het kan zijn voordelen hebben. Want volgens mij de week voor de menstruatie zitten zangeressen met name beter in hun stem.
4: Ja, het kan inderdaad effect hebben op je stem. Ja, zeker weten. Ook op je ademhaling. Want je kan best wel wat gezet zijn als je ongesteld bent. Want je baarmoeder
1: steekt
4: letterlijk een soort van uit. Ja. Dus dat soort dingen hebben allemaal invloed. Het is echt, het is echt bizar.
1: Ja. Ja. Nou, om dat maar open te gooien. Zit je nu in je goede week of in je slechte week?
4: Ik zit net in mijn goede week. We hebben het echt perfect gepland. Ja, echt top.
1: Zullen we dan jouw single gaan doen?
4: Laten we hem gewoon doen.
1: Ja? Oké.
4: Okay.
2: Je mag naar het podium toe gaan. Dat ga ik je aankondigen wat dat betreft. Dames en heren, op het podium hier. En we zijn er enorm trots op. De single die heet Rode Zee. Is die te vinden op de sociale media? Op Spotify? Op alles? Precies. Dames en heren. Hier in de studio, Daya Hendricks.

Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar een graadje of 6. Ook morgen komt er tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijk dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar een graadje of 14.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Zangeres Daya Hendricks, die hebben we net gehoord. En Jari Hellegers, je hebt hem net ook alweer eventjes gehoord. Met het duet met Monique Smit. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een knaller is in de feesttenten en zalen in Nederland.
2: Ja, ik moet zeggen, hij begint nu de laatste tijd heel raar. Maar hij begint in één keer weer op te lopen. Laatst hadden we 20 of 25.000 streams per dag in een weekend. Zo. En dus volgens mij begint hij nu in één keer... Misschien omdat de lente komt eraan. Misschien mensen worden weer verliefd.
1: Aan de boekingen?
2: De boekingen... Dat was eigenlijk al sinds hij uit was. Toen is het in één keer zo gelopen. Dus nu begint het alleen maar wel door. Dat suddert wel door of zo. Dus het is niet in één keer dat hij nu 20.000 streams per dag heeft. Dat in één keer de boekingen omhoog gaan. Precies. Maar het is wel elke keer, merk ik wel. Elke keer als je een single uitbrengt. Dan komen de aanvragen steeds weer meer binnen. En als je een tijdje geen single uitbrengt. Dan ebt alles een beetje weg. En dan word je wat minder relevant of zo. Maar dat is ook logisch. Ja. Dus daarom zo snel mogelijk weer een single uitgebracht.
1: Daya, complimenten. Wat een uithalen zitten erin. En allemaal loopcijfer. Wat heerlijk.
3: Ja, ik hou wel van uitdaging.
1: Ja, ja. Dat hebben we. In de gaten.
4: Daarom hebben we je ook naast Jari gezet.
1: Hoe zit het met jouw boekingen? Hoe zit het met jouw optredens?
3: Steeds meer. Ja, ik moet wel zeggen dat Rode Zee wel echt meer aandacht... Ik heb een aantal nummers al uitgebracht, maar deze heeft wel echt duidelijk meer aandacht gekregen. Dus dat merk je denk ik wel echt. Dus ik zag net toevallig een foto van Dronten voorbij komen.
1: Ja, staat meer op, een paar dagen.
3: Meer een paar dagen, ja. Dus dat is echt super tof.
1: Wanneer is dat?
4: Augustus?
3: Augustus, 23?
1: Ja, het is nog een paar nachtjes slapen.
3: Zoiets, ja. Tijdens een meerpaldag. Nog een paar nachtjes slapen.
4: Kunnen ze zich nog even voorbereiden. En dat ze wel uitgerust zijn natuurlijk al.
3: Ja, ja. Hardpacing.
1: En verder, wat is dan... Hoeveel singles heb je al uitgebracht? Ik bedoel, hoeveel singles kan je brengen op het...
3: Zes heb ik er nu uitgebracht. Ja, met twee verschillende producers ook.
1: Of doe je ook covers?
3: Ja, ook ja, als in ja, dus voor live optreden zoek ik ook covers natuurlijk. Want...
4: En wat zing je dan?
3: Ja, het gaat een beetje, hangt ook een beetje natuurlijk van de setting af.
4: We visualiseren eventjes de meerpaaldagen voor ons. Een grote tenten.
1: Mariah Carey.
3: Mariah Carey.

0: heel vet van haar. Ik hou van Aretha, zit er vaak ook in. En dan van de nieuwe dingen doe ik dan een beetje Engelstalig. En een beetje, ja, die komt er nu waarschijnlijk ook in. Een beetje Engelstalig. Dus inderdaad ook Dua Lipa vind ik ook altijd wel vet. Mm-hmm. Ariana doe ik ook. Yes And vind ik heel vet om te doen. En dan ook een beetje Nederlands. Toch? Ja, het is een half uurtje. Ja.
1: Allemaal medleys.
0: Allemaal medleys. Ja, je moet het allemaal zo kort mogelijk doen. Kan je zoveel mogelijk doen. Ja. Ja,
2: dat is mooi. Wat doe jij bij de live optredens, Jari?
3: Ja, voornamelijk mijn eigen liedjes. En daartussendoor hadden we het net ook al backstage even over. Gewoon wel zoveel mogelijk dingen doen wat tijdloos is en wat mensen kennen. En de spanningsboog van mensen, die is heel klein. Dus
0: medleys
3: daarom
0: perfect.
3: Liefst gewoon medleys. Elke keer een coupletje, refreintje.
2: Après-ski.
3: Ja, dat bij mij niet. Nee,
2: maar het effect van zoveel mogelijk liedjes in een uur horen. Want daarna kunnen we niet meer.
3: Ja. Dus dat werkt wel het beste. Kijk, en ik vind het ook niet leuk om wat iedereen al zingt nu te doen. Dus bij mij varieert wel echt van nummers uit de jaren 80, 90, wat tijdloos is. Nederpop en dat soort dingen.
2: Engelbewaarder komt bij jou niet.
3: Nee, dat gaan we. Dat toen ik 2 jaar geleden begon, toen zong ik dat helemaal plat, het liedje. Maar nu denk ik van, nou, moet wel even iets doen wat de rest niet doet.
4: Ja, daar heb je het steeds over, Jari. Ja. Je bent nu een beetje weer de ska ingegaan. Ja. Een beetje Doe Maar-achtig.
3: Ja, man.
0: Heel cool.
4: Heb je daar wat mee?
3: Ik ben echt fan van Doe Maar.
4: Ja?
3: Ja, ik ben toevallig vorig jaar naar een musical vast geweest.
0: Echt?
3: Maar ik dacht, dan wordt de verhaallijn verteld van Doe Maar.
2: Nee, er werd gewoon een verhaal met een liedje.
3: Dus er werden alleen de liedjes gespeeld. Dus eigenlijk heb ik daar veel plezier van gehad. Maar voor de rest, het verhaal eromheen vond ik wat minder. Maar ik vind de sound gewoon vet. En
2: het bewijs dat die liedjes er nog steeds goed doen.
3: Ja.
2: Het feit dat hij zo meteen weer gaat draaien, die musical.
3: Ja.
2: Gewoon, hè?
3: Ja.
2: Dus
3: gaan ze dat weer doen?
2: Dat gaat weer draaien.
3: Okay.
2: Ja, daarom. Omdat
3: dan luister ik toch liever naar liedjes.
2: Nou ja, goed. Maar mag je aan die muziek komen? Want anders zou ik zeggen van, ga iets met muziek van Doe Maar doen.
3: Ja, ik vind wel dat je gewoon iets moet doen wat er niet is. Kijk, en dit is een beetje pop met folks en een beetje ska. De slaggitaartjes en zo, dat soort dingen erin. Dus ik vind dat je dat wel moet doen. Je moet niet echt iets gaan naapen.
2: Een liedje gaan coveren.
3: Nee, één op één.
4: Tim Immers, die heeft het toen gedaan.
2: Ja, Liever dan Lief.
4: Liever dan Lief. Ja. En Liever dan Lief is een grotere hit geworden van Tim Immers dan van Doe Maar.
3: Klopt. Ja. Die heeft meer streams. Zat toevallig laatst aan het kijken. Dus,
2: maar dat is maar één liedje. Zijn er nog meer artiesten die zich gewaagd hebben aan Doe Maar?
4: Nee.
3: Maar niet gewoon echt, lekker laten. Nee. Gewoon niet aankomen, vind ik.
4: Nee, want dan kan jij het oppakken natuurlijk.
3: Ja, nee. Absoluut niet doen. Gewoon lekker zelf iets doen.
4: Ja, oké. Nee, maar ik bedoel, de stijl. De stijl van
3: de stijl wel. De stijl vind ik wel. Vet, want
4: UB40, Doe Maar had je. En heel veel bandjes die speelden ska-muziek, zeg maar.
3: Het wordt op dit moment helemaal niet gedaan. Op dit moment wordt echt de live drums en dat soort dingen is helemaal in. Dus dat klopt.
2: Nou ja, dat bewijzen jullie het samen met Monique natuurlijk. Hè, dat ook sneller.
3: Ja, gewoon die uptempo. Gewoon 100, ik zeg, we gaan naar de studio. En daar hebben ze soms 140 bpm of zo. En dan zeg ik, nee, hoger. Doe maar 150, ben je niet goed. Ik zeg, live werkt het gewoon heel goed.
2: Ja. Want maar moet het op de radio ook goed klinken voordat het live...
3: Ja, dat 100%. Maar ik denk, zodra iets live werkt, gaat het vertaalt zich automatisch wel naar de radio toe, denk ik.
2: Ja,
3: En een hit in het land is natuurlijk groter dan een hit in de krant, zeggen ze altijd, toch?
2: Ja, uiteraard. Ja, goede gegevens heb je inmiddels. Voel je er ook al een beetje bij horen? Ik bedoel, je komt op menig festival, kom je voorbij. Daar komt een Marco, daar komt een Samuel. Ja. En er komt een Yves Berends binnenlopen en zo ook. Zijn jullie inmiddels al vrienden? Want dat gaat automatisch dan zo.
3: Ik moet wel zeggen, ik vind het wel gewoon leuk om... Dat je bijvoorbeeld 2 jaar terug begon je... En dan kijk je echt naar die gasten op. En dan nu deel ik bijvoorbeeld een kleedkamer met ze of zo. Kijk, ik sta dan nog wel, zoals eergisteren stond ik in het voorprogramma van Dre en Jan Smit. En dan had ik wel even voor de tijd via Instagram contact met André van, succes. Hij zegt, is het leuk daar? Ik zeg, ja, is tof. Hij zegt, heb je ze goed opgewarmd? Ja, dat soort dingen zijn wel leuk, Dat vind ik echt tof,
2: Iedereen is maar gewoon een mens natuurlijk, We doen wel leuke dingen.
3: Ik moet wel zeggen, ik sta er soms... Misschien iets te weinig bij stil, maar soms wil ik alleen maar door. En ik ben niet snel tevreden dat ik denk van nou, ik wil meer.
2: Ja. Want wat was jouw plan B eigenlijk ooit? Zien jouw vrienden van de voetbal hier nog wel eens?
3: Nee, voetbal ben ik mee gestopt. Ik heb sinds kort een helemaal nieuwe hobby. Want ik ging eerder naar de sportschool naast het zingen erbij. Maar dat werd best wel saai. Dus ik ben nu begonnen met motocrossen. Dus dat is nu echt helemaal... ik moet altijd iets doen wat raar is of zo. Mijn moeder zegt het ook. Van waarom moet je altijd iets doen wat... dat is Jari misschien.
2: Ja, maar dat zei je vader tegen je moeder waarschijnlijk ook. Ja.
4: Het oosten van het land, dat is helemaal...
3: Ja, en nou is eigenlijk mijn grote doelstelling om dit jaar op de Zwarte Cross op te treden. En daarbij ook de race te rijden. Dus
2: ik zou een race na het optreden.
3: Ja, de bedoeling is om vrijdag op te treden. En dan, precies. En dan hoop ik op zaterdag de race te rijden. Dus, maar dat zit nog allemaal in het vat. Dus ik hoop echt
4: ik dat zie jou al op een motor.

0: rijden dan met zo'n microfoontje.
1: Ja, wat jij nu hoor.
0: Maar dat is ook waarschijnlijk de verklaring natuurlijk dat je ook de nummers van Normaal gewoon leuk vindt.
2: Ja, dat, vind ik, dat doe ik ook in mijn set. Ja, ook al kom ik in Rotterdam en uiteindelijk zingen ze het allemaal mee.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja, dat vind ik ook gewoon en dat past ook wel bij me. Ik schaam me ook niet waar ik vandaan kom. En als ik met mijn papa, dan praat ik gewoon met een O.
0: Hengelo, hè?
2: Ja, weet je waar. Ja.
0: Hengelo.
2: Dus ja, en hier praat ik gewoon.
0: Daar, waar kom jij vandaan?
3: Alphen aan de Rijn.
0: Alphen aan de Rijn.
3: Ja.
0: Geboren en getogen daar.
3: Geboren en getogen, zeker.
0: Oké. Okay. Is dat een fijn klimaat om als beginnend zangeres dan door te breken?
3: Ja, Nederland is sowieso klein op zich. Ik bedoel, naar hier was het ook maar een uurtje. Het voelt heel ver weg, maar eigenlijk is het hartstikke dichtbij. Ja, je zit in de Randstad erg. Ja, weet niet. Is dat relaxed? Is dat niet? Ja.
0: Nou, ze zeggen wel eens, weet je, in de buurt van Amsterdam, daar gebeurt het.
2: Daar kom je wel, heb je wel sneller, ben je sneller in beeld dan. Ik spreek voor mezelf, maar ik kom uit Twente. Bij ons heb je Thomas Berg en voor de rest heb je niet zo heel veel.
3: Ja, precies. Misschien
2: en je moet wel harder werken. Ik denk als je wel een beetje in de Randstad zit, dat je wel wat meer. Er zijn ook meer feesten en zo. Bij ons in de buurt zijn er pas schuurfeesten. En dan, dat is het. En in Amsterdam en in Rotterdam of Alphen aan de Rijn, sorry.
0: Daar heb je wel.
2: Daar heb je wel meer gezelligheid en cafés en dat soort dingen. Dus ik denk als je in die niche zit, dat je wel. Dat het wat dat je meer meets kan maken sneller.
3: Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Dat is misschien wel zo. Ja.
0: Vlam in de pan, waar gaat het over?
2: Het gaat over dat je eigenlijk verliefd bent op de dokter.
0: De huisarts. Dokter?
2: Ja, de huisarts, de assistente dan.
0: Dit kan ook de dokter zijn natuurlijk.
2: Ja, nee, de assistente.
0: Dan gaat bij mij gelijk de vraag, wat voor een onderzoek ga je
2: gewoon, je kreeg. Weet toch wel, als je verliefd bent, dat eigenlijk is het helemaal niet leuk om verliefd te zijn.
0: Hoezo niet?
2: Want soms heb je gewoon zo'n rotgevoel in je maag. Het is voor mij al, ik kan het bijna niet herinneren. Maar wat ik ervan kan herinneren. Want ja, het is heel leuk als je samen bent. Maar soms is het ook gewoon niet leuk. Gewoon
0: als het niet lukt. Ja, als het niet wordt beantwoord.
2: En uiteindelijk dachten we nou met die videoclip. Haak je daar naartoe. Laten we nou gewoon een videoclip maken. Dat ik verliefd ben. Op de huisarts, op de assistent. Dat ik elke keer een blessure krijg. Dat ik weer terugkom bij de. Bij de huisarts. Dus dan doe ik fake ik een enkel blessure en dat soort dingen. Maar het was wel een hele knappe assistente.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Je wordt echt verliefd op de.
2: Nee.
0: Jawel, zo klinkt het wel.
2: Nee, niet die assistente.
0: Bezoekjes in één keer kort.
2: Ja, ik ging aan een bloemen ruiken, waar mijn ogen in één keer rood en zo. Maar dat zie je allemaal in de clip. Dus moeten ze die clip eigenlijk
3: gaan kijken. Die moeten we even bekijken.
0: Ik hou ervan van dit soort dingen allemaal.
3: Ja, heerlijk.
0: Zullen we hem gewoon live gaan doen?
2: Is helemaal goed.
0: Ja? Vind je het leuk?
2: Is helemaal goed.
0: Ja, beginnen. Oké, okay, nou, Jari naar het podium toe. Daya nog eventjes hier.
3: Ja, ik blijf lekker luisteren.
0: Het is een totaal tegenstrijdigheid, jullie
3: dat
0: muziek natuurlijk ook.
3: Hè? Helemaal leuk, ja. Maar ik kan het altijd super erg waarderen. Dus ik vind het heel leuk. Ja. Ik vind het juist heel leuk.
0: Oké. Okay. Nou, heel goed. We zijn blij dat hij er weer is. En hij komt gewoon elk jaar gewoon eventjes terug. Dit keer met zijn nieuwe single. Dames en heren, geef een groot applaus. Jari Hellegers en Vlam in de Pan.

0: Dank je wel.
1: Ja, geweldig. Oh, kom er nog even bij, Jari, als je wil. Ah, wat een energie.
2: Ja, ja, leuk.
1: Ongelooflijk.
3: Zeker niet.
1: Hè?
0: Nou ben je verliefd, Monique komt eraan, hè?
1: Ja, ja, je mag nog even, helemaal even gaan zitten. Je mag nog even gaan zitten, want daar hebben we daar de microfoon. Nee, je mag hier gaan zitten.
0: Oh,
1: op de tafel, ja.
2: Helemaal de weg kwijt.
1: We moeten, ja, helemaal de weg kwijt. Ja,
2: normaal is half uur.
1: Als je verliefd bent, dan gebeuren er een hoop dingen met je.
2: Wat, ja, dat wat doe je wel eens. Gekke dingen.
1: Ja.
2: Leuke gekke dingen, toch?
1: Daya, als we nou 10 jaar verder zijn, waar zien we jou dan?
3: Oeh.
2: Waar hoop je dan?
3: Ja, groot dromen, zeggen ze altijd, groot dromen. Maar ik zou toch wel zeggen, ja, Paradiso is echt mijn droom.
1: Paradiso?
3: Ja, dus. Misschien niet heel hoog gegrepen, maar nou, ik vind dat echt een iconische zaal
2: het
3: gewoon.
2: Het leuke is, eergisteren hadden we ook een zangeres hier. Ja. Nadia Julia is dat, uit Dronte.
3: Ja.
2: En die heeft diezelfde droom.
3: Ja.
2: Die stond in Paradiso en die zegt van, ik moet hier gewoon een keer staan. Dit,
3: ja,
2: op
3: dat
2: podium
3: is,
2: dan, hè?
3: Ja, ik weet niet. Alle gewoon legends hebben daar gestaan. Dus als je daar staat, ik weet niet, dan denk ik dan, I made it.
1: Paradiso, of wil je dan toch maar een singeltje?
4: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zeg altijd toen ik begon ook, ik wil de rest van mijn leven doen wat ik leuk vind. En als ik over 10 jaar nog steeds mag doen wat ik nu doe, ben ik echt heel erg dankbaar. Maar ja, ik stond afgelopen jaar met het muziekfeest van het jaar, stond ik in de Ziggo Dome te kijken. En toen dacht ik ook wel van ja, dit zou me zo vet lijken om hier überhaupt met een muziekfeest bijvoorbeeld alleen al te staan.
1: Ja.
4: Dus nog niet zozeer solo of zo, maar ik wil gewoon gelukkig zijn en ja, gewoon doen wat ik leuk vind. Dat is het belangrijkste.
2: Ja, dan komt de rest dan
4: dat vind ik wel, ja.
2: Maar een punt op de horizon is wel goed om te hebben.
4: Dat wel.
3: Fair.
4: Maar ik heb wel doelstellingen, die zet ik altijd op mijn deur en die lees ik elke ochtend en elke avond voordat ik ga slapen op.
2: Hoeveel staat de deur
3: al? Goed.
4: Dan moet zeggen, er staan wel 10 doelstellingen op per jaar.
2: Mm-hmm.
4: En altijd, ik heb er eentje op mijn nachtkastje liggen. Daar schrijf ik ook doelstellingen op elke nieuwe maand wat ik wil behalen.
2: Welke staat er bovenaan?
4: Gelukkig zijn. Gezond, veel sporten, dat soort dingen staat bovenaan. En onderaan staan natuurlijk dingen, een aantal optredens wat je wil behalen, targets en zo. Maar ten eerste is gezondheid en gelukkig.
2: Komt dat ergens door, dat je geluk en gezondheid bovenaan zet in plaats van een hit?
4: Ja, ik heb 2 jaar geleden heb ik me mild gescheurd. En toen ben ik bijna overleden. En toen, toen dacht ik wel, sorry. toen dacht ik, ik kan wel elke keer denken van, nou, ik wil meer. Maar ik ben soms ook wel dankbaar dat dat is gebeurd.
1: Relativeren.
4: Dat ik even met 2 benen op de grond ben komen te staan.
2: Ja.
4: En daardoor sta ik nu ook zo in het leven dat ik eigenlijk altijd gewoon wil doen wat ik leuk vind en plezier hebben. En dan komt de rest vanzelf wel, denk ik. Ja, man.
2: Prachtig. Het mooie eraan is dat de vorige keer dat je hier was voor.
4: Ja,
2: was een totaal andere persoon dan dat je nu bent.
4: Ja, dat zeg ik. Soms zijn ook wel dingen mooi wat er, ja, ook niet mooi. Want mijn vader die vond me op straat. Ja. Toevallig had ik gisteren met hem over. Hij zegt, ging door merg en been wat ik toen zag.
2: Mm-hmm.
4: Ik zei gewoon dat ik dood wilde, omdat ik zoveel pijn had. En als je pa dat dan ook meemaakt, dan ben je eigenlijk wel dankbaar elke dag dat je gewoon mag doen wat je leuk vindt. Dus ja.
2: Dan worden de kleine dingetjes heel groot.
4: Ja, man.
3: Ja.
2: Mooi.
1: Mooi om mee af te sluiten, jongens. Jari, dankjewel. Toi. Over 10 jaar dan. Waar voor ik ga volgend jaar.
2: Zit hier gewoon weer. Dat beloof ik jullie.
1: En over 10 jaar, ga ik alvast de kaartjes bestellen.
3: Yes.
4: Mag ik dan ook een VIP? Of ik heb voor mij nog een paar gastenlijsten.
1: Ik ga het gewoon.
2: Oké,
1: jongens, dank jullie wel. Fijn dat jullie het waren.
4: Insgelijks. Dankjewel.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt. Dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
6: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
5: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes. En Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, de meesten zullen het kunstwerk herkennen als De Hurkende Man. Het kunstwerk Exposure dat op de Marker Strekdam in Lelystad staat. Het is onderdeel van Landart Flevoland. En nu kan je er iets relaxter van genieten. Want Lelystedeling Ton ten Brinke heeft er als burgerinitiatief bankjes laten plaatsen.
2: En onze verslaggever Raoul Kuipers is op die dam om even te gaan proefzitten. Nou Raoul, denk je, het is mooi weer vandaag. Ik ga lekker naar buiten.
3: Nou, dat zeker niet. Het is misschien wel de slechtste dag om hier te zitten, want het waait hard. Zojuist hebben we nog even een beetje regen gehad, dus het is vandaag niet echt genieten. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je hier zit, dat je kan genieten. Want als ik om me heen kijk, ja, dan ben ik omringd door het water. Er zijn toch enkele zeilbootjes aan het varen vandaag. En er zijn mensen bezig met kitesurfen. En we hebben natuurlijk uitzicht op het kunstwerk De Hurkende Man. Ik loop even een bankje verder, want er zijn in totaal 2 bankjes geplaatst. Het zijn betonnen constructies in een soort halfronde vorm, waardoor je ook tegenover elkaar kan zitten. En ja, net had ik meer zicht op Lelystad. Hier op dit bankje heb ik weer meer zicht op De Hurkende Man en op misschien wel een beetje Enkhuizen, toch Ton?
4: Richting Enkhuizen, ja zeker. En Hoornshop. Hoornshop ligt daar, je ziet het niet.
3: Nee, het is vandaag een beetje heilig, dus er valt niet zo heel veel te zien.
4: Jammer, ja, heel erg jammer.
3: Ja. Vertel eens, wat zie jij allemaal wat ik niet zie als we hier zitten?
4: Veel ruimte, heel veel lucht, geen hinder van het gebouw en dat soort dingen. Die kan natuurlijk wel, dat is Lelystad, dat is een en al gebouw. Maar hier heb je lekker de leegte en de wolkenpartijen en de, nou ja, voor Markermeer relatief woeste wolken, golven, dat soort dingen.
3: Wat betekent deze plek voor jou?
4: Nou, ik kom hier graag omdat je hier helemaal tot rust komt. Je komt hier, als je gaat zitten, dan heb je nergens last van geen hinder van verkeer of van schreeuwende kinderen of weet ik veel wat. Niet dat ik een hekel aan kinderen heb, maar dat is wel eens lekker als het rustig is.
3: En uitgerekend op deze plek, want het is best een stukje lopen vanaf de parkeerplaats, waren geen bankjes.
4: Nee, ik kom hier vaak op de fiets en dan wil je even rusten. Veel mensen komen hier ook om even tot rust te komen. Maar dan moet je op de taluut gaan zitten. Dat is op zich niet zo erg, maar je komt er nooit meer overeind. Hoe ouder je wordt, hoe lastiger. Dus ik denk, dan moet gewoon iets van bankjes komen hier. Dat is een uitgelezen plek op zo'n uitzichtpunt om bankjes te hebben.
3: Maar die bankjes die kwamen er niet vanzelf?
4: Nee, het grondgebied is van Rijkswaterstaat. Dus wel binnen het gemeentelijk grondgebied. Wel binnen de gemeente. Maar de Rijkswaterstaat bepaalt hier. En daar heb ik het verzoek bij neergelegd een jaar of 5 geleden. Van kunnen jullie hier zorgen voor bankjes?
3: Heeft dat 5 jaar geduurd?
4: Dat heeft uiteindelijk met elkaar 5 jaar geduurd, ja. Dus dat ze honoreren geen burgerinitiatieven. Dat is de verklaring. Dus dan ga je op zoek naar andere mogelijkheden. En toen kwam er een mogelijkheid bij de gemeente dat je een burgerinitiatief kon indienen. En dat werd op een gegeven moment gehonoreerd. Dus ik kreeg €5.000 beschikbaar voor bankjes hier op deze plek.
3: Dus dan staan hier nu 2 bankjes. Hebben die dan €5.000 gekost?
4: Nee, ja, al met al wel, ja, met alle formaliteiten. Je moet eerst bij Rijkswaterstaat een verzoek indienen om hier te mogen staan met het bankje. Dan moet je al beginnen met lezerskosten voordat ze het onderzoek gaan doen. Dan ben je al €1200 kwijt. Dat is echt ongekend. En dan nemen ze het onderzoek. Dat duurt een tijdje natuurlijk, want het gaat allemaal niet even snel. Dan moet er beslist worden of dat bankje ook kwaad kan hier. Dat het niet erin kan zakken of dat het weg kan waaien.
3: Nou, wat voor kwaad zou het bankje op deze plek kunnen?
4: Precies. Nou, dat mogen ze zelf niet zeggen. Dan moet er een apart bureau voor ingeschakeld worden. En dat bureau heeft uiteindelijk aangegeven met een breed onderzoek dat dit hier geen kwaad kan, zo'n bankje.
3: En nu is er een bankje geplaatst, laag bij de grond, zonder rugleuning. Dat was ook niet helemaal het eerste idee, toch?
4: Nee, het eerste idee was dat de bankjes die normaal aan de kust staan, dat zijn de lekkere bankjes met een mooie rugleuning en zo, dat was ideaal geweest, maar dat was te hoog. En de kunstenaar van het project, Anthony Comrie heet hij geloof ik, die wil helemaal niks in zijn buurt hebben, niks van, in de buurt van zijn kunstwerk. Dus ik denk, nou, dan kom ik tegemoet en probeer ik zo laag mogelijk te houden. Dan kan er ook niet zoveel gezeurd worden.
3: Maar Ton, als ik dit allemaal hoor, dan zit er heel veel werk en tijd in het plaatsen van 2 bankjes.
4: Ja, dat heeft een paar jaar geduurd, ja.
3: Waar komt jouw doorzettingsvermogen vandaan om specifiek hier die bankjes te krijgen?
4: Dat weet ik niet. Dat is de aard van het beestje, denk ik. Ik vind, als ik iets van plan ben, dan probeer ik dat ook zo ver mogelijk door te voeren. Totdat het uiteindelijk strandt in mogelijkheden. Maar in dit geval was er een mogelijkheid. Dus dat heb ik. Kijk, dit is even een voorbeeld. Zo'n bootje, dat zie ik je daar naar te kijken. Dit is toch prachtig?
3: Ja, er komt op dit moment een zeilbootje achter ons langs. Er zijn twee mensen die zijn fanatiek bezig om hem toch recht te houden. Want het is vandaag ook op het water best onstuimig.
4: Dat kun je wel zeggen, ja. Ik denk ook dat het even duurt voordat hij zijn zeil uitdoet.
3: Ja, als hij hem überhaupt uitdoet.
4: Dan moet hij de motor helemaal naar Enkhuizen, denk ik. Die richting vaart hij op of naar Markenwadden. Er komt nog een boot aan, die heeft wel zijn zeil gewoon uit.
3: Is dit dan ook de plek waar jij deze zomer veel uren gaat zitten?
4: Ik kom hier ook in de winter. Ik kom hier heel vaak. Er is altijd wel iets te beleven. Op het water is altijd wat te beleven.
3: Ja, en nu zijn er twee bankjes. De ene die richt de ene kant op. En de andere kant, dan zie je een ander perspectief. Dat is ook over nagedacht, hè?
4: Ja, dit bankje daar, dat is echt gericht op Markermeer. Zodat je de wijsheid van de omgeving ziet. En dit bankje is gericht op de stad.
3: Ja, dus als je het uitzicht aan de ene kant beu bent, dan kun je de andere kant op kijken.
4: En als je dat kunstwerk nog niet eerder goed gezien hebt, dan kun je ook zo gaan zitten kijken.
3: Ja, en nogmaals, het is dus best even een stukje wandelen vanaf de parkeerplaats voordat je hier bent. Dus het is eigenlijk ook best lekker dat je een plek hebt om even uit te rusten, bij te komen en dit uitzicht tot je te nemen, want er is genoeg te zien. Ja, en zeker nu ze ook aan het windsurfen zijn, ja, aan het zeilen. Het is gewoon een heel mooi plekje om even stil te staan.
1: Je hoort zelfs de zeemeeuw daar. Zo winderig is het daar bij Raoul Kuipers. Bij de nieuwe bankjes dus, bij het Land Art kunstwerk Exposure.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Nou, veel mensen zullen aan het genieten zijn van een lang hemelvaartsweekend. En heb je zin om om er uit te trekken? Ja, dan kun je komend weekend in Flevoland naar allerlei activiteiten. Zo is er in Band morgen van 10 tot 4 een zomerfair. En kun je in Almere morgen of zondag meedoen aan de Nobelrun.
2: En in heel Nederland worden dit weekend de kanondagen gehouden, waarbij er allerlei activiteiten georganiseerd worden die te maken hebben met de kanon van Nederland. In die kanon staan 50 belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis.
1: In onze provincie kun je voor de kanondagen zondag terecht in het Waterloobos. Marjan van Ens is boswachter bij Natuurmonument in het Waterloobos en zij weet wat er allemaal gaat gebeuren komende zondag. Marjan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, luisteraars zullen nu misschien wel denken, Marjan van Ens, hè, die was toch verslaggever van Omroep Flevoland?
3: Dat was ook zo.
1: Dat was ook zo.
3: Dat was ook een hele lange tijd zo. Ja. Ja, ik kan het moeilijk ontkennen. Ik heb hier 30 jaar gewerkt. Jullie waren heel lange tijd ook mijn collega's. En dat was een prachtige tijd, laat ik dat voorop stellen. Anders was ik ook niet 30 jaar gebleven natuurlijk. Maar wat begon als een razende reporter 30 jaar geleden, werd langzaam een politiek verslaggever, iemand die onderzoeksjournalistiek deed. Mm-hmm. En de laatste jaren hield ik me vooral ook bezig met achtergronden, met menselijke verhalen en met verhalen uit de natuur. En altijd als ik in de natuur kwam en met verhalen met beesten te maken kreeg, dan dacht ik, ja, hier moet ik eigenlijk zijn. Dat wist ik wel een klein beetje hoor. Ik heb een groen hart. Mm-hmm. En toen dacht ik, misschien moet ik het ook maar een keer gaan doen. Ja, en dus heb ik zo'n 2 maanden geleden de overstap gemaakt naar natuurmonumenten. Daar ben ik heel erg blij mee. Deed me wel pijn in mijn hart dat ik mijn Omroep Flevoland moest gaan verlaten. Maar goed, dat heb ik dan toch uiteindelijk gedaan. Dus ben ik extra blij dat ik af en toe hier mag aanschuiven om over die prachtige natuur, over de dieren en over leuke evenementen te vertellen.
2: Dat is ook wel gek, denk ik, dat je dan 30 jaar de sleutel hebt van het pand van Omroep Flevoland en nu moet je aanbellen om binnen te komen.
3: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd, wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
2: Want je ziet er ook wel wat anders uit.
3: Ja, het is groen.
2: Ja, heel groen.
3: Ja, ik heb een groene hart, maar ook groene kleding. Ja, zo loop ik erbij tegenwoordig. Zo gaat dat.
2: Ja, wat jij
3: heel anders dan een strak colbert als je naar het provinciehuis gaat om daar provinciale statenvergadering te volgen of iets dergelijks.
1: Ja, maar het bevalt, denk ik.
3: Ja. Ja, je ziet het, hoop ik.
2: Ja, je straalt.
3: Ja, het bevalt heel goed. Het is, ik hou me met name bezig met het Waterloobos in Noordoostpolder. En ja, dat is een prachtig bos, want daar komt natuur, geschiedenis, techniek bij elkaar. En dat is zo'n ongelooflijk interessante combinatie. En dat vind ik zelf interessant. Maar wat ik het leukste vind, is om het door te vertellen aan kinderen en ouderen. Ja, en dat is heel erg leuk.
1: Je zegt, het komt allemaal samen, geschiedenis, natuur. Hoe zit dat dan in het Waterloobos? Wat is daar precies te zien?
3: Nou, wat daar te zien is, is eigenlijk een waterloopkundig laboratorium van vroeger. Namelijk vanaf de jaren 50 heeft daar een waterloopkundig openluchtlaboratorium gezeten. Dat wil zeggen dat er verschillende schaalmodellen waren. En aan de hand van die schaalmodellen werd getest hoe Nederland het best zich kon wapenen tegen hoogwater, tegen stormvloed, tegen dat soort dingen. Nou, na 1953, de watersnoodramp, werd dat natuurlijk extra belangrijk. Mm-hmm. Toen kwam daar nog meer de nadruk op te liggen. En dus is daar ook onderzocht hoe bijvoorbeeld de Oosterscheldekering eruit moest zien. Hoe zorg je ervoor dat die dijken ook daadwerkelijk bestand zijn wanneer het hard gaat waaien, wanneer de golven hoog worden? En hoe zorg je ervoor dat ook andere waterlichamen of waterdijken of dijklichamen zich goed kunnen weren, zeg maar, tegen zwaar weer, letterlijk? Mm. Nou, dat soort dingen, dat is allemaal onderzocht in het Waterloobos. En daarom hebben wij ook een link als Waterloobos juist met de watersnoodramp van 1953. En 1953, die watersnoodramp, dat is dan weer een onderdeel van die kanondagen waar jij het zojuist al over had. Die kanondagen waarin wordt verteld wat de geschiedenis is van Nederland.
2: Ja.
3: Want voor de duidelijkheid, ik blijf verslaggever, deels blijf ik verslaggever. Je blijft het willen uitleggen, sommige dingen, maar dat is misschien ook wel goed. Die kanondagen, die hebben 50 vensters, zo noem je dat. En één van die vensters is de watersnoodramp in 1953. En via het venster van de watersnoodramp is dus het Waterloobos weer verbonden met de kanon van Nederland.
2: En wat is er dan te doen komende zondag? Sta je daar dan te vertellen wat er allemaal te zien is in het Waterloobos?
3: Ja, dat sta ik te vertellen, inderdaad, maar niet alleen. alleen. Wij kunnen als vereniging gelukkig bogen op een heleboel vrijwilligers. Vrijwilligers die nog veel meer weten van het Waterloopbos en de geschiedenis en de vele onderzoeken die daar zijn geweest dan ik op dit moment nog kan vertellen. Daar ga ik natuurlijk nog helemaal in groeien. Maar ik heb het wel georganiseerd samen met collega's, deze kanondag in het Waterloopbos. En er wordt heel veel gedaan. We hebben allereerst de twee schaalmodellen die met name gerelateerd zijn aan de watersnoodramp. Die hebben wij ook extra op de kaart gezet. Dat betekent dat de golfbak open is. Dat wil eigenlijk zeggen dat die machines net als vroeger weer aanstaan. Twee van die machines. En dus komen er weer golven.
1: Dat is wel uniek om te zien.
3: Ja, dat is uniek om te zien. Daar zijn we ook heel blij mee dat die in ere is hersteld. Zodat we mensen ook echt kunnen laten zien wat was hier vroeger. Nou, het deltawerk. Jullie kennen het nu als groot kunstwerk in het Waterloopbos. Eigenlijk iedereen kent wel dat grote betonnen gevaarte, een prachtig kunstwerk. Maar vroeger was dat een deltagoot waarin ook ongelooflijk grote golven werden nagebootst. Allemaal om te onderzoeken hoe dat Zuidwest-Nederland goed tegen de golven beschermd kon worden. Nou, ook daar hebben wij extra aandacht voor. Maar alle andere modellen zijn natuurlijk ook te bezichtigen. Het is heel leuk voor volwassenen, maar voor kinderen is dit natuurlijk veel te hoogdravend. En dus, voor de mensen die toevallig meekijken via de televisie, hebben wij een leuke bingo.
2: Ah,
3: ja, zeker. Goed, ja,
1: wat staat er allemaal op die bingo? Wat,
3: nou, bijvoorbeeld staat daarop, kun jij het oranje tipje vinden? Jullie weten het misschien nog niet, maar dat is een van de eerste vlindertjes die zich altijd in de lente laat zien.
1: Die is oranje, denk ik?
3: Ja, oranje tipjes.
1: Oh, ja, okay, ja,
3: het woord zegt het eigenlijk al. Dus de tipjes van de vleugeltjes zijn oranje. Nou, kun je bijvoorbeeld een bepaalde kikker vinden? Dus het gaat niet alleen maar om die modellen. Het gaat ook om de natuur in het water. Verder kunnen ze hun eigen waterwerk bouwen. En het allerleukste, vind ik tenminste, maar ik weet niet hoe jullie daarover denken. Vroeger ging ik altijd in slootjes beestjes vangen in een potje.
2: Ja, ik niet.
3: En kijken wat ik gevangen had. Nou, ik kon het toen echt geen wijs uit worden, maar inmiddels wel. Want ik heb collega's die heel veel weten van waterbeestjes. Dat kun je ook gaan doen in het Waterloopbos aanstaande zondag. Kun je met een schepnetje, met een loep en met een boswachter kun je gaan ontdekken wat voor beestjes er allemaal in die watertjes in het Waterloopbos zitten. Dus ja, genoeg te doen,
2: nou,
3: volgens mij.
2: Komende zondag dus, nog een bepaald tijdstip waarop de boel open wordt gezet.
3: Ja, ja, van 11 tot 5. En als je mee wilt doen met een bijvoorbeeld excursie met de boswachter, moet je wel voor 4:30 zijn. Want anders dan loop je het misschien net mis. En dat zou hartstikke jammer zijn.
1: Ja, wil je nog meer nalezen erover? Dat kan ook op de website visitflevoland.nl. En dan kun je ook zien wat er verder nog dit weekend in de provincie te doen is. Marjan van Ens van Natuurmonumenten, dank je wel.
2: Klinkt toch gek, hè? Marjan van Ens van Natuurmonumenten.
1: Ja, toch
3: ik ben er al aan gewend.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar een graadje of 6. Ook morgen komt er tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijk dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar een graadje of 14.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Iedere vrijdag rond deze tijd duiken we in de geschiedenis van onze provincie. En vandaag doen we dat met Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder. Aukje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Jullie krijgen als Cultuurhistorisch Centrum vaak van mensen documenten, foto's of spullen van vroeger. En zo kregen jullie onlangs iets toegestuurd van Rob, hè? Waar kwam hij precies mee?
3: Hij kwam met foto's uit 1944, hele bijzondere oude foto's. En hij kwam met de documenten die zijn vader al die tijd bewaard had na een eigenlijk hele korte onderduikperiode in de Noordoostpolder.
4: Ja, wat was er allemaal te zien op die documenten en foto's?
3: Op die documenten, dat is onder andere een verklaring, oftewel de beroemde Ausweis, die de polderwerkers bij zich moesten hebben. En daar staat op dat ze vrijgesteld zijn van arbeidsinzet in Duitsland, omdat ze nodig zijn voor de voedselvoorziening. Ja. En de mensen hielden daar erg van stempels. En dat kun je ook zien. 3 dikke stempels erop. En achterop ook stempels, zodat je vooral maar goed kon zien dat jij gerechtigd was om in de polder te zijn. Je kon dus aangehouden worden, dan had je die Ausweis nodig en je persoonsbewijs. En dan werd je niet opgepakt om in Duitsland aan het werk te gaan.
2: Ja, hoe bijzonder is dit nou eigenlijk, Aukje, dat dit allemaal bewaard is gebleven en dat dat aan het Cultuurhistorisch Centrum is overgedragen?
3: Het is heel bijzonder omdat dit het verhaal vertelt van een hele korte onderduikperiode. Van maart 44 tot en met september 44. De vader van Rob heette Hans en die is in kamp Ramspol aan het werk gegaan als grondwerker, dus gewoon greppels spitten. Maar het werd allemaal erg spannend na de eerste mislukte razzia. En ik denk dat hij toen in september ergens anders is ondergedoken. Want op 19 september hebben we weer een formulier dat hij is uitgeschreven. En dat hij zijn distributiespullen in moet leveren bij distributiekantoor Blokzijl. Dus dan heb je ook geen recht meer op bonnen voor brood bijvoorbeeld. Ja.
4: Waarom gingen mensen eigenlijk onderduiken als grondwerker in Noordoostpolder?
3: Omdat je dan niet aan het werk hoefde in Duitse oorlogsfabrieken of bij Duitse boerderijen. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen die in de polder aan het werk gingen, omdat ze dachten, dat lijkt me wel wat later, die polder. Ik wil wel een kans maken om daar een boerderij te krijgen.
2: En weet je ook iets meer hoe het nou is afgelopen met de vader van Rob?
3: Ik weet dat hij is ondergedoken en daarna eigenlijk weer gewoon zijn leven heeft opgepakt. Hij heeft eigenlijk Rob nooit iets verteld over deze periode. En toen Rob de spullen van zijn vader ging opruimen, vond hij het en nam hij met ons contact op. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want dit geeft precies, doordat het zoveel documenten zijn, heel mooi weer hoe er toe gewerkt werd. Er zit onder andere ook een briefje bij van, ja, we stappen over op een automatische loonadministratie. Vroeger werd alles met de hand bijgehouden, maar ik denk dat ze toen een soort systeem hadden intussen voor al die arbeiders. En nou, daar stond dan ook op van, wat betekenen die codes?
4: Hoe reageerde Rob daarop dat jullie al deze dingen hebben uit kunnen zoeken? Wat is zijn reactie daarop?
3: Ja, dat vond hij heel bijzonder en daar was hij erg blij mee. En daarom heeft hij besloten om alle spullen aan ons af te staan.
2: Ja, toch heb ik het idee, en ook weer in dit verhaal, dat mensen toen de tijd heel lastig vonden om het over de oorlog te hebben. Hè? Daar werd niet over gepraat wat zij hadden meegemaakt.
3: Nee. Dat klopt en daar komen we steeds meer achter. We krijgen ook best veel vragen van mensen die zeggen van... hé, mijn vader heeft vroeger in kamp Zwarte Meer gezeten. Hoe zat dat dan? Weten jullie dat? Is hij ook opgepakt bij de razzia? Want daar is natuurlijk ook wel wat onduidelijkheid over. Er zijn mensen opgepakt bij de novemberrazzia, maar ook mensen weer teruggehaald. Er zijn mensen die hebben zich weten te verschuilen. Maar die hebben daar ook vaak later niet over gepraat. Er zijn ook mensen die hebben er wel iets mee gedaan en die hebben een dagboek geschreven. En die dagboeken, daar hebben we er ook best veel van bij het Cultuurhistorisch Centrum.
4: Ja. Nou ja, nu, jullie willen eigenlijk ook een oproep doen. Hè, van, Rob is natuurlijk naar jullie toegekomen met spullen van zijn vader die hij gevonden had tijdens het opruimen. Nou, daar is eigenlijk heel veel uitgekomen. Vragen die altijd onbeantwoord waren voor Rob zijn nu beantwoord. Jullie doen daarom een oproep aan alle andere mensen die ook dingen aan het opruimen zijn. En ja, misschien dingen van waarde vinden. Van, ja, breng het naar ons toe.
3: Ja. Breng het naar ons toe. Als je het niet kwijt wilt, dan willen wij het graag bekijken en uitleggen wat het betekent. En dan scannen we het in. Maar je mag het ook bij ons inleveren. En eigenlijk moet mij ook van het hart van, ga gewoon praten met je familie. Van, hé, hoe was dat? Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb. Die is in de oorlog ook in de polder gaan werken. En bij de razzia heeft hij zich verstopt. Maar daar heeft hij eigenlijk ook maar heel weinig over verteld. En hij is wel 83 geworden, maar... Ik heb hem eigenlijk, vind ik nu achteraf, ook te weinig gevraagd.
4: Is er iets wat je echt zou had willen vragen vroeger, maar dus niet hebt gedaan?
3: Nou, hoe hij die razzia ervaren heeft. Van hoe, want hij ging daarna gewoon een nieuwe Ausweis halen. En hij kon daarna gewoon weer aan het werk.
4: Ja, ja.
3: Ja, dus, hoe heb je dat ervaren?
2: Ja. Ja, nou ja, dat zijn van die dingen waarvan je achteraf denkt van... hé, had ik het maar, hè? Maar ja, dan is het lastige natuurlijk van hoe pak je zo'n gesprek ook weer aan, hè? Dat is een gevoelig onderwerp vaak.
3: Ja, en dat horen we heel vaak. En je ziet nu ook in de tijd van 4 en 5 mei... dat er nog oude films opduiken, foto's. Er heeft een mooi artikel in de krant gestaan over al die briefjes... die in Westerbork uit de trein zijn gegooid. Er is eigenlijk nog heel veel te vertellen...
2: Nou, heb je nog spullen ergens liggen of kom je het tegen bij het opruimen van de zolder bijvoorbeeld? Neem even contact op met het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder. Zij kunnen dat misschien wel voor je uitzoeken wat er allemaal is gebeurd in Noordoostpolder in de Tweede Wereldoorlog. Dankjewel voor dit verhaal. Aukje van der Molen.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Al bijna 10 jaar lang verzorgt de buurtbusvereniging Lelystad het busvervoer van de buitenwijken van de stad. Geheel door vrijwilligers en die hebben ze nu weer hard nodig. Daarom houden ze komende week speeddates in Snackbistro in Lelystad.
2: Vrijwilliger Boudewijn Lutkemeijer is al 8 jaar lang chauffeur op de bus. En hij is nu even uit de bus gekropen, zit hier in de studio. Goedemiddag, Boudewijn.
3: Goedemiddag.
2: Wat is er nou zo leuk aan het rijden met de buurtbus?
3: Andere mensen van de A naar B brengen, op een leuke manier. En ze zijn allemaal blij dat je ze heen en weer brengt.
2: Ja, je zegt op een leuke manier heen en weer brengen. Maar wat maakt het leuk?
3: Ik heb ook op de stadsbus gereden en daar zijn de mensen niet erg vriendelijk. En hier word je netjes goeiedag gezegd. Ze zijn blij met de buurtbus.
2: Waar heeft dat mee te maken dan? Dat mensen bij de buurtbus veel vriendelijker zijn?
3: Omdat er anders helemaal geen bus rijdt.
1: Ja, want de buurtbus die is voor de buitenwijken. Hè? Dus de plek waar normaal gesproken geen bus komt. Ja. Waar rijdt de buurtbus allemaal langs in Lelystad?
3: Golfresort, Parkhaven, Buitenhof, Bioscience Center op de Runderweg.
1: Ja. Dus allemaal de buitenwijken, zeg maar. En dus ze zijn echt heel dankbaar eigenlijk dat jullie rijden.
3: Ja.
1: Wordt het ook wel eens gezegd?
3: Ja. Ook af en toe wordt er wel eens wat gedaan door passagiers. Als je wil ze naar Zuiger Plasbos, dan kunnen we ze er af en toe ook heen brengen. En laten we weer ophalen.
1: Dus het is niet altijd halteren op de halte, maar ook soms nog even net even...
3: Nee, mensen kunnen gewoon langs de weg de hand opsteken in de wijken en dan... stoppen we en dan kunnen ze mee.
2: Ja, zo simpel is het.
3: Ja. Hè?
2: Het is niet per se een vaste route, natuurlijk wel een beetje. Maar
3: wel een vaste route, maar
2: je kunt af en toe eens wat extra stoppen als het nodig is. Hoe vaak zie je nou dezelfde mensen bij jou in de bus?
3: Zeer regelmatig. Je hebt wel een vaste groep mensen die gebruik maken van de bus. En de ene zie je dagelijks en de andere zie je 1 keer in de week.
1: Bouw je dan ook een soort band op met sommige mensen?
3: Met sommige mensen zou kunnen dat je er een band mee opbouwt, ja.
1: Want ken je ook sommige mensen bij naam bijvoorbeeld?
3: Heel weinig.
1: Oké.
2: Maar zijn jij misschien
3: wel allemaal van gezicht, maar niet echt bij naam.
2: Nee, want het is natuurlijk wel zo dat als de buurtbus niet zou rijden op die plekken door Lelystad, dan moesten die mensen een veel duurdere taxi gaan bellen natuurlijk om op hun bestemming te komen.
3: Ja. Inderdaad.
2: Ja, lastig.
3: En dit
2: ja.
3: is gewoon, ze kunnen gewoon met de OV-pas reizen, met inpas betalen. Dus.
1: Ja, want hoe ziet die bus eruit? Het is niet zo'n grote bus als die we kennen.
3: Nee, het is een Mercedes, verlengde Mercedes Crafter.
1: Ja, dus hoeveel mensen kunnen daarin?
3: 8.
1: 8 man.
3: 8 personen. En hij is iets verlengd, verhoogd. En
1: zit hij ook wel eens vol?
3: Hij zit regelmatig vol en 's morgens hebben we wel een bus meerijden vanaf Buitenhof naar het station toe, omdat daar te veel passagiers zijn.
1: Zo populair is dus de
2: bus. Je wil iedereen meenemen ook natuurlijk. Ja. Mag er ook wel eens iemand bij jou op schoot als het vol zit?
3: Nee.
2: Nee, oké, dat is niet toegestaan.
3: 8 is 8, volgens wegen verkeerswet mag je niet meer als 8 meenemen.
2: Nee, en je moet je wel aan de regels houden. Ja. En het is ook van belang dat de bus werkt. Maar ik heb gehoord, als er het een en ander kapot is aan die bus, dan wil jij ook nog wel eens onder de motorkap kijken?
3: Ja, kijken wel.
1: Kijken wel.
3: En dan houdt het ook op. Ik doe er eigenlijk niks aan. Een lampje vervangen. Maar
1: als er iets is, maar dan komt het naar jou toe, zeg maar. Dan moet jij kijken wat er aan de hand is.
3: Ja.
1: En dan als er dan iets aangesleuteld moet worden, dan schakel jij de garage in of iets.
3: Nou, dan breng ik hem naar de garage en...
1: Nou ja.
3: Komt er een andere bus weer terug.
1: Want zijn het dieselbussen, elektrische bussen?
3: Het zijn dieselbussen. En,
1: maar zouden jullie elektrisch willen?
3: Ik zou het persoonlijk niet willen.
1: Nee?
3: Nee.
1: Want
3: dan heb je in Lelystad 3 bussen nodig. Anders zit je met het gewicht.
1: Ja.
3: En nou blijft nog een normaal B-rijbewijs. En dan moet iedereen een vrachtwagenrijbewijs gaan halen.
1: Ja, dat is... En dan wordt het wel moeilijker om vrijwilliger te worden, denk ik.
3: Ja.
2: Wat hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer bij de buurtbus?
3: Op het ogenblik zijn er 38 vrijwilligers.
2: Nou, dat zijn er heel wat, zou je zeggen. Maar toch worden er nog vrijwilligers gezocht.
3: Ja, we zoeken altijd vrijwilligers. En we verwachten van de vrijwilligers dat ze zich minimaal 1 keer in de 2 weken inzetten op een dienst. En die zijn van 2, 3 of 4 uur. En dan heb je 26 diensten in een week. Dus.
2: En wat is de voorwaarde? Een rijbewijs hebben dus? Gewoon een normaal rijbewijs?
3: Rijbewijs en ze krijgen dan ook een medische keuring.
2: Maar ook nog eens even.
3: En
2: je moet een beetje een vlotte babbel hebben, denk ik.
3: Nou, hoeft niet. Nee. Mag wel.
2: Ja.
1: En een beetje netjes rijden natuurlijk.
3: Ja, netjes rijden wel.
2: Remmen bij de drempel. Ja.
1: En nou, komende donderdag is er dus dan een speeddate in Snack Bistro in Lelystad. Als je daar geïnteresseerd in bent, wat gaat daar dan gebeuren?
3: Nou, gewoon langskomen. Kunnen we kennis maken met elkaar. En eventueel nog een rondje meerijden op de bus.
1: Dat ze gelijk al kennis kunnen maken met hoe de bus eruit ziet.
3: Ja.
1: Ja, want iedereen kan het rijden. Hè? Dus ook Jordi, als Jordi nog een paar uurtjes over heeft bijvoorbeeld, kan hij ook zeggen, joh, ik ga op de buurtbus.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb zelf ook spijt van dat ik niet veel meer aan mijn vader gevraagd heb.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, ik moest echt aanbellen. Er werd open gedaan en werd zelfs gevraagd: wil je koffie? Toen zei ik, nou, dat weet ik zelf nog wel te vinden hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Klopt, dat doet hij fantastisch.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
6: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
5: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube. Het is

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar een graadje of 6. Ook morgen komt er tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijk dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar een graadje of 14.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Robin Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik een speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar een graadje of 6. Ook morgen komt het tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijker dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar een graadje of 14.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
7: Goedenavond.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: You've painted up your lips and rolled and

Flevoland Muziekland? Dat kan! Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Ook vanavond hebben we nog met talrijke buien te maken. Lokaal kan er ook veel regenwater vallen en onweer en hagel is ook niet geheel uitgesloten. Pas halverwege de nacht naar zaterdag neemt de buiigheid af en klaart het breed op. De temperatuur daalt wel flink naar een graadje of 6. Ook morgen komt er tot een aantal buien in de provincie, maar ze zijn wel veel minder talrijker dan voorgaande dagen. En de temperaturen lopen daarbij op naar een graadje of 14.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
2: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. Zij heeft er ook echt al heel veel verdriet van gehad destijds.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zal ik een speeltuintje te spelen en dan zal ik haar altijd staan.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Jantje, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.